0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Mark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
6: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legend. Designer outlet Ochtroek Duitsland, over de grens bij Enschede.
7: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
8: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
9: Designer Outlet Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
0: Kurk24.nl.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram. Of kijk op damesmodedekker.nl.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Het hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein en alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
11: Wel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. Twee keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
10: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
12: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
10: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: In Hogeveen. Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
14: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
15: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
22: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
21: En voor de sta-opstoel van Toon.
23: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
20: Medipoint.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Medipoint.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
28: Radio Drenthe.
29: Goedemorgen, Drenthe.
28: Met Judith Regendorp.
30: Drenthe, een heel goedemorgen. Maandag is het, maandag 11 mei. Marita, goedemorgen.
31: Goedemorgen.
30: Hey, wij zijn nog rustig langs de werkzaamheden op de A28 gereden net, hè?
31: Ja hoor, geen probleem.
30: Gewoon even 70 kilometer per uur. Kont aan kont, dat wel, maar geen probleem. Het kon lekker doorrijden. Nou, dat is nu wel even anders. Er staat al een file daar. En de aardige ook, op de A28 Zwolle richting Assen. Moet je rekening houden met bijna 7 kilometer. Tussen Bijlen en Assen-Zuid. Is niet de enige file, ook op de N34 loopt dat alvast vanochtend. En mijn richting Zuidlaren 4,5 kilometer tussen Borger en de aansluiting met de N33. Sterkte als je in de file staat en blijf lekker luisteren. Dan ga je bijpraten over een heel aantal dingen. Bijvoorbeeld over de brand gisteravond in een natuurgebied bij Klazinaveen. Gebied van 300 bij 80 meter stond in brand. Nou, vorige maand was het nog raak op het Dwingelde Veld met alle gevolgen voor planten en dieren van dien, horen we zo van boswachter Hans Krol. Een vierde verdachte rond de kunstroof in het Drents Museum staat vandaag voor de rechter. Drentse landschapsfoto's van Saskia Boelsums uit Schonebeek staan op postzegels nu. Ze vertelt straks hoe ze dat ervaart. Hoe bijzonder moet dat zijn, zeg. En hippiecentrum Exlo krijgt er een nieuwe uitdaging bij. Hoor je ook meer over bij ons. En zanger Henk Wijngaard is herenigd met een oude liefde.

weer dan bewolkt, maar ook wat zon en kans op een bui. Er staat een matige noordwestenwind vandaag en de temperaturen lopen op tot maximaal 11 graden.

0: en Coda Gram. 7:10 is het. Ja, ik zei het net al, in een natuurgebied bij Klaas-Jenneveen is gisteravond brand geweest. Een gebied van 300 bij 80 meter stond in brand. En begin vorige maand was er nog een natuurbrand bij Ansen op het Dwingeldeveld. En die brand heeft grote gevolgen, niet alleen voor de natuur, maar het gaat veel verder dan dat. Daarover ga ik praten met boswachter Hans Krol van Natuurmonumenten. Een heel goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, die brand van begin april, hè, hoe groot was die ook alweer?
1: Nou, die is ongeveer een kleine 2 hectare is er afgebrand.
0: En u kunt nu goed zien wat de gevolgen zijn van die brand. Neem ons eens mee, wat zijn die gevolgen?
1: Ja, ik ben er toevallig zaterdag nog geweest, inderdaad. En direct na de brand, dan is het echt wel zwart geblakerd. Maar als je er dan nu weer komt, dan zie je toch dat er toch wel iets van 10 tot 15 centimeter weer grasgroeien plaatsvindt. Pijpstrootje vooral, want dat stond daar. Dus het is best wel weer een groene laken. En dat komt eigenlijk ook wel omdat de onderlaag toen best nog wel redelijk vochtig was. Ook al zaten we toen wel in die droogteperiode. Maar de natuur herstelt zich dan toch best wel heel snel. Even los van het feit van ja, wat het allemaal heeft gedaan voor de fauna, dus voor de beesten zoals reptielen en zo, die we daar toch wel verloren zijn.
0: Ja, want wat heeft dat betekend voor de reptielen?
1: Nou, de volgende dag zijn we even bezig kijken. Vooral om even te kijken of nog iets nasmeulde bijvoorbeeld. En we waren een beetje verrast dat wij een 13-tal dode adders vonden op dat kleine stukje. We wisten natuurlijk wel dat er een populatie zat, maar niet dat die zo groot was. En dan de dag daarvoor, toen het brandde, toen dachten wij wel, ja, zo'n pijpenstrooi, een gordel, ja, dat is op zich wel prima dat het afbrandt, maar dat het dan ook nog zoveel effect heeft op de fauna en alles wat je natuurlijk niet weet en ziet en niet gevonden hebt, ja, dat heeft dan toch wel impact. En dan moeten we nog maar kijken of deze populatie zich dus goed kan herstellen.
0: Ja, want dat is de vraag inderdaad. Wat weet u daarvan? Van voorgaande branden bijvoorbeeld, in hoeverre zo'n populatie herstelt?
1: Ja, nou kijk, dit soort gebieden, het Dwingeldeveld is dan nog wel redelijk groot, maar we hebben in Nederland allemaal toch wel redelijk kleine gebieden. En ja, als je dan echt een grote brand hebt en je hebt daar ook nog zeldzame soorten zitten, dan heb je kans dat soort soorten in één keer weggevaagd worden. Natuur herstelt zich wel, en want natuur, ja, dat hoort ook gewoon, is een natuurlijk onderdeel van het ecosysteem. Dat zie je wereldwijd al grote branden. Daarna herstelt de natuur zich ook wel. Maar wij hebben allemaal hele kleine gebieden. En dat is een beetje funest af en toe. Eigenlijk zou je die natuurgebieden aan elkaar moeten verbinden.
0: Weet je nu al of in het Dwingeldeveld dat aan de orde is? Of er soorten weggevaagd zijn door deze brand?
1: Er zijn geen hele soorten weggevaagd. Dus, want we vonden daarna ook nog weer 2 levende adders. Dus dat is natuurlijk hartstikke fijn. Dus die populatie zal zich wel herstellen. Maar het zal best wel jaren overheen gaan. Want het was toch een geïsoleerd gebiedje ook. En er is best wel veel gedood dus inderdaad. Maar we gaan het zien en we gaan het ook vooral volgen.
0: Ja.
1: Om hier ook met elkaar van te leren. Want dat vind ik ook wel belangrijk voor de toekomst. Want dit gaan we vaker meemaken.
0: En vooral proberen te voorkomen. Maar ja, hoe doe je dat? Hè? Hoe bescherm je zo'n gebied hier tegen?
1: Ja, het echte voorkomen is denk ik een hele lastige. We kunnen wel zorgen dat we aan de voorkant heel erg voorbereid zijn. En dat doen we ook. We zijn al jaren in gesprek met alle brandweerkorpsen rondom onze natuurgebieden. En met de veiligheidsregio. Om in ieder geval goed kaartmateriaal te hebben voor aanvoerwegen, voor brandgangen en dat soort dingen. Dus, en we hebben over en weer veel contacten ook over contactuitwisseling, dat we elkaar straks in het veld goed weten te vinden. Maar we moeten eigenlijk zorgen dat we gewoon bijvoorbeeld veel meer water in onze gebieden vasthouden. Er valt genoeg in de winter. En als we dat meer vasthouden in onze systemen, dan houden we die gebieden ook natter. Het veld was niet voor niks, wordt het genoemd als het natste heidegebied van West-Europa. Maar ik denk dat dat het al lang niet meer is. En als we die natuurgebieden ook nog eens aan elkaar verbinden, volgens het Natuurnetwerk Nederland, dan wordt het allemaal een robuuster systeem. Kunnen soorten ook migreren. En hebben die ook meer kans tot overleven na een behoorlijke brand.
0: Een uitdaging voor de toekomst, hoor ik wel. Boswachter
1: Zeker, ja.
0: Hans Krol van Natuurmonumenten. Dank u wel voor uw tijd vanochtend.

0: Met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: We gaan herinneringen ophalen aan deze dag in het verleden. We beginnen met de Amsterdamse stad Schouwburg. Die brandt af op 11 mei 1772. Het was een houten gebouw dat er 34 jaar lang stond. Een ander gebouw, het Vredespaleis in Den Haag, komt er dankzij een Amerikaanse miljonair.
1: Het kon gebouwd worden dankzij een vorstelijke gift van de Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie en verrees in Den Haag op een terrein dat door de Nederlandse regering werd geschonken.
0: Op 11 mei 1973 dan beëdigt koningin Juliana het kabinet Den Uyl. Ze moesten wel even op wachten, want de kabinetsformatie was de langste tot dan toe, 164 dagen. Nou, dat record hebben we inmiddels allang verbroken. En op 11 mei 1985 komt paus Johannes Paulus II naar Nederland. Maar het wordt niet het feestje waarop door sommigen is gehoopt.
2: 3 dagen van wind en regen, straatrellen en het ergste lege tribunes. Een ontvangst zoals de Heilige Vader en de wereldpers nog nooit hadden beleefd.
0: Een schok gaat er op 11 mei 1997 door de schaakwereld. Want de computer verslaat wereldkampioen Kasparov.
3: Wow, Deep Blue has instantly sacrificed with knight captures e6.
4: Deep Blue was just sitting there and just keep on attacking, just moving pieces around. And he knew he was in trouble.
0: Ja, he knew he was in trouble. En hij was zeker in moeilijkheden, deze wereldkampioen Kasparov. Want hij verliest van de computer. Een ander verlies is er in 2012.
5: 65 jaar was de wereldomroep een stem van Nederland. Een stem die reikte tot ver over de landsgrenzen. We waren boodschapper, vriend, baken. Een warme verbinding tussen daar en hier, tussen u en thuis. Het was ons een grote eer en een nog groter genoegen.
0: Het achtergrondmuziekje, ja, heel dramatisch. Doek valt voor de wereldomroep. En tot slot de geboortedag van deze vrouw.
6: Een beetje

luistert. Teddy Scholten. Met in 1959 het Eurovisie Songfestival met dit liedje Een Beetje. Geboren dus op deze dag in 1926. En ze overlijdt op 83-jarige leeftijd. Wie zijn er eigenlijk nog meer van 11 mei? Congratulations and celebrations. Nou, oud-politicus Paul Roosemeulen bijvoorbeeld. Die is jarig vandaag. Hij is 70 geworden. Meester sommelier Therese Boer van de Liberijen in Zwolle is 55 nu. En ook actrice Hanna Verboom is jarig vandaag. Zij is 43 geworden. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 11 mei 1981. De dag waarop Bob Marley veel te jong overlijdt aan de gevolgen van kanker. 36 was hij nog maar. Maar in dat jonge leven heeft hij ons kennis laten maken met rasta en reggae. Dit is Stir It Up.

0: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Ze zijn er weer.
2: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram. Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Het is half acht en dat betekent tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Marita vanochtend. Goedemorgen Marit.
7: Goedemorgen. Een grote brand gisteravond in een natuurgebied bij Klasinaveen. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een gebied van 300 bij 80 meter in brand en was het moeilijk te bestrijden. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse en wist de verspreiding van het vuur te voorkomen. Het standbeeld Het Kousenmeisje in het centrum van Emmen is vernield. Het bronzen kunstbeeld van maker Pieter Starreveld werd zaterdagochtend op de grond aangetroffen. Het beeld staat symbool voor de honderden vrouwen die vroeger in Emmen in de kousenfabriek werkten. De gemeente heeft het beeld dit weekend meegenomen. Het is onduidelijk wie er achter de vernieling zit en wanneer het standbeeld weer terug op zijn plek komt te staan. De vierde verdachte die volgens het Openbaar Ministerie betrokken is bij de kunstroof uit het Drents Museum in Assen staat vandaag voor de politierechter. Het gaat om een man van 26 uit Heerhugowaard die verdacht wordt van het stelen van kentekenplaten. Eén van die kentekenplaten zat op de vluchtauto die bij de kunstroof werd gebruikt. Na de roof staken de daders de vluchtauto in brand en lieten het achter bij Rolde. Of de vierde verdachte wist dat de kentekenplaat gebruikt zou worden bij de kunstroof, dat is niet duidelijk. En daarom behandelt het Openbaar Ministerie deze zaak los van die tegen de drie hoofdverdachten die verdacht worden van de roof zelf. En volleyballer Robert Andringa uit Assen verruilt zijn Italiaanse club uit Piacenza voor het Franse Lille. Andringa won een paar weken geleden nog een Europese beker met de Italianen, maar vond het tijd om weer dichter bij zijn familie te gaan wonen en verhuisde daarom dus naar Lille. De Assenaar zette vorig jaar een punt achter zijn interlandcarrière na 272 keer voor Oranje te zijn uitgekomen. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
6: Zo is het. Marita, dankjewel. Het weer dan. Roland van der Zwagen, heel goedemorgen.
8: Goedemorgen Judith.
6: We gaan even uit een ander vaatje tappen.
8: Heb je een punt? Heb je een punt? Het is, soms kun je met trajectorieën, dat zijn eigenlijk grafische weergaven van plekken waar de lucht vandaan komt. Wij krijgen namelijk lucht die van oorsprong vandaan komt van Groenland. Laat het daar nou eventjes knijterhard vriezen met de dikke sneeuwval. Dat komt dus over de Noordzee. Dat gaat uiteindelijk bij ons belanden en dat geeft eigenlijk de komende weken misschien, mag ik het zo zeggen, eindelijk eens een keertje weer wat regen. Bruikbare regen. Dat is soms is dat eventjes een mooi meiregentje, eventjes wat mieze regen. Maar omdat de bovenlucht zeker vanavond gaat afkoelen en ook richting woensdag gaan er ook een paar pittige buien vallen. Woensdag is zelfs misschien kans op een klap onweer. Daardoor krijgen we in verschillende dagen wat neerslag van betekenis. Ja, en als dat lekker naar beneden zakt, dat wordt dan heel erg goed opgeslurpt. Want het is de bloeimaand en alles staat ook zo goed als in bloei. En ook op de akkers willen wel wat vocht nodig zijn. Dus vandaag is het zo dat we rustig aan gaan beginnen. Want de bladeren die gaan nog niet echt heen en weer. Ik heb hier een blauwe zone zitten, terwijl de rest van Drenthe zo goed als onder de wolken zit. Later vanochtend komt de zon er overal even bij in Drenthe. Dan gaat de wind opsteken uit het westen. De temperatuur gaat stijgen naar een graad of 10. Vanmiddag maximaal 11 graden. Dan is het wel gedaan, want vanmiddag gaat de bewolking weer toenemen. Zo rond de middag kan eventjes, als die voorbode van koele lucht erin komt, kan het even een half uurtje wat licht regenen, of er kan een buitje overtrekken. Dat is zo weer verdwenen. Komt de zon er weer even bij, steekt die matige noordwesten noordwestenwinter steekt op. Dan komt die koelere lucht er al in. En vanavond dan volgen er een aantal buien. En dan gaat het ook eventjes flink waaien.
7: Flink waaien dus, ook met onweer?
8: Vanavond verwacht ik eigenlijk nog geen onweer, omdat de temperatuurverschillen niet zo groot zijn. We zitten dan al in de koele lucht, we duiken onder de 10 graden. En met een koude bovenlucht zijn die temperatuurverschillen niet echt groot genoeg om onweer te geven. Maar het zijn wel een paar buien die tot aan het begin van de nacht overtrekken. Dus dat betekent dat waarschijnlijk in een groot deel van Drenthe wel even wat neerslag gaat vallen. Nou, minimumtemperatuur onder de wolken, een graad of 4. Morgen is de wind iets minder hard. Het is toch nog wel een stevige wind hoor, kracht 4. Uit het noordwesten. Aanvoer van koele lucht. 's Ochtends van tijd tot tijd wat zon. En 's middags raakt het weer bewolkt met een graad of 12. En 's avonds kan er weer even een klein beetje lichte regen vallen. Ja, en dan is het woensdag en dan wordt het weer echt wat minder, Judith.
7: Ja, nou, of dat het beeld inderdaad is voor de hele week, dat horen we straks van je om 8:30. Tot dan.
8: Tot dan maar weer.
7: Verkeersinformatie dan op Radio Drenthe. Wat hebben we? We hebben op de A28 een file. 7 kilometer langzaam rijden tot stilstaan tussen Bijlen en Assen-Zuid. Het heeft allemaal te maken met werkzaamheden daar. A32, ook daar loopt het vast. Heerenveen richting Meppel, daar hebben we het dan over. 2,5 kilometer langzaam rijden tot stilstaan tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord. En nog eentje, jawel hoor, de N34, de dagelijkse file. En richting Zuid-Laren, 4 kilometer tussen Borger en de aansluiting met de N33. Hippiecentrum Exlo krijgt er een nieuwe uitdaging bij. Je hoort straks welke.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
17: Hey, bedankt.
18: Merci.
16: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: passion and love changes everything. Het is 18 minuten voor 8. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. Ik ga je meenemen naar Exlo, want de opleidingen paardensport en paardenhouderij verhuizen komend schooljaar van Assen naar Exlo. DZ Terra heeft een nieuwe onderwijsplek gevonden bij het Epicentrum daar. Eigenaar is Liebe Koopmans. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat dacht u? Ik begin een nieuwe carrière als een soort schooldirecteur?
1: Nou, nee, dat dacht ik niet. En dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Daar zijn andere mensen voor. Maar we zijn wel blij dat de school naar ons toe komt.
0: Ja, hoe is die samenwerking met DZ Terra ontstaan?
1: Ja, dat is eigenlijk al een lang verhaal. Het verhaal speelt eigenlijk al vanaf voor corona. Toen zijn we ook al eens in gesprek geweest. En door allerlei omstandigheden ging dat gewoon niet door. Daar hebben ze toch nog weer voor Assen gekozen. En het contact is eigenlijk altijd wel een beetje gebleven. En een poosje terug, toen kregen we ineens weer contracten. Toen werd het wel heel erg

0: snel concreet. Ze kwamen er niet uit bij in Assen. Op zich ook een hele goede locatie hoor. En toen kwamen ze dus weer bij ons terecht van als wij wat voor elkaar konden betekenen. En toen was het eigenlijk ook heel snel geregeld.
1: En hoeveel studenten komen er dan naar u toe?
0: Ja, om precies te zijn is dat niet aan te geven, maar ongeveer 90 studenten komen naar Exo toe.
1: En wat maakt u zo enthousiast?
0: Nou, weet je wat het is? Wij zijn bij het Hippie Center, we hebben heel veel evenementen en echt heel veel dingen paard gerelateerd. En de hippies erop. We hebben ook nog een fokkerijenprogramma's daar. En die school die sluit er denk ik naadloos bij aan, want zo krijgen we mooie studenten en de praktijk bij elkaar. Dus ik denk dat het voor de studenten heel erg interessant is om bij het Hippie Centrum te zijn, want dan maken ze alle facetten van de paardensport mee. En daarnaast hebben wij ook heel veel studenten die met ons mee kunnen helpen tijdens de evenementen. Dus zo breng je praktijk en theorie denk ik heel mooi bij elkaar in Exlo.
1: Zo heeft u mooi vrijwilligers.
0: Ja, niet alleen de vrijwilligers, maar ook gewoon echt de liefhebbers die het ook, denk ik, leuk vinden om mee te doen in de projecten die wij allemaal draaien qua hippische evenementen.
1: Maar kunt u ze wel bergen? Heeft u wel lesruimte?
0: Ja, we zijn druk bezig want het gaat heel erg snel. Dus we zijn nu bezig om wat noodlokalen te realiseren die wel echt aan alle eisen voldoen. Maar ruimte genoeg op Epicentrum Exlo.
1: Maar afgelopen jaar, bij mijn weten, kwam u met uitbreidingsplannen, toch?
0: Ja.
1: Kunnen die dan nu wel doorgaan? Is dit geen beperking daarvoor?
0: Het mooie verhaal is dat het hele schoolgebeuren in onze uitbreidingsplannen meegenomen zijn. Dat was ook een van de pijlers waar wij aan zouden willen werken. Dus dit is echt wel heel erg. We hadden nooit verwacht dat het zo snel zou gebeuren. Dus het is wel heel erg leuk dat dit gelijk. Dit is eigenlijk dit was al een van onze hoofdpijlers. En dat die nu ineens zo snel gerealiseerd wordt, was voor ons ook een verrassing hoor. Maar we zijn wel heel erg blij mee.
1: En de andere plannen, kunnen die desalniettemin doorgaan?
0: Ja, alles gaat door, maar stap voor stap. Dus we gaan eerst nou zorgen dat we dit in goede banen leiden, dat dit helemaal goed draait. En dan gaan we weer verder. Maar eerst nu zorgen dat we dit goed onder controle krijgen met elkaar.
1: En kunnen die studenten een beetje bij u komen in Exlo bij het Hippie Centrum? Want ja, Assen is goed te doen natuurlijk. Maar hoe zit het met het Hippie Centrum in Exlo qua openbaar vervoer bijvoorbeeld?
0: Ja, nou, Assen is natuurlijk ook goed te doen, maar het ligt er ook maar aan waar je vandaan komt. Als je in Exlo woont, is Exlo dan naast het. Dus dat is een heel mooi verhaal. Maar uiteindelijk, bij ons, wij hebben in Valde is een buslocatie in Exlo. En de mensen die echt wat over verder moeten, of waar het niet goed bij past, dan worden ze met een busje worden ze gewoon naar het contact gebracht naar Borgerodoorn. Dat is gewoon een hele goede grote busplaats waar echt alles naartoe gaat. Dus op zich is het is niet het meest ideale nog. We hopen natuurlijk dat we straks ook een keer een busplaats krijgen bij het Hippie Centrum. Dat daar echt het openbaar vervoer langs gaat. Maar het is op zich best goed te doen hoor. Het is Valte en Exlo. De Maleisië ligt er precies tussenin. Dus er zijn uitwijkmogelijkheden genoeg. En net wat ik zeg, als het heel erg lastig is, dan brengen we ze gewoon naar de grote buskantoren in Borger.
1: Vanaf komend schooljaar dus 90 studenten die tot voor kort dus in Assen studeerden, die komen nu naar het Hippie Centrum in Exlo. Veel succes erbij, Liebe Koopmans van dat Hippie Centrum. Dank u wel.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

Zoe Levi. En sluit me in je armen. Straks praten we weer bij je over gebeurtenissen buiten Drenthe. Ben je weer helemaal op de hoogte. Zo hoor je over de opvang van mensen met mogelijke besmetting van het Hantavirus. Hoe dat gebeurt hier bij ons en hoe dat gaat in andere landen. Hoor je straks naar de Robert.

0: Rats and You're the Reason Why. Zoals gezegd, een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We beginnen met het Hanta-virus. Nederlandse cruisepassagiers landen gisteren op vliegveld Eindhoven. Minister Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport herkent het coronagevoel dat de beelden oproepen, maar onderstreept dat het gaat om een heel ander virus.
1: Precies, die pakken die u zei, ook als we het weer hebben over maskers. Nou, ook als je ziet de passagiers die aankomen. En dit is ook echt een heel ander virus. Mm-hmm. En ik hecht er wel aan dat ook nog een keer te benadrukken hier vanavond. Het is een ander type virus dan corona. We kennen dit virus al. Dat was bij corona was nieuw. Het coronavirus veranderde ook steeds. Dit is een vrij stabiel virus, noemen we het dan. En de besmetting gaat heel anders.
0: De opvang van deze mensen is heel verschillend in de verschillende landen. Hè? In Nederland is dat weer anders dan in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld.
2: Ja, want in het Verenigd Koninkrijk, daar worden de mensen echt opgevangen in een speciaal ziekenhuis. Nou, bij ons wordt ingezet op thuisquarantaine. Ja, minister Hermans die legde uit dat de regering het advies heeft gevolgd van het Europese RIVM.
1: We hebben hele duidelijke regels over hoe ziet die thuisquarantaine eruit. Dat doe je. Dat was ook bij corona zo. Dat geldt hier ook. Dat je dan in een aparte ruimte zit. Dat je dus zoveel mogelijk afstand van elkaar houdt. En dat je gewoon je gezond verstand blijft gebruiken natuurlijk als je thuis bent. En dat vanuit de verantwoordelijkheid dat je misschien iets een ziekte onder de leden hebt die je niet verder wil verspreiden. Niet thuis in je gezin, in jouw huishouden, maar ook niet breder in de samenleving.
0: Gaan we naar het spoor, want steeds vaker zijn jongeren betrokken bij dodelijke ongelukken bij spoorwegovergangen, meldt ProRail. We beginnen nu ook een landelijke campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren. Want helaas is dodelijk slachtoffers onder die jongeren, maar ook bijna ongelukken. Hè?
2: Ja, in 2025 kwamen tot 305 geregistreerde bijna aanrijdingen op overwegen. En als je dat dan vergelijkt met 4 jaar daarvoor, in 2021, toen waren dat er nog 173, dus dat is een flinke stijging. Het komt onder meer, zegt ProRail, omdat de slagbomen en rood licht te vaak genegeerd worden. En overstekers de snelheid van aankomende treinen onderschatten. Ja, haast, ongeduld, die worden eigenlijk als factor gezien voor dat gevaarlijke gedrag. En bij jongeren komt daar dan ook nog de afleiding van die telefoon bij. Ja, en daarom is er dus nu een campagne, een bewustwordingscampagne gestart met de focus op die telefoon met de titel The Unsent Message. En daarin moeten jongeren eigenlijk een duidelijk beeld krijgen van hoe één moment van onoplettendheid ervoor kan zorgen dat je laatste appje, je laatste snapje, je laatste berichtje nooit meer kan worden verzonden.
0: Dan nog zo'n afschuwelijk bericht komt uit Leiden. Afgelopen weekend is daar een meisje van 15 overleden toen ze de halve marathon van Leiden liep. Ja. De organisatie legde meteen alle wedstrijden stil, omdat het onverantwoord was om ook de andere afstanden te laten starten.
3: Dit is het ergste wat een evenement kan overkomen, maar het gaat ons niet eens om het evenement. Het gaat om mensen die staan te wachten op hun dochter. En die komt niet thuis. Nou, dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen.
0: Ja. Ongelooflijk, waar je stil van.
2: Ja.
0: Goed, heel anders was het voor Barcelona. Barcelona is kampioen geworden door Real Madrid te verslaan. Het is niet de eerste keer hoor dat ze kampioen worden. Ze zijn daar wel wat gewend, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
0: De 29ste keer was het, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt, 29ste keer. Het werd trouwens 2-0 voor de ploeg van Frenkie de Jong. Nou, het eerste doelpunt viel in de 9e minuut toen Marcus Rashford een vrije trap nam en de bal in de linkerbovenhoek krulde.
4: Goal!
2: Nou ja, feest.
0: Zo ongeveer, ja, precies. Goed, 2-0, want 9 minuten later werd de tweede erin ingeschoten. Of gekopt, ik weet niet hoe dat ging, ik heb de wedstrijd niet gezien. Maar in ieder geval genoeg voor Barcelona om voor de 29ste keer landskampioen te worden daarvan Spanje. Mooi nieuws voor hen.

0: tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Sta op stoel nodig. Mobifit.
3: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lovis en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
8: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En wij snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
7: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt. Vanuit de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
9: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
7: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. Ga er maar even voor zitten, want we hebben wat hoor. Op de A28 Zwolle richting Assen. Ruim 9 kilometer tussen de afrit Dwingelo en Assen-Zuid. De andere kant op, Assen richting Zwolle. 4,5 kilometer tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. Op de A32 Heerenveen richting Meppel. 3,5 kilometer tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord. De A37, ook daar loopt het vast. Van de Duitse grens richting Hogeveen. 5,5 kilometer tussen Veenoord en Nieuwlanden. De N34 is ook nog niet van de files af. Emmen richting Zuidlaren. 4,5 kilometer tussen Borger en de aansluiting met de N33. En de laatste die komt van de N375. Pessen richting Zwartsluis. 2,5 kilometer tussen de afrit Ruinewold en de aansluiting met de A32.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Goedemorgen Drenthe.
18: Met Judith Regendorp.
20: Opnieuw goedemorgen Drenthe. Maandag 11 mei is het. De dag waarop de vierde verdachte rond de kunstroof in het Drents Museum voor de rechter staat. Brand gisteravond in een natuurgebied bij Klazinaveen. Gebied van 300 bij 80 meter stond in brand. Vorige maand was er nog geraak op het Dwingelde Veld. En dat heeft vooral voor reptielen gevolgen gehad. Hoorden we net van boswachter Hans Krol. En Drentse landschapsfoto's van Saskia Boelsum Zuid-Nieuw-Schonebeek staan op postzegels nu. Ze vertelt zo hoe bijzonder dat voor haar is. Zanger Henk Wijngaard, ja, die had ook iets bijzonders. Hij is herenigd met een oude liefde. En Aaldert, die is op tjak naar Dwingelo, waar de markten weer zijn begonnen. Dat alles hoor je tot 9 bij ons. Het weer krijg je ook van me. Bewolkt, maar ook wat zon en kans op een bui. Bij een matige noordwestenwind wordt het maximaal 11 graden vandaag.

0: Madonna. En Cherish.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Ja, die is op een prachtige plek in Dwingelo. Het is prachtig daar sowieso al. En nu is het ook nog, denk ik, weer heel gezellig. Want de markten gaan daar weer beginnen. Albert, ja. Goedemorgen. Zie je al veel volk om je heen?
3: Nou, nee, ja, de standholders, die ben druk aan het opbouwen met de markt. En mij is juist ook de aanvoer van de ponysregel. Want ik ben vooral ponies dat hier aanvoerd wordt, zie ik, zo in mijn oog. Is er een paard bij, jongens? Lisette en Leon, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Is er wat een paard bij? Het zijn allemaal ponies, hè?
4: Nou, het zijn wel veel ponies, ja, dat klopt.
3: Ja.
4: Ja. Nou, we hopen dat er nog, misschien komt er nog wel een paard, maar... Ja.
3: Leon, heb je die verstaan van beesten? Zit er wat handel in?
5: Ja, nou, ik heb vanmorgen de handelaars gesproken. Die zeiden van, nou ja, het is wel redelijk goed met de handel. Ja. En als het goed is, komen zo nog een handelaar met wat peerden naar in. Dus er zullen nog wel peerden bij komen.
3: De aanvoercijfers kunnen wij nog niet echt over... Nee, dat wordt dan
4: nog dat durven we nu nog niet.
3: Toen ik kwam, heb ik 15 telt, maar dan ben er een stuk meer.
4: Ja, zullen we om 10 uur tellen?
3: Ja, zo dat doen? Jullie hebben nog even te vroeg voor de aanvoercijfers, maar dat geeft ons ook helemaal niks. Maar de sfeer zit er wel al lekker in. Hier vol met passion, maar dat kun je rest zo zeggen. Want de hele Dwingelenmarkt heeft een compleet nieuw bestuur. Lisette en Leon ben er tweeën van, maar Lisette, hoe groot is het bestuur intussen?
4: We zijn nu met 6.
3: Met 6?
4: Ja.
3: Het is volledig vernieuwd, hè, het bestuur?
4: Ja, het is volledig vernieuwd. Ja, ja. We zijn met 300 jaar is het oude bestuur gestopt. Ja. We hebben ze nog wat geholpen bij de laatste keer en vanaf daar hebben wij het overgenomen.
3: En dan reed je er maar met.
4: Ja, nou ja. Nou, wel zoiets, ja.
3: Ja. Ja. Ja. Ja, Leon, was er sprake van enige overdracht?
5: Ja, nou ja, het zat al een paar jaar in de lucht, zeg maar, dat het oude bestuur ging stoppen. En die hadden ons al benaderd van, jongens, willen jullie niet, wil je het niet overnemen? Mm. Nou ja, dan hebben ze met 300 jaar één grote knalvuif gegeven. En sindsdien hebben wij het overgenomen. En natuurlijk, we hebben nog goed contact met ze. Vanmiddag met fietsen erin is het oude bestuur ook de jury, zeg maar. Voor, dus altijd spannend, doen ze nog wel. Maar eigenlijk doen we nu gewoon op grote lijn doen we gewoon zelf.
3: Ze doen niet met, begrip ik.
5: Nee, ze doen absoluut niet met. Nee, dan waren ze niet voor de pon. Nee.
3: Maar goed, dan staat er ook een beetje druk achter, begrip ik, Lisette. Van, jongen, we staan wel op, hoe dan ook. En de toekomst van de Dwingelenmarkt staat wel op spel.
4: Ja, dat klopt. Maar wij waren echt vol enthousiasme. Dus we dachten, we gaan er echt helemaal weer wat leuks van. Nou, het was ook wel leuk, maar we gaan het even helemaal nieuw leven inblazen.
3: Ja, gooit ook helemaal nee doen. Gooit helemaal voor de aandacht ook.
4: Nou, we hebben nu wel gezegd van, joh, we willen wel wat nieuwe dingen weer inbrengen. En voor ons is het gewoon belangrijk dat mensen op maandag vrij nemen. En dat ze allemaal naar de Dwingelenmarkt komen. Het is natuurlijk wel echt een evenement voor Dwingelers. Ja. Dus we hebben nu 's morgens een kinderochtend. Dan komen we straks allemaal kinderen van de school. Normaal willen we eigenlijk altijd proberen school vrij te krijgen. Maar dat lukte nu niet in verband met de vakantie. Lang verhaal. Ze moeten vandaag naar school. Maar nu komen alle kinderen van de Stokschool en de Fontein straks hier naartoe. Ja. Dus we hebben alsnog een kinderochtend. met bijna ongeveer 280 kinderen. Dus straks staat het hier helemaal vol. En smiddags organiseren we dan een activiteit voor volwassenen. Ja. En, in oktober was het kratstapelen. Nu is het fietsen erin.
3: Dus de kinderen moeten gewoon weer naar school. Dat komt op neer.
4: Nou, ze zijn hier tot 11:15. En dan moeten ze weer naar school. En om 2:00 dan kunnen ze weer naar de kermis.
3: Nou, oké, doe maar. Vond dat allemaal. Het zal zo wezen. Maar hoe dan ook. Je had het ook weer eerder kunnen doen. Hè? Want je hebt kaars die langzaam had, Leon, de kinderen.
5: Ja, dat klopt. Maar ja, het is natuurlijk een traditiegetrouw altijd de tweede maanden van mei en oktober. Dus
3: horen wij niet aan tonnen.
5: Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat is al 300 jaar zo. Dus daar moet niet veel verandering in brengen, denk ik.
3: Nou, we staan hier bij die koelen op de brink in Dwingel. En ik zie die tunnel naar liggen met een smal vlonder die erover, met andere woorden, fiets hem erin.
4: Ja, fiets hem erin. Dat gaan ze vanmiddag doen.
3: Ja, ja. Dat is voor de senioren dan, of is dat niet voor de kinderen?
4: Nee, het is wel vanaf 18 jaar. Dus voor volwassenen. Ja, ja. Ja. Maar kinderen mogen kijken, hè?
3: Maar je had nu ook speciale... Vanmorgen was voor de kinderen en vanmiddag voor de volwassenen, begreep ik?
4: Ja, de kinderochtend is inderdaad 's morgens en 's middags is de activiteit zelf is, zeg maar, voor de volwassenen.
3: Ja. Ja. En Leon, de Waardenmarkt, de Muijendorp, of besteed je dat nu dan een andere organisatie?
5: Nee, daar hebben we een organisatiebureau tussen zitten, zeg maar, die regelt wie er komt en waar ze komt te staan, zeg maar. En voor de rest alle activiteiten die erop de brengt, die regelen wij zelf, zeg maar.
3: Ja, en die hebben hier wat, de koffie is al goed.
5: Ja, zeker, lekker warm, dacht ik.
3: Ja. En de catering is voor elkaar hier. Ja. Er komt nog veel meer bij. Wat moet hier nog bij komen? Ik zie daar nog linten en afzet gebeuren.
5: Ja, dat is allemaal voor de kinderochtend, zeg maar. Door aan de andere kant van de brink, zeg maar, daar is een activiteit. Hier is een activiteit. En hier komt straks een vrouw in die gaat een lied zingen met alle kinderen, zeg maar. We hebben een liedemurken van de Dwingelenmarkt, zeg maar. En die wordt straks, de kinderochtend wordt afgesleutend, zeg maar, met een gezamenlijk lied, met een dans die ze dan instudeert.
3: Ja, ja.
5: Dat is het plan.
3: Lisette, tot slot, want ik zag daar nog een poster. Een poster, zo'n biljet met andere woorden, met een QR-code. Met andere woorden, help ons, steun ons. Want is het een beetje een armlastig gebeuren, de Dwingelenmarkt, nee toch?
4: Nee, nou, dat valt wel mee. Maar het is natuurlijk altijd, je ziet dat we heel veel activiteiten organiseren.
3: Kost allemaal geld.
4: Ja, dat kost gewoon geld.
3: Ja.
4: En om een beetje dat nieuwe leven erin te blazen, kunnen we natuurlijk iedere cent gebruiken.
3: Ja. Ja, gewoon donateur worden.
4: Gewoon donateur worden. En dat is maar een tientje per jaar.
3: En daar kun je gratis toegang.
4: Gratis toegang tot alles.
3: Ja. Hoe laat begint de markt, jongens?
5: 10 uur.
3: 10 uur vanmorgen. Ja. Oh, we zijn nog meer in vroeg, Judith. Dus je hoort wel, 10 uur pas. Maar neem dan in ieder geval de telefoon met die QR-codes lezen kan. Ja. En je bent van harte welkom op de Dwingelenmarkt.
0: Hartstikke mooi. En om 10 uur tellen, en dan horen we meer over de aanvoercijfers.
3: Sorry.
0: Dank jullie wel.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: People Gotta Move. Ja, moet je eens even nagaan. 60 jaar getrouwd. 50 jaar in het vak. En dan wordt zanger Henk Wijngaard binnenkort ook nog eens 80 jaar. Nou, om dat te vieren hebben collega's van Radio NL zijn oude vrachtwagen opgespoord en gerestaureerd. De man die bekend werd met nummers over vrachtwagens en het leven op de baan werd afgelopen weekend verrast met zijn eigen oude vrachtwagen.
1: Ja, hoor maar hoor. Oh, ja. Hoor je, hoor je. Nou ja, dan moet ik ook even. Dan moet, ja, daar is die, Jezus Christus.
2: Sorry. Het wordt zanger Henk Wijngaard even te veel als hij na dik 40 jaar zijn trouwe metgezel weer ziet.
3: Waar is die kerel?
1: Hey. Hey. Mooi. Jezus.
2: Een gele Scania 81, bekend van de albumhoes van album Autobaankoorts. Maar ook de wagen waarmee hij begin jaren 80 Nederland rondtoert en optreedt vanuit de laadbak.
1: Ja, onmiskenbaar. Alles klopt eraan. Ja, het is de auto die ik in de steek heb gelaten. Het meisje van 22 nu, de Scania 81 van toen.
2: Toch fijn dat ze nog terug wil komen.
1: Ja, een moment in mijn leven waarvan alles misging. Alles ging mis.
2: Nico Silvius van Radio NL. Ik begrijp dat u de genius bent die ervoor gezorgd heeft dat deze vrachtwagen hier nu staat. Hoe kwam u daar zo op?
4: Ja, we wilden Henk graag eren. Henk is in mijn ogen en uit de ogen van de luisteraars van Radio NL de grootste volkszanger van Nederland. Met 450 uitgebrachte liedjes is hij gewoon na Hazes de grootste volkszanger. En ja, vaak worden mensen, als ze er niet meer zijn, is iedereen ineens fan en wordt iemand geroemd. En wij hadden zoiets van, we willen dat gewoon nog doen bij leven. En Henk werd 80, 60 jaar huwelijk, 50 jaar geleden vlammende pijp. En dan kom je al heel snel bij die gele vrachtauto terecht. En dat was wel de wens, vind maar eens die vrachtauto terug. En dat was natuurlijk... Het is natuurlijk heel stoer. Oh, we gaan die vrachtauto vinden. Maar we wisten helemaal niet dat die vrachtauto nog bestond.
2: Nee, je had ook gewoon gesloopt kunnen zijn. Sterker nog, hij stond al bij de sloper.
4: Ja, hij stond gewoon al 16 jaar onder een boom bij de sloper te wachten tot iemand geld wou geven voor het oude ijzer.
2: Zeg, u hebt vandaag een bijzondere dag. U viert 3 jubilea. Allemaal 3. Van bijzonder lange periodes.
1: Ja,
2: ja. Ja, hoe is dat voor u om daarop terug te blikken?
1: Ja, het is bijzonder om dat mee te maken natuurlijk. Treintje die mijn vrouw, 30, die ik trof op een gegeven moment op de markt. En waar ik nu 60 jaar mee ben getrouwd. Dat is Treintje. 80 jaar worden en de muziek nog steeds even emotioneel in mijn leven zit. Net weer een album in elkaar gestoomd.
2: Nee, duidelijk. En nog één laatste vraag, als ik mag. U hebt het voor die 3 jubilea. U hebt een heel bijzondere dag vandaag. U gaat nog allemaal fans ontmoeten. U hebt nog een concert vanavond in Nieuw-Leuzen. Hoe is dit om dan, ja, in al die schaal van wat u hebt... Hoe is het dat u dan die vrachtwagen weer terug hebt gezien?
1: Ja, dit is een prachtig moment. Een schitterend moment. Ik heb er geen woorden voor.
0: Nee, de man met ruim 50 albums en 450 uitgebrachte liedjes... heeft er even geen woorden meer voor. Henk Wijngaard was dat in gesprek met verslaggever Steven Omhoff. En dit is hem hoor, met een vlam in de pijp.

Lerende Henk Wijngaard, die afgelopen weekend herenigd is met zijn oude liefde. Dit was zijn grote hit, met de vlam in de pijp. Het is 9:03. Straks krijg je het laatste nieuws. Maar we blijven eerst nog even in feeststemming met Leslie.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
3: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: 8:30, het laatste nieuws krijg je van Marita Slip.
5: Goedemorgen. Een grote brand gisteravond in een natuurgebied bij Klasinaveen. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een gebied van 300 bij 80 meter in brand en was het moeilijk te bestrijden. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse en wist de verspreiding van het vuur te voorkomen. Het standbeeld Het Kousenmeisje in het centrum van Emmen is vernield. Het bronzen kunstbeeld van maker Pieter Starreveld werd zaterdagochtend op de grond aangetroffen. Het beeld staat symbool voor de honderden vrouwen die vroeger in Emmen in de kousenfabriek werkten. De gemeente heeft het beeld dit weekend meegenomen en het is onduidelijk wie er achter de vernieling zit en wanneer het standbeeld weer terug op zijn plek komt te staan. De vierde verdachte die volgens het Openbaar Ministerie betrokken is bij de kunstroof uit het Drents Museum in Assen staat vandaag voor de politierechter. Het gaat om een man van 26 uit Heerhugowaard die verdacht wordt van het stelen van kentekenplaten. Eén van die kentekenplaten zat op de vluchtauto die bij de kunstroof werd gebruikt. Na de roof staken de daders de vluchtauto in brand en lieten het achter bij Rolde. Of de vierde verdachte wist dat de kentekenplaat gebruikt zou worden bij de kunstroof is nog niet duidelijk. En daarom behandelt het Openbaar Ministerie deze zaak los van die tegen de drie hoofdverdachten, die verdacht worden van de roof zelf. En de opleidingen rondom paardensport van DC Terra starten het nieuwe schooljaar niet in Assen, maar in Exlo. Op dit moment volgen de studenten hun lessen nog bij Sunrise Stables in Assen, maar daar loopt het huurcontract af. Het is de bedoeling dat vanaf september 90 studenten hun opleiding paardensport of paardenhouderij in Exlo kunnen volgen. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer nieuws is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
4: Marita, dankjewel. Het weer dan, dat we uit een ander vaatje gaan tappen, dat weten we inmiddels. Maar ja, hoe smaakt het vandaag, denk je, Roland? Opnieuw, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Judith. Nou, vandaag smaakt het wel. Jawel, want het is niet helemaal drama. We krijgen en we starten nu ook redelijk met bewolking die langzaam dunner wordt. Die ook wat gaten toelaten. Dus de zon die zal er vandaag wel af en toe even bij komen. Het is nu nog rustig. Stilte voor de storm wil ik het niet noemen. Maar dat er vanavond aan de Waddenkust en op het IJsselmeer windstoten gaan komen van 70 tot 80 km per uur, dan is het echt een andere beleving. Dus wij krijgen daar een veeg van mee. We krijgen vanavond gewoon even tijdelijk veel wind. Windkracht 5, soms even windkracht 6 met wat vlagen erbij. We krijgen ook trouwens voor de eerste keer weer wat regen, wat buiige regen vanavond. En rond de middag komt er een zone, een smalle zone met een klein beetje lichte regen en even wat bewolking. Dus dat is eigenlijk vandaag wat er gebeurt. En tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Dus het is te doen.
4: Ja, we waren benieuwd naar het beeld voor deze week, zeiden we een uurtje geleden.
6: Ja.
4: Schets die eens.
6: Nou, schets die eens, dan denk ik. Kijk, er zijn woningen zoals die van mij die op het zuiden liggen met een groot raam. En daardoor kan de zon ons huis verwarmen. Maar als ik het zo ga bekijken, we krijgen meer bewolking. We krijgen eigenlijk lucht die eerst zich boven Canada bevond. Nu boven de Groenlandse ijskap aanwezig is en woensdag bij ons komt. Ja, met heel veel kou in de bovenlucht. Veel bewolking krijg je dan, weinig zon. Temperaturen die richting de, nou, vandaag wordt het net 10 graden. De komende komende dagen wordt het niet meer dan 11 tot 12 graden. En als die wind dus vanaf de noordwesthoek blijft waaien, verwacht ik eigenlijk dat er huishoudens zijn die zelfs de verwarming aan gaan hebben. Omdat het gewoon niet kan opwarmen. Dus het wordt een kille week en het wordt ook een wat nattere week. Want ik verwacht dus eigenlijk, na die regen van vanavond en begin van de nacht, beginnen we morgen op zich weer goed. Morgen ziet de zon in ieder geval de kans om het weer eventjes wat vriendelijker te laten maken. Smiddags gaat de bewolking wat meer overheersen, maar overdag is het meest droog met een graad of 12. Een matige wind, dus morgen niet zo gek veel aan de hand. Nou, 's avonds valt wat lichte regen. En als we dan gaan kijken naar de meerdaagse, dus woensdag en donderdag en vrijdag, ja, dan is die bovenlucht zo koud. Dan is het woensdag eerst eventjes 12, 13 graden. Maar vooral 's middags komen er meerdere buien in ontwikkeling. Misschien wel een klap onweer daarbij. Dan keldert de temperatuur in één keer onder de 10 graden. En ja, donderdag en vrijdag zijn er ook een paar buien. Maar leuk, die buien. Tussendoor blijft de zon er af en toe even bij.
4: Ja, maar flink aankleden als je gaat dauwtrappen donderdagochtend.
6: Poeh, ik denk wel dat donderdagochtend is het een graad of 4. Dan begint het weer eventjes redelijk vriendelijk met wat zon. En dan komen die grote stapelwolken weer in ontwikkeling. Misschien mooie ijskappen die je wel ziet van die grote cumulonimbuswolken. Ja, en dan krijg je in één keer een regenbui over je heen. Dus ja, het is van alles wat donderdag ook.
4: Ja. Oké, okay. Hey, dankjewel. Heb een goede dag. Hè?
6: Hetzelfde Judith.
4: Hoi. Verkeersinformatie, er zijn er nog 5 over. Over files heb ik het dan. Op de A28 Zwolle richting Assen. 9 kilometer tussen Bijlen en Assen-Zuid komt door werkzaamheden. En ook de andere kant op loopt het daardoor vast. Assen richting Zwolle, 5 kilometer tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. De A32 Heerenveen richting Meppel, 3 kilometer. Ook door wegwerkzaamheden tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord. De linker rijstrook is daar dicht. A32, Duitse grens richting Hogeveen. Die file wordt langer, 6 kilometer. Tussen Veenoord en Nieuwlanden is dat. En de laatste komt van de N34, Emmen richting Zuidlaren. 4 kilometer tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. Voor de rotonde van Gieten is dat, hè? Hey, foto's van Saskia Boelsums uit Nieuw-Schonebeek staan nu op postzegels. Hoe bijzonder is dat? Dat vraag ik haar zo meteen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: True Lease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
14: europakinderhulp.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
15: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans,

0: Mike McDonald en Jamo Bieber. Het zijn bijzondere tijden voor landschapsfotograaf Saskia Bolsums uit Nieuw-Schonebeek. Want haar kunstwerken staan nu op postzegels. Nou, wie kan dat zeggen? Alle reden om haar even te bellen heb ik ook gedaan. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe bijzonder is dit voor u?
1: Hartstikke leuk. Ja, heel erg leuk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel eens gedacht had. Ja, normaal wordt mijn werk op heel groot formaat getoond in tentoonstellingen of in musea of zo. Maar ik heb wel eens gedacht, wat zou het toch leuk zijn om een postzegelvel te krijgen.
0: Waarom? Want dat is ineens zo klein.
1: Ja, het lijkt me zo leuk dat die hele kleine postzegels met die landschappen op brieven geplakt worden en dat ze de hele wereld overgaan. Of nou ja, heel Nederland. Dat leek me altijd al heel leuk.
0: Maar is zo'n dus balletje dan ook gaan rollen?
1: Nee, ik was heel erg verrast toen ik een mail kreeg van PostNL met de vraag of ik ervoor voelde.
0: Nou, het kwam gewoon bij elkaar.
1: Leuk, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Leuk, hè?
0: Ja. Ja. Maar ja. Ik vraag me dan direct wel af, hoe doe je dat? Als je gewend bent om minimaal andere

0: anderhalve meter bij anderhalve meter tentoon te stellen. Dan moet het op, hoe groot is een postzegel? Dat weet u beter dan ik.
1: Nee, ik weet het niet uit mijn hoofd.
0: Een paar centimeter. Een paar vierkante centimeter. En daar moet het dan op. Hoe komen die foto's dan toch goed tot hun recht?
1: Nou, PostNL werkt dan samen met een vormgever. Die brengt mij heeft mij in contact gebracht met een vormgever. En wij zijn al mijn foto's gaan bekijken. En ze gaan selecteren toch wel op duidelijkheid en helderheid. Zodat ze mooi duidelijk blijven op zo'n klein formaat. Dus daar hebben we ons uitgebreid over gebogen. En dan moest het ook nog een leuke mooie variatie zijn in kleur en in soortenlandschap.
0: En wat krijgen we te zien op die zegels?
1: Het zijn 10 postzegels. Het is een vel van 10 postzegels. Het is eigenlijk heel gevarieerd in kleur en seizoen. Je ziet er Waddeneilanden, Waddenzee, de kust, IJsselmeer. Maar ook, vind ik dat heel erg leuk, zitten er 3 zegels bij van foto's die gemaakt zijn in Drenthe. 1 van de Drentse A. Nog 1 van de schaapskudde in het Bargerveen. En 1 echt bij mij achter, waar ik zelf woon, van de opkomende zon met zo waaiend rieten voor en ganzen die opvliegen in Nieuw-Schonebeek.
0: Nou, mooi, mooi. Nou had u het net zelf over kleuren en kleurrijk.
1: Ja.
0: Maar op een postzegel kan het minder kleurrijk dan in uw werk, hè? Hoe zit dat?
1: Nou, dat is wel heel goed gelukt, hoor. Daar ben ik dan altijd, daar hou ik mijn hart altijd een beetje voor vast. Maar het is eigenlijk heel erg mooi gelukt. Mijn werk wordt altijd gedrukt in 11 kleuren. En dat zijn pigmentprints met kleine dotjes pigment. Net als bij olieverf, zeg maar, gebruik je daar pigment voor. En dit is 4 kleuren druk. Maar ze zijn gedrukt door natuurlijk de fantastische ervaren drukker Johan Enschede in Haarlem. Die heeft daar zoveel ervaring mee. Dus het is heel erg mooi geworden.
0: Heeft u het eerste velletje al in handen gehad?
1: Ja, ik heb het eerste velletje gekregen.
0: Hoe was dat moment?
1: Ja. Heel erg leuk. Ja.
0: En heeft u er al een brief of een kaart mee verstuurd?
1: Nee, nog niet. Ik heb er nog niet 1 afgescheurd.
0: Het is zonde. Heeft u veel velletjes besteld?
1: Ja, ik heb er zeker voor mijn archief. En het is natuurlijk ook wel een heel erg leuk cadeautje ook.
0: Ja. Ja. En kunnen wij ze ook krijgen? Kunnen wij ze ook op briefkaarten plakken?
1: Ja, zeker. Ze zijn te krijgen in de webshop van de klant van Collect Club van PostNL.
0: Het is echt een collectors item.
1: Ja, precies. Ja, er schijnt toch een hele grote groep postzegelverzamelaars te zijn die nieuwe postzegelvellen sparen.
0: Nou, hartstikke mooi en heel
1: maar
0: bijzonder.
1: Als mensen op mijn website kijken, staat er een bestelling. Is er een bestelling te vinden onder het kopje nieuws?
0: Nou, 3 inderdaad van de 10 zegels heeft een afbeelding vanuit Drenthe gemaakt. Dus op het Bargerveen, ook in Nieuw-Schonebeek en de Drentse A zijn er allemaal bij te vinden. Wilde kunstenares Saskia Boelsums uit Nieuw-Schonebeek, dank. En lekker genieten, hè, van dit mooie werk op zegels. Dank u wel.
1: Dank je wel.

0: Mars and I Just Might.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We begonnen vanochtend even na zevenen met boswachter Hans Krol van Natuurmonumenten. Met hem hadden we het over de gevolgen van natuurbranden van de afgelopen tijd. Gisteravond was er nog raak in een natuurgebied bij Klazinaveen. Volgens Krol hebben de branden op het Dwingelder Veld, vorige maand was dat, veel gevolgen gehad voor reptielen in het gebied. En verder denkt hij dat we moeten accepteren dat er vaker branden zullen zijn vanwege klimaatverandering. En dat we ons beter moeten voorbereiden door bijvoorbeeld meer water op te slaan in natuurgebieden. En natuurgebieden ook met elkaar te verbinden. Boswachter Hans Krol zegt dat. De vierde verdachte van de kunstroof in het Drents Museum in Assen staat vandaag voor de rechter. Wordt verdacht van het stelen van kentekenplaten voor een vluchtauto. De opleidingen paardensport en paardenhouderij verhuizen in het nieuwe schooljaar van Assen naar Exlo. DC Terra heeft een nieuwe onderwijsplek gevonden bij het hippiecentrum daar. Vanaf september beginnen ongeveer 90 leerlingen met die nieuwe opleiding. Eigenaar Liewe Koopmans van het hippiecentrum in Exlo is er blij mee met de samenwerking met het Terra College. En wie ook blij is, is zanger Henk Wijngaard. En daar heeft hij ook reden genoeg voor. Hij wordt 80, is 60 jaar getrouwd en zit 50 jaar in het vak. En als kers op de taart is ook zijn oude liefde een grote truck opgespoord en opgeknapt. Afgelopen weekend reed de vrachtwagen de oprit van het huis van de zanger in Emmen op. En hij was heel emotioneel en dolgelukkig daardoor. En een bijzonder kunstwerkje voor kunstenares Saskia Boelsums uit Nieuw-Schonebeek. Want haar landschapsfoto's staan afgebeeld heel klein op postzegels. Een hele eer vindt ze zelf, maar het was nog niet zo makkelijk om te kiezen welke van haar landschappen daar het meest geschikt voor waren. Ze hebben vooral gekeken naar helderheid en duidelijkheid van de foto's. Nou, meer hierover en ander nieuws vind je natuurlijk ook online bij ons, hè? Dus kijk ook even op de app en website. RTV Drenthe.nl

0: Jeans on van David Dennis.
1: Koffie en keuvel.
2: Wim Boer.
3: Ik moet even onder tafel kijken of jij het ook aan hebt.
4: Ja, nee.
3: Nee, kijk, dan moet ik de schuif ook even pakken. Wordt wat rustiger. Maar wel een jeans blouse in ieder geval.
4: Ja, ik ben helemaal jeans.
3: Ja, jij helemaal?
4: Dat is wel mijn favoriete dingetje.
3: Ja, precies. Nou, voldoe je helemaal aan de wensen?
4: Ja, toch wel. I got my blue jeans on.
3: Ja, en jij was ondertussen was jij een fietsband aan het oppompen.
4: Ja, het is een fietspompmuziekje. De tch-tch zit er steeds in. Dus dan...
3: Kan goed op de maat.
4: Dat dacht ik. Ja.
3: Hey, wat ga je doen zo meteen na 9 in Koffie?
4: We beginnen natuurlijk weer van muziek van Nederlandse bodem. En deze week blikken wij ook alvast even vooruit op komende donderdag. Want dan hebben we een oldiesdag. Dus er komt heel veel wat oude muziek komt er voorbij. Nou, Ria Valk, Wim Sonneveld. Dus daar weet je het wel. Maandag dus. We gaan natuurlijk ook weer even terugblikken op 80 jaar regionale omroep Noord-Nederlands. Met Sjoerd. En die staat vandaag in het teken van het meest populaire programma ooit van RTV Drenthe. De trektocht.
3: Ah ja, ja, ja, ja.
4: Ja.
3: Ja, dat was leuk.
4: Ja,
3: iedereen vindt dat leuk, vond dat leuk.
4: Ja.
3: En mensen willen het ook graag terug. Heel veel mensen die ik tref, die zeggen... Komt de trektocht nog een keer terug, weet je wel.
4: Ja, en we mogen iets zeggen. Er komt iets... Van
3: er
4: terug.
3: Komt iets van terug.
4: Er komt iets van terug.
3: Dat vind ik een mooie tease. Ja. En ik ben daar heel erg nieuwsgierig.
4: Verder zeggen we niks.
3: Nee, zo is het. Veel plezier zometeen met Koffie en Keuvelen met Wim en Marita. Moet helemaal goed komen. En wat mij betreft tot morgen 7 uur.
5: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaalt welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
6: Het hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein en alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
7: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
8: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
9: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
10: Designer Outlet Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. En Amerikaanse en Franse opvarenden van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
13: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
12: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
14: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
12: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat de meeste van die landen, met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is verkeersinformatie, de A28 Zwolle richting Assen. Nog ruim 6 kilometer langzaam rijdt door stilstaand verkeer. En dat tussen Bijlen en Assen-Zuid. Diezelfde A28 Zwolle richting Groningen. Nog 5 kilometer langzaam rijdt door stilstaand verkeer tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid. Assen richting Zwolle. 1 kilometer nog stilstaand verkeer door die werkzaamheden tussen afrit Ruinen en Hogeveen. De A32 Heerenveen richting Meppel. 2,5 kilometer stilstaand verkeer tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord. En tot slot de A37 Duitse grens richting Hogeveen. Nog bijna 6 kilometer stilstaand verkeer en dat tussen Veenoord en Nieuwlanden.
1: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
15: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Radio Drenthe.
23: Koffie en Keuvel.
22: Met Wim Boer.

0: was in 1968 de eerste nummer 1 hit voor de Golden Earring. Dong, dong, dikkie, dikkie, dong.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goede morgen op deze maandag de 11e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vandaag zit Wim Zonneveld in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Ria Valk, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En dus nieuwe muziek van Leon Moorman. Straks hoor je BZN met Pearly Dom. Maar eerst is hier Erika Karst. En als je maar gelooft in mij...

0: erin. En dat met Pearly Dam.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. Met daarin even vooruitblik. En dat wel op de Oldiesdag van komende donderdag. Hemelvaartsdag natuurlijk. Met de vrijdag nog even een après-ski party. Zoiets maak ik er wel van. Maar deze week dus lekkere Nederlandse evergreens in ons terugblik. En we trappen af met Wim Sonneveld, Het Dorp. 2024 nog op nummer 57. Eind vorig jaar iets gedaald. Toen stond Het Dorp op nummer 69 in de Drentse Duizend.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Radio Drenthe.
1: Nederpop.
0: Met Wim Boer.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

documentaire over de ziekte van Alzheimer van zijn stiefzus. Die vormde inspiratie voor dit nummer. Laat het licht aan was dat van de snelle. Straks het nieuws uit de regio. Maar eerst is hier Earth and Fire en Memories.

0: je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Scootmobiel nodig? Mobifit.
4: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Het is 9:30, tijd voor het nieuws uit de regio. De vierde verdachte die volgens het Openbaar Ministerie betrokken is bij de kunstroof uit het Drents Museum in Assen, die staat vandaag voor de politierechter. Het gaat om een man van 26 uit Heer Hugo Waard die verdacht wordt van het stelen van kentekenplaten. Het standbeeld Het Kousenmeisje in het centrum van Emmen is vernield. Het bronzen kunstbeeld van maker Pieter Starreveld werd zaterdagochtend op de grond aangetroffen. En de grote brand gisteravond in het natuurgebied bij Klazineveen. Volgens de woordvoerder van de brandweer stond daar een gebied van zo'n 300 bij 80 meter in brand en was het moeilijk te bestrijden. De brandweer kwam met meerdere eenheden te plaatsen en wist de verspreiding van het vuur te voorkomen. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Roland van der Zwaag dan met het weer.
6: Vanochtend zien we nog af en toe zon. De bewolking neemt later wel toe. Het is een graad of 10 bij een matige westelijke wind. Zo rond het middaguur kan het eventjes licht gaan regenen. Dan is het even bewolkt. Daarna laat de zon zich weer zien. En vanavond, als de wind echt wel windkracht 5 is geworden, gaat er weer van tijd tot tijd een paar buien vallen.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Luistert langer en So Incredible.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken even de schatkist der vaderlandse popmuziek in. En om alvast een beetje in de stemming te komen voor komende donderdag, de Oldiesdag. Nou, de laatste tijd komen er de nodige verzamelaars uit van artiesten die we ongetwijfeld ook tegen zullen komen op die Oldiesdag. Komende donderdag op een hemelvaartsdag hier op Radio Drenthe. En we trappen vandaag af met Ria Valk. Nou, het is dit jaar alweer 67 jaar geleden dat ze debuteerde met haar eerste single Dans de Bam Bam Boe. En een jaar later brak ze door met Hou je echt nog van mij, Rockin' Billy. Nou, sindsdien bracht in Eindhoven geboren zangeres 7 albums en zo'n 100 singles uit. Haar grootste hitparadesuccessen behaalde ze in de jaren 60 en 70 met top 40 hits zoals Santo Domingo, De Liefde van de Man die gaat door de maag en natuurlijk ook een Leo. En er is verzamelwerk van haar uitgekomen. En wij draaien vandaag deze Hou je echt nog van mij, Rockin' Billy. Dit is Ria Valk.

0: heeft zijn bril weer opgepoetst en kan er weer tegenaan. Lee Towers and I Can See Clearly Now. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En dat wel met de nieuwe single van Leon Moorman. Afkomstig van zijn tweede album Linkse Hobby. Dat album is trouwens alleen te kopen via Leon zelf, zijn webshop en de afgelopen theatertour. En later dit jaar de officiële release nog. Nou, in de tussentijd wordt er gewerkt aan een derde album en ook weer een nieuwe theatertour. Daarover vertelde hij vorige week in Jammen. Maar hij vertelde ook waar de nieuwe single dan over gaat.
1: Ik voel mezelf plattelander in de stad, want weet je zeg, ik woon in Zolle. Ja. En ik ben geboren in Bargepas. En ik denk dat ik de mentaliteit van dat je van het dorp komt, maar ook, nou ja, ik ben vanaf mijn studie in Zolle gaan wonen. Nou, dat die fase dat je jezelf nog echt vormt en wie ben je dan en waar sta je voor? Ik denk dat die mix van die twee daar heel goed in terugkomt. En ik dacht, daar wil ik een liedje over maken. Over, nou ja, hoe die ervaring is van platteland naar de stad en andersom weer.

hits die zouden Nederland deze kadansen. Dat met de dagen dat ik je vergeet. Daarmee zijn we het einde gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, Guus Meeuwis. Even proosten.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
1: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor dat tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keren de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
8: Het is verkeersinformatie, daar A28 Zwolle richting Assen. Nog bijna 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer. En dat tussen de afrit Westerbork en Assen-Zuid. Diezelfde A28 Groningen richting Zwolle. 3 kilometer stilstaand verkeer, dat tussen de Wijk en Staphorst. En de A32 Heerenveen richting Meppel. Ruim 2 kilometer stilstaand verkeer, dat tussen Meppel en knooppunt Langhorst.
9: Trulies met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
14: europakinderhulp.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
19: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.
19: Met Wim Boer.

0: muziek van The Sweet en dat met Papa Joe.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: En ik, Marita, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik hoor er altijd even een mama appelsapje in.
3: Ja?
0: In dit geval, ja, papa Rumboon, denk ik altijd.
3: Papa Rumboon, Rumboon, Rumboon.
0: Rumboon,
3: hey, ja. Hey, papa, hey, coconut. Ja, ja, ik snap die. Dat wel.
0: Mooi zo. Hey, een hele goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het is 11 mei, alweer 11 mei. Oh ja, dat mogen we niet meer zeggen.
3: Dat zeggen wij altijd, hè? Oh, waar gaat dat snel.
0: Het is alweer maandag en over 5 dagen zeggen het is alweer vrijdag.
3: Oh, gaat dat snel, hè?
0: Mooi zo. Ja, heb je een goed weekend gehad?
3: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik ben lekker naar de sauna geweest op de lekkere warme zaterdag van afgelopen weekend.
0: Ja.
3: Ja, en toen ik s'avonds thuis kwam, dacht ik, wow, waarom is mijn hoofd zo rood als een kreeft?
0: Gaat snel, hè,
3: ik was een beetje verbrand.
0: Ja.
3: Maar ik heb flink geaftersund en het is nu lekker bruin weggetrokken. Dus okay. ik heb het goed gehad. Jij
0: het
3: ook?
0: Het was gisteren ook nog wel lekker. Ja, gisteren, wat heb ik vrijdagavond, want mijn kachelseizoen heb ik geopend.
3: Oh,
0: ik heb een buik bij de kacheltje en dan wil ik zo nu en dan, als het dan lekker weer is, en dan s'avonds om uur of 7, 8, dan gooi ik even de fik erin.
3: Lekker hoor.
0: En dan een glaasje wijn. En dan ga ik er lekker dom in het vuurtje staan te turen.
3: Wij hebben ook zo'n buitenkacheltje. En het is echt elke keer weer zo lekker om daar even bij te zitten met een glaasje.
0: Ja, niet te vaak. Nee, en ik kijk even hoe de wind is, om de buren zo niet tot last te zijn.
3: Ja.
0: Maar de wind die stond goed. Ik denk, hoppakee, daar gaan we weer.
3: Lekker hoor.
0: En zaterdag, nou, niet zoveel gedaan. En gisteravond naar een concertje geweest van Sommieu in Groningen.
3: Prachtig,
0: dus,
3: mooi.
0: Heerlijk, lekker genoten.
3: Goed hoor.
0: Nou, vandaag gaan we ook lekker genieten tot een uur of 12. Natuurlijk, we hebben straks nog Aalder, die is op zak hier ergens in Assen, vlakbij. En we blikken ook vandaag weer even terug op 80 jaar omroepgeschiedenis. En dat doen we dan met Sjoerd. En dat gaan we vandaag over de trektocht hebben.
3: Leuk.
0: Leuk, man.
3: Ja.
0: En we hebben nieuwe muziek hier op Ruiderhitte. Van een stel oude knarren. Dit is de nieuwe single van de Rolling Stones, In the Stars.

0: Alan Parsons Project en Don't Answer Me.
1: Wie keuvelt hier?
0: Marita.
2: Wim.
0: Het is weer zover.
2: Oh, oh my god.
0: Kom maar hoor.
2: Ja.
0: 1, 2, 3. Hoppakee.
2: Doei.
0: Dat was hem weer. Ja. Nee. Dat mogen we elk jaar doen, hè?
2: Ja, maar normaal gesproken hebben we er wel een beetje meer lol in dan dit jaar, toch?
0: Ja, klopt. Ja.
2: Ja, het is
0: nou, ik moet zeggen, de andere jaren dan leeft het bij mij nog wel een klein beetje.
2: Bij mij ook, ja. Heel erg zelfs.
0: 0,01 dan.
2: Nou ja, je weet natuurlijk dat ik wel eens voor gekscherend Miss Songfestival genoemd word. Want ik ben echt degene die ook vooraan zit thuis met de vlaggetjes en de hapjes uit de landen. En ook echt
0: de chips en de cola.
2: Ja,
0: en
2: we hebben altijd een grabbelton en een bingo kaart. En ik zoek ook van tevoren echt uit van welk land maakt het meeste kans om te winnen. Ja. Ik heb ook elke inzending al uitgeplozen.
0: Maar nu?
2: Niks.
0: Niks.
2: Niks.
0: Nou, je moest vanochtend, want ik had erover gedacht, nou, we kunnen hier wel even over hebben. Toen heb je nog even wat zitten te grasduinen van wat is dan uiteindelijk misschien wel een potentiële winnaar en dat soort dingen weer. Ja. Maar verder helemaal niks, hè?
2: Nee hoor, en ik weiger ook en ik ga ook niet kijken.
0: Nee,
2: goed. Ja, nee.
0: 0,0. Het begint morgenavond voor de mensen die wel enigszins geïnteresseerd zijn. Volgens mij met Jeroen Kijkervechten, die zit er.
2: Geloof het wel. Zelfs dat weet ik niet eens. Voor de eerste halve finale. En dan donderdag is er de tweede halve finale. En dan is het volgende week zaterdag. Is het zaterdag dan?
0: Ja.
2: Geloof
0: het
2: wel.
0: Weet je wie er nog meer zit? Henry Schut.
2: Oh ja.
0: Die doet altijd sport.
2: Klopt. En die gaat nu...
0: Die gaat dus nu daar, gaat hij het doen.
2: Ja, want we zenden het wel uit.
0: Ja. Nou, daar vind ik wel... ik vind daar iets van.
2: Ja, ik ook.
0: Dat mag, hè? Ja. We hebben het geboycott. Wij niet alleen een aantal landen. Volgens mij stukken 5 in totaal.
2: 5 landen samen met meedoen. Ons erbij. Ja.
0: En dan zijn wij weer Holland op zijn smalst. Want we gaan het wel uitzenden. Want het publiek heeft er wel recht op om dat te zien. We hebben 160 kanalen op de televisie. Ga maar naar de BBC, ga maar naar de Duitse, ga maar naar de Belgische.
2: Het
0: maakt niet uit, ga daar maar gewoon kijken. Maar geen geld aan besteden om dat te doen. Boycott is boycott, punt.
2: Ja, daar ben ik met je eens. Ja, daar ben ik gewoon heel erg met je eens. Maar er is wel weer allerlei smakelijk gedoe. Maar het is er allemaal gedoe weer rondom dat Songfestival. En het zal je niet verbazen, maar het heeft natuurlijk te maken met Israël.
3: Ja.
2: Want de organisatie van het Eurovisie Songfestival, die heeft een waarschuwing gegeven aan de Israëlische omroep KAN, de KAN.
0: Ja?
2: Want die hebben de regels overtreden.
0: Hoe dan?
2: Die deelnemer van Israël, Noam heet die, die heeft op social media in verschillende talen opgeroepen om te gaan stemmen op Israël.
0: Dat mag niet.
2: En dat mag niet.
0: Nee, vorig jaar hebben ze dat ook al een paar keer gedaan. Ze hebben het nu al voor de derde keer al geflikt.
2: Ja.
0: Ik zeg het een beetje, klein beetje grof, excuus daarvoor. Maar dan snap ik, ik snap best inderdaad dat niet mag. En dan moet je ook dus gaan straffen. Want een Joost Klein bijvoorbeeld, die had een klein akkefietje met een Israëlische dame in dit geval.
2: Ja.
0: En die is er volgens helemaal uitgekikt.
2: En achteraf bleek dat er eigenlijk helemaal niks gebeurd was. Sterker nog, er waren zelfs beelden van waarop bleek dat er niet zoveel gebeurd was.
0: Ja.
2: Ja, nou ja, en vorig jaar blijkt ook dat uit onderzoek dat de Israëlische overheidsinstantie dat die ook een campagne had gevoerd om die Israëlische inzending te promoten. Want Israël kreeg vorig jaar de meeste stemmen van het publiek, maar dat bleek dus ook de doorgestoken kaart te zijn.
0: Opgeroepen om te stemmen. En ik geloof dat je zelfs per huishouden mag je 10 keer stemmen.
2: Ja.
0: Dus dan gaat het heel hard door. Het is wel een beetje verworden tot een misplaatst feestje.
2: Nou ja, en het is heel politiek geworden. En juist dat beweert de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Daar houden wij ons verre van.
0: Ja,
2: maar dat klopt dus niet.
0: Doe maar denk aan een of andere man, die is volgens mij de baas bij de FIFA. En die zegt ook van sport en politiek, er is helemaal niks. Maar ik geef al een Peace Prize aan een of andere president ergens. Dus
2: ja, nou zoiets. Dat.
0: Hebben we ook nog een positief nieuws daarover? Over zeg maar de liedjes, de inhoud. Want jij hebt wel enigszins voor de bril nu wie een kanshebbertje is. Hè?
2: Ja, je zou bijna vergeten hè, dat het gewoon nog om die liedjes gaat. Ja, maar er is inderdaad bij de boekmakers één land die steeds naar voren komt als mogelijke winnaar. Ze staan ook erg hoog. Het verschil tussen deze en de nummer 2 is mega groot. Het is namelijk de instelling uit Finland. Dat is een gezellige jonge man. Hij zingt een liedje en er is een dame bij. Die speelt live viool, elektrisch viool. En dat klinkt dan toch best wel heel erg mooi. Luister maar.

0: Oké. Aan het begin van het fragment, je denkt van, het zou de nieuwe single van Yves Berensen kunnen zijn,
1: ja,
0: of niet?
1: Nou ja, dat is misschien ook wel een beetje. Het liedje is best wel heel erg leuk. Bombastisch refreintje, maar de coupletjes zijn heel erg leuk. Melodieus, gaan alle kanten op. En ja, dan die dame erbij in een hele mooie wapperende jurk op haar elektrisch viool. Zij is echt het middelpunt daar op het podium. Ja, ja, het is wel echt gaaf hoor.
0: Nou, mooi zo. Ik ga geen dikke songfestival hier draaien.
1: Ja, doe maar niet.
0: Ik boycott het ook een klein beetje. Ja.
1: Boeg.
0: Ja, ik zet hier even een punt.
1: Het zal ze krijgen.
0: Goed zo.

de zanger in het feestje. Die scoorde later nog een aantal solo-hits. Eddie Grant was dat, The Equals en Baby Comeback. Straks Marita met het nieuws uit de regio. Maar eerst is hier Olita Adams en The Window of Hope.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24. Kurk24.nl.
1: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herkwar Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herkwar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herkwar in Hoogeveen of kijk op herkwar.nl. herkwa.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloen.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Het is 10:30, Marita nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. Een grote brand gisteravond in een natuurgebied bij Klasinaveen. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een gebied van 300 bij 80 meter in brand en was het vuur moeilijk te bestrijden. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse en wist verspreiding van het vuur te voorkomen. En de natuurbrand van een maand geleden op het Dwingelde Veld bij Antsen is vooral voor reptielen funest geweest. Dat zegt boswachter Hans Krol van Natuurmonumenten. Volgens Krol herstelt de natuur zich in het gebied weer goed. Er groeien inmiddels weer planten, maar de dag na de brand vonden boswachters verschillende dode adders en daar zijn ze erg van geschrokken. Het duurt volgens de boswachter lang voordat een reptielensoort zich weer herstelt. Natuurbranden voorkomen, dat is niet mogelijk, maar we kunnen ons er wel beter tegen wapenen, zegt Krol.
6: Maar we moeten eigenlijk zorgen dat we gewoon bijvoorbeeld veel meer water in onze gebieden vasthouden. Er valt genoeg in de winter. En als we dat meer vasthouden in onze systemen, dan houden we die gebieden ook natter. En als we die natuurgebieden ook nog eens aan elkaar verbinden, volgens het Natuurnetwerk Nederland, dan wordt het allemaal een robuuster systeem. Kunnen soorten ook migreren en hebben die ook meer kans tot overleven na een behoorlijke brand.
5: De vierde verdachte die volgens het Openbaar Ministerie betrokken is bij de kunstroof uit het Drents Museum in Assen staat vandaag voor de politierechter. Het gaat om een man van 26 uit Heerhugowaard die verdacht wordt van het stelen van kentekenplaten. Eén van die kentekens zat op de vluchtauto die bij de kunstroof werd gebruikt. Na de roof staken de daders de vluchtauto in brand en lieten het achter bij Rolde. Of de vierde verdachte wist dat de kentekenplaat gebruikt zou worden bij de kunstroof is nog niet duidelijk. En daarom behandelt het OM deze zaak los van die tegen de drie hoofdverdachten, die verdacht worden van de roof zelf. Volleyballer Robert Andringa uit Assen verruilt zijn Italiaanse club uit Piacenza voor het Franse Lille. Andringa won een paar weken geleden nog een Europese beker met de Italianen, maar vond het tijd om weer dichter bij zijn familie te gaan wonen en verhuisde daarom naar Lille. De Assenaar zette vorig jaar een punt achter zijn interlandcarrière na 272 keer voor Oranje te zijn uitgekomen. En het werk van beeldend kunstenaar Saskia Boelsems uit Nieuw-Schonebeek staat op een postzegel. Een tijd geleden werd ze hiervoor benaderd en ze hoefde daar geen seconde over na te denken.
7: Het lijkt me zo leuk dat die hele kleine postzegels met die landschappen op brieven geplakt worden en dat ze de hele wereld overgaan. Of nou ja, heel Nederland. Dat leek me altijd al heel leuk.
5: Nou, 10 landschappen zijn er te bewonderen op de postzegels en daarbij zit ook Drentse natuur. Zo is het Bargeveen te zien, net als een foto van de Drentse A en de achtertuin van Boelsems in Nieuw-Schonebeek. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
4: Dankjewel, Marita. Heb ik nog even wat verkeersinformatie voor je. De A28 Groningen richting Zwolle. Nog bijna 6 kilometer stilstaand verkeer. De rechte rijstrook is dicht door een ongeval. En dat tussen de wijk en Staphorst. En de A32 Heerenveen richting Meppel. 3 kilometer door een ongeval stilstaand verkeer. Tussen Meppel Noord en knooppunt Lankhorst. En vervolgens ook nog de N366 Ter Apel richting Veendam. Ruim 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Tussen Ter Apel en Vledderveen. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
8: Vanochtend zien we nog af en toe zon. De bewolking neemt later wel toe. Het is een graad of 10 bij een matige westelijke wind. Zo rond het middaguur kan het eventjes licht gaan regenen. Dan is het even bewolkt. Daarna laat de zon zich weer zien. En vanavond, als de wind echt wel windkracht 5 is geworden, gaat er weer van tijd tot tijd een paar buien vallen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Ik krijg een vakantiebroertje.
16: Huh?
15: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
16: Cool, wil ik ook.
17: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
18: europakinderhulp.nl.
19: Hey, Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: 1 hit in Nederland. En dat was deze Sydney Youngblood en If Only I Could.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is bijna 9 minuten overal wel. Aldert is vanavond voor ons op Chuck. Lekker dichtbij bij het provinciehuis. En ik heb de neiging, Aldert, om dan een klein beetje heel zachtjes en stil te gaan praten. Ik weet niet of jij dat ook hebt.
3: Ja. Ik eigenlijk ook. En dat is ook wel een klein beetje de bedoeling. Maar ik heb net begrepen, ze hebben geen last van ons. Hier in de vergaderzaal hiernaast ons. In de Ballower-Kuils, waar jij dat al een keer eerder genoemd hebt. Ja, je hebt er ervaring mee te slotten. Ja, in provincie, dus, daar ben ik op dit moment. Ik heb ook weer allerlei psychische passies gekregen en zo. Dus je moet wel even zorgen dat je goed voorbereid hier naar binnen gaat. En dat gaat niet alleen voor mij, maar dat gaat ook zeker voor die deelnemers die als hier met doet aan het, ja, het MEP. Tom, zeg ik het goed, hè? Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Klopt inderdaad, het MEP, het Model European Parliament.
3: Ja. Ja. Met andere woorden, hier wordt het Europees Parlement nabootst.
4: Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Ja, we hebben leerlingen verdeeld over commissies. En zij buigen zich over diverse Europese vraagstukken. Waar ze afgelopen donderdag en vrijdag hebben ze dat voorbereid. En vandaag is de grote vergadering.
3: Ja, en wat voor leerling bent dat dan?
4: Dat zijn leerlingen van middelbare scholen in Assen.
3: Ja.
4: Uit klas 4 en 5.

0: ga ik ook daadwerkelijk voorzitten. Er zijn 5 voorzitters vandaag.
1: Oh, je hebt voorzitters zat.
0: Ja, we hebben meer dan genoeg voorzitters.
1: Hé, hey, maar je staat hier mooi van, met 17 jaar, keurig een pak, strik voor. Wat is je ambitie? Je wilt ook echt politicus worden?
0: Ergens later wel. Dus dat is wel een van mijn ambities, ja.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, en dan is dit een mooie oefenpodium, of niet?
0: Dit is een heel mooi oefenpodium. Dus daarom is dit ook zo'n mooie gebeurtenis. Voor iedereen die hier aanwezig kan zijn, is dit echt een hele mooie kans. Want ja, heel veel dingen zoals dit ga je niet meemaken.
1: Zo goed. Kijk, maar Tom, ja, er wordt al gezegd van, ja, wij wilt ook de politiek, althans al die leerlingen die als hier zitten, die wilt ook echt de politiek, is dat een beetje u zegt?
2: Nou, we merken wel dat leerlingen die meedoen aan het MEP, dat heel veel tussen zitten die dat politieke ambities hebben. Dat hebben we ook gezien bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Dat toch best wel veel op de lijst stonden die ooit een MEP verleden hebben. Dus dat is een supermooie stad die ze zetten.
1: Ja, maar wat jaar is dan hier, hè?
2: Ja, klopt. Ze beginnen altijd in de scholenronde in Drenthe. Dus de verschillende scholen houden het dan binnen school. Die selecteren vervolgens leerlingen die komen dan vervolgens naar heel Drenthe. Dat zijn we nu aan het doen. En vandaag selecteren we leerlingen die nationaal gaan en die gaan uiteindelijk naar Den Haag.
1: Het is een soort van wedstrijd dus eigenlijk.
2: Ja, wel een beetje een wedstrijd element, zeker.
1: Ja, ja. Ja. Net als met voetbal, met de trainers zat aan elkaar, ging of die pupillen of er wat talenten tussen zit. Ja, moet zo een beetje zien?
2: Ja, zo kan je het een beetje zien. Wij kijken naar het politieke talent. En als je heel goed bent, ga naar nationaal. Als je, nog, als je dat heel goed doet, kun je zelfs nog internationaal.
1: Zo.
2: Dus er valt veel te bereiken.
1: Ja, ja, ja. En Mees, je hebt die ambitie. En je bent al een keer eerder in de keuze volgens mij. Maar je mag ook naar, heb ik je gehoord zeggen, Estland? Wat?
0: Ja, dus vorig jaar stond ik hier ook in de zaal als deelnemer, als een commissielid. En daarna ben ik geselecteerd om door te gaan naar het nationale ronde. En vanuit daar ben ik geselecteerd voor een internationale ronde.
1: Ja.
0: Dus aanstaande oktober ga ik naar Estland om daar mee te nemen aan een daadwerkelijk Europees parlement.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Dan maar echt wel in de melk te brokken dan.
0: Ja, dus dan is het voor het echie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou is het wel zo dat, zoals bijvoorbeeld het Europees parlement ziet, over het algemeen bij heel veel mensen niet zo heel erg hoog aanschrijven qua besluitvorming en het duurt allemaal wat en dat gevruus elke keer, et cetera.
0: Ja, dus daarom is dit denk ik ook wel heel erg belangrijk. Want heel veel mensen die denken heel wat over het Europees parlement. Maar, en dat is ook wel een beetje onduidelijk. Maar juist dingen zoals dit maken het duidelijker. Vooral ook voor een jongere generatie. En hoe meer mensen ermee bezig zijn, hoe duidelijker het ook wordt.
1: Ja.
0: En nou ja, dat zou dat vertrouwen ook wel degelijk gaan verbeteren.
1: Ja. Ja. Maar voor een select gezelschap natuurlijk. Hè, in dit geval.
0: Het is een select gezelschap. Maar nou ja, zoals u zelf al heeft gezegd, dit zijn mensen met politieke ambitie. Dit worden volksvertegenwoordigers en nou, dat zijn de mensen die het woord naar iedereen gaan brengen. En ik denk dus wel degelijk dat deze selectie, die gaat het wel duidelijk maken voor iedereen.
1: Ik heb Tom net al gehoord zeggen, hiermee heb je wat voorbereid moet natuurlijk op de alle onderwerpen die juist voorbij komt vandaag. Wat is een van de belangrijke onderwerpen die juist voorbij komt?
0: Nou, een van de belangrijke onderwerpen is de woningscrisis in Europa. Dus daar hebben we het vaak over in Nederland, maar dat is dus niet alleen bij ons een probleem. En ze hebben dus als oplossingen bijvoorbeeld bedacht om woningen die leeg staan in Europa op te kopen vanuit een Europees verdrag. En dit dan te distributeren of te verhuren om een eerlijke loon, onder een eerlijke prijs.
1: Ja.
0: Nou ja, dit soort dingen zijn heel moeilijk te coördineren vanuit bijvoorbeeld een nationaal niveau. Omdat dit dus zo breed gestrekt moet worden om effect te hebben. En dat is dus dan juist de kracht en wat zo mooi is aan het Europees parlement, dat als je iets op grote schaal aanpakt, dat het dan daadwerkelijk ook effect gaat hebben.
1: Ja, nou, ik hoor hier in ieder geval de politicus in de top, maar dat kan niet mis, hè? Dan die maar erbij.
2: Dat is prachtig, hè?
1: Ja, toch?
2: Dat is talent.
1: Ja. En zijn meer van dat soort talenten hier binnen waarschijnlijk?
2: Absoluut, er lopen er veel rond.
1: Ja.
2: En daar gaan we vandaag heel veel van genieten.
1: Ja. Ja, dat snap ik. Want het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dus elk jaar binnen weer nieuwe rondes om te zien van zitten weer nieuwe politici tussen die leerlingen hier in Drenthe. En bent er ook al een naam uit het verleden die als nou in de politiek zit al? Weet je dat zo?
2: Nu weet ik wel dat je in de Tweede Kamer heb je Haptema de Hoop zitten.
1: Ja.
2: Die heeft een MEP-verleden bijvoorbeeld.
1: Ah, ja.
2: En zo zijn er meerdere politici die een MEP-verleden hebben.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, dus ze stromen inderdaad mooi door.
1: Ja. Dus die naam van Mees, die achternaam er nog een bij?
0: Mees Schutten.
1: Die moet iemand houden, want dat wordt een nieuwe Ursula. Duurt nog een paar jaar, maar dat gaat goed komen.
3: Dank u wel, Abel. Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

en Simon en de dag dat alles beter is. En dat zou vooral echt vandaag misschien wel kunnen zijn. Het is 11:15 hier op Radio Rente. Je luistert naar Koffie en Keuvel met de leukste muziek die voorbij komt. De man met de donkerbruine zoetmahoniehouten stem. Dit is Lou Rawls en You'll Never Find Another Love.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
4: Met Wim Boer.

waren niet vies van ze nu dan een keer een cover uit te brengen. De heren van Status Quo, waaronder deze The Wanderer. Nog een uurtje Koffie en Keuvel op deze maandag, met straks in de tweede half uur in gesprek met Sjoerd. En dan gaan we het hebben over 80 jaar regionale omroep Noord. Met als hoofdonderwerp vandaag de trektocht.

0: was ze samen met haar Supremes en dat met haar Baby in Love.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is natuurlijk maandag, dus moeten wij het weekend even bespreken, Marita. En we kwamen er al een beetje op televisie kijken in het weekend. Ik kijk ook wel heel veel televisie, maar, ja. Maar kijken we dan nog wel echt live televisie of kijken we alleen nog maar naar streamingsdiensten en on-demand en dat soort dingen meer?
2: Ja, nou, jij?
0: Ja,
2: nou,
0: ja, verschillend uiteindelijk, maar ik kwam er een beetje op, want mijn vriendin die was gisteren met haar moeder en met haar kinderen in Groningen te eten en er kwam Noord, die kwam daar voorbij.
2: Ja.
0: Die hebben ze dan zo'n dag op Noord, gaan ze met de camera rond. En er was een reportage op en die gaan we dan, die zenden ze dan uit om 6 uur gisteravond. En die stuurt dan de link naar de dochter. Ja, maar ik heb geen televisie meer.
2: Nee.
0: Denk, nee, verrek. En ik denk dat mijn oudste dochter, weet ik niet 100% zeker, ook geen televisie meer heeft. De jongste nog wel, maar het oudste ook niet meer. Die hebben een hele andere manier van kijken en luisteren.
2: Ja, nou, een van mijn beste vriendinnen heeft al jaren geen televisie meer.
0: Hmm.
2: En kijkt gewoon, als ze iets wil kijken, streamt ze dat op de laptop of wat dan ook.
0: Ja.
2: En als haar kinderen op de zolder hebben ze nog een heel klein televisietje. Maar ook daar wordt alleen maar gestreamd. Dus als haar kinderen iets willen kijken of zo, dan streamen ze dat gewoon.
0: Maar mijn dochter ook, die was ook laatst bij ons en bij mij. En die pakte de afstandsbediening en klik, klik, klik, die Videoland op. En die gaat dan vervolgens dingetjes opzoeken. Of via YouTube heel veel.
2: Ik doe het ook. We hebben het er net over. En ik zit me te bedenken, hoeveel reguliere televisie kijk ik nog?
0: Mm.
2: Bijna nul. En mijn kinderen al echt helemaal niet meer.
0: Nou, ik ben wel om 6 uur van het journaal. Dat ben ik wel. Bij mij is dat 8 uur journaal. Soms om 7:30, maar meestal om 8 uur. Dat zijn wel van die momenten. Kijk, het is 7:55. Even journaal zien.
2: Maar dat is gewoonte. Want eigenlijk is het natuurlijk onzin. Want al het nieuws wat jij kijkt om 8 uur... heb je al lang online en zo kunnen volgen.
0: Ja.
2: Ik kijk ook heel veel naar nieuws, maar dat doe ik dan gewoon online.
0: Ik kijk ook heel veel Netflix in dit geval.
2: En Videoland inderdaad.
0: Ja, en toevallig zaterdagavond zat ik met mijn vriendin op de bank en dan kwam ik Remarkably Bright Creatures tegen.
2: Mm-hmm.
0: Een prachtige mooi op Netflix met Sally Field. Die speelt daarin.
2: Oh, dat is gaaf.
0: En dat was zo'n mooie serie. En dan denk je van, nou, dat zou normaal gesproken aan voorbij gaan. Ik denk, we gaan kijken. En we zaten allebei aan het einde te snikken op de bank.
2: Oh, het is juist erbij.
0: Echt?
2: Ja, maar weet je, dat is dus ook gewoon fijn, hè? Een streamingsdienst. Je hebt geen reclame, je hebt geen toestanden ertussendoor.
0: Nou,
2: je kunt hem op pauze zetten even tussendoor als je chips gaat halen of wijn.
0: Ja, nou,
2: dat is gewoon handig.
0: Ja, en ik zit meestal dicht bij de koelkast, dus ik ben altijd in de buurt. Dus dat is altijd zo bij ons. Ja. Ja, mooi zo. Goed, maar dat is inderdaad even over televisie kijken. En afgelopen weekend. Ik ben ook van de live muziek. Jij bent ook van de live muziek, van de concerten.
2: Absoluut.
0: Gisteravond, en ik was voor de derde keer, heb ik ze nu gezien, Sommieu.
2: Mm-hmm.
0: Dat is wel een feestje elke keer.
2: Ja, hoor. Je hebt wel genoten, hè?
0: In dit geval, ja. Het straalt uit, de muziek. En ze hebben een nieuw album. Ik ken niet alle liedjes ervan. Maar toch, het klinkt allemaal heerlijk, lekker vrolijk.
2: Maar heb je dan nu zoiets van, je hebt ze nou voor de derde keer gezien. Is het dan ook goed?
0: Ja, uiteindelijk wel. Ik ben ook fan van U2 en die heb ik inmiddels 12, 13 keer gezien. En als die weer komen, ga ik echt weer heen. Dus dat is dan wel zo.
2: Het is wel een beetje van een ander kaliber, hè? U2 of Sommieu.
0: Er zit enigszins verschil in.
2: Ja, er zit wel wat verschil in. Ja.
0: Een beetje. Maar ik ga ook voor de derde keer naar Direct. Dus dan denk ik dat ik dat ook
2: daarna
0: wel heb gezien.
2: Ook wel een keer gezien heb. Ja.
0: Uiteindelijk.
2: Ja,
0: dus
2: ja,
0: een ding. Ja. We kregen trouwens ook nog Ria, die was gisteren ook heen geweest naar Sommieu. En die zegt, het was een fantastisch concert van energie. En de mooie uitspraak van Camille, de zanger, zat, het leven is rommelig, maar wonderschoon.
2: Ja,
0: die
2: mooi.
0: Heeft ook een paar dingen meegemaakt in de afgelopen periode. Ja. Dus heerlijke, lekkere muziek. En wat dan wel leuk is, want Sommieu die heeft een single gemaakt samen met Nile Rodgers. In dit geval, die ga ik even draaien. This is the moment.
2: Hoi.
0: En Sommieu is het laatste concert voor mijn vakantie. En Nile Rodgers, dat was straks het eerste concert na mijn vakantie.
2: Nou, de cirkel is rond.
0: 9 juli,
2: kijk,
0: in Soestdijk.
2: Mooi.
0: En nu samen op Radio Drenthe. Ah, this is the moment.

0: en Opa Lights.
1: Wie keuvelt hier?
0: We waren nog helemaal klaar, Marita.
2: Waren we nog niet klaar?
0: Het onderwerpje van net.
2: Ik zit hier helemaal lekker mee te zingen met Opa Lights. En een dansje erbij te doen. En ik denk ineens, oh, mijn microfoon gaat aan.
0: Ik heb natuurlijk sommieu met dingen ingestart. Maar we hadden nog even over concert van gisteravond. En ik las ook een berichtje bij het AD. En die vond ik wel bijzonder. Olivia Dean, ook een zangeres natuurlijk.
2: Ja.
0: Die doet niet meer aan toegiften.
2: Nee, klaar is klaar, hè?
0: Ze zegt een concert voor hoogtepunten. Zegt ze, hoi.
2: En weg klaar. Is ze.
0: En het was dus gisteravond ook zo.
2: Is dat iets nieuws?
0: Nou, dat weet ik niet.
2: Nieuwe trend.
0: Of mensen daar ook meer ervaring mee hebben. Maar ik vind het ook wel een ding. Op een gegeven moment is het klaar. Want ik vind bij toegift ook altijd van, komen ze nu wel of niet? En sommigen hebben ze twee toegiften. Dan doen ze een toegiftje en dan gaan ze weer weg.
2: En dan, gaan ze
0: en dan denk je van, oké, kan ik nu ook weggaan? ja. En gisteren, het was klaar. Ze stonden met z'n zes op een rij, of met z'n zevende. En ze even zwaaien. Zaallicht ging aan. Dan denk ik, oké, nou, het is mooi.
2: Kan naar huis.
0: Dus ik vond het wel een ding, een mooi statement.
2: Nou, misschien nog meer mensen dat nog. Nou, Olivia Dien dus ook.
0: Ja, Olivia Dien doet het dus ook in dit geval. Nou, goed zo. Waarvan acte? Straks. Ben jij weer aan de beurt, Marita?
2: Oké.
0: Het nieuws uit de regio.
2: Oh, helemaal goed.
0: Dat is wel graag voor jou. Eerst even luisteren naar de Bengals. Dit is Walk Like an Egyptian.

0: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, Assen.
7: Het is 11:30. Benita nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. Een grote brand gisteravond in een natuurgebied bij Klasinaveen. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een gebied van 300 bij 80 meter in brand en was het moeilijk te bestrijden. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse en wist de verspreiding van het vuur te voorkomen. De natuurbrand van een maand geleden op het Dingelderveld bij Ansen is vooral voor reptielen funest geweest. Dat zegt boswachter Hans Krol van Natuurmonumenten. Volgens Krol herstelt de natuur zich in het gebied weer goed, want er groeien inmiddels weer planten. Maar de dag na de brand vonden boswachters verschillende dode adders en daar zijn ze erg van geschrokken. Het duurt volgens de boswachter lang voordat de reptiele soort zich weer herstelt. Natuurbranden voorkomen, dat is niet mogelijk, maar we kunnen ons er wel beter tegen wapenen, zegt Krol.
9: Maar we moeten eigenlijk zorgen dat we gewoon bijvoorbeeld veel meer water in onze gebieden vasthouden. Er valt genoeg in de winter. En als we dat meer vasthouden in onze systemen, dan houden we die gebieden ook natter. En als we die natuurgebieden ook nog eens aan elkaar verbinden, volgens het Natuurnetwerk Nederland, dan wordt het allemaal een robuuster systeem. Kunnen soorten ook migreren. En hebben die ook meer kans tot overleven na een behoorlijke brand.
8: Aan de burgemeester Ten Holteweg in Dalen is vanmorgen een auto in vlammen opgegaan. Na een storing onder de motorkap vloog de auto in brand. De bestuurder kon op tijd uit de auto komen en raakte niet gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto brandde volledig uit. Het werk van beeldend kunstenaar Saskia Boelsums uit Nieuw-Schonebeek staat op een postzegel. Een tijd geleden werd ze hiervoor benaderd en ze hoefde daar geen seconde over na te denken.
10: Het lijkt me zo leuk dat die hele kleine postzegels met die landschappen op brieven geplakt worden en dat ze de hele wereld overgaan. Of nou ja, heel Nederland. Dat leek me altijd al heel leuk.
8: 10 landschappen zijn er te bewonderen op de postzegels. En daarbij zit ook Drentse natuur. Zo is het Bargeveen te zien, net als een foto van de Drentse A en de achtertuin van Boelsums in Nieuw-Schonebeek. En Colin Feijer uit Staphorst is door de wedstrijdleiding naar de Moto2-race op het circuit van Le Mans in Frankrijk bestraft. Na onderzoek werd hij aangewezen als veroorzaker van de crash met de Spanjaard Daniel Muñoz. Het gevolg is dat Feijer een long lap penalty krijgt voor de volgende Grand Prix in Catalonië van komend weekend. En door de crash van gisteren zakte Feijer van plek 9 naar plek 11 in de WK-stand in de Moto2. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
7: Dankjewel, Marita. Roland van der Zwaag met het weer.
11: Vanochtend zien we nog af en toe zon. De bewolking neemt later wel toe. Het is een graad of 10 bij een matige westelijke wind. Zo rond het middaguur kan het eventjes licht gaan regenen. Dan is het even bewolkt. Daarna laat de zon zich weer zien. En vanavond, als de wind echt wel windkracht 5 is geworden, gaat er weer van tijd tot tijd een paar buien vallen.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
14: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
13: En voor de aangepaste fiets van Maria.
15: En zo kan ik er weer op uit.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage.
1: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
23: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.

0: Luister even terug naar vorige week Bevrijdingspop met Ellen Terdamme met het Noordpoolorkest. Deze hier ook een uitvoering van Non, Non, Rien, Changé. Maar nu was het origineel van de Poppies.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je luisteren naar een Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: maandag dus weer wat tijd voor Omroep Nostalgia. De regionale omroep in het noorden die bestaat natuurlijk in dit jaar 80 jaar. En wekelijks is oud-collega Sjoerd Looyega te gast met een doos vol met omroepsurprises. Sjoerd, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het wordt vandaag, denk ik, volgens mij echt een nostalgische aflevering van Samen 80.
1: Nou, we gaan het hebben over het populairste programma van de laatste 30 jaar RTV Drenthe. Nou, zeker het populairste zomerprogramma.
2: Vanaf aankomende maandag toert radio en televisie Drenthe met Warkers deze zomer 13 weken lang met de woonwagen kriskras door Drenthe. Elke dag bij onze avonturen onderweg te volgen op radio, televisie en tekst-tv. Wij komen naar je toe, maar kom ook voor al naar de woonwagen toe. Je kunt meedoen aan het letterspel en we hebben je nodig voor onze dagelijkse ruil voor een appel en een ei. En ook hebben we elke dag van 1:30 tot 2:30 een speciale gast op de wagen. RTV Drenthe trektocht van Steenwijksmoer tot in Robbel.
1: De trektocht dus. Ja, in de periode 2000 tot en met 2006 trekken verslaggevers van RTV Drenthe door de provincie. Ze maken van alles mee. En dat is dagelijks live op de radio te volgen. En iedere avond zijn ook nog de hoogtepunten op TV Drenthe te zien. Nou, het blijkt een echte succesformule.

0: prachtig dit.
1: Maar, wat maakt dit programma nu zo ongelooflijk populair? Gebeuren er dan zoveel spannende dingen daar overdag?
2: Nou, daar draait...

0: En dan komt ze toch met tekenings nog aan. Hoi, heb jij tekenings? Heb jij tekenings? Kom maar eens. Wat geweldig zeg. Ben jij Max?
1: Ja.
0: Jij bent Max, wat mooi man.
2: Dat is de Jeep,
0: hè? Dat is de Jeep, de radiowagen.
2: Dat is Martin Jeep.
0: Volgens mij ben jij dat, Serge, of niet?
2: Nee, dat is Martin, hè?
0: Wie is dat?
1: Jij bent
0: dat. Ben ik dat? Oh, ben ik nou nooit weten dat ik zo knap was.
3: Oh, keurig.
4: Tekenings in overvloed met knuffels en natuurlijk ook heel veel druggenworst.
5: Oh ja, die druggenworst nou lekker. Ook voor het personeel in Assen trouwens. Die dagelijks door de overvloed aan lekkers ook stevig verwend worden in die jaren.
4: Ja, en natuurlijk dat Tektochtteam, omdat het in een rechte lijn van A naar B moet lopen, dan duiken er ongetwijfeld regelmatig obstakels op die route op, hè?
5: Nou zeker, want wat blijkt, er zijn wel heel veel kanalen in Drenthe.
6: Grote diep. Mensen, staan jullie erop te wachten?
7: Ja! Yes.
6: Wij gaan te water. Oké. Okay.
4: Mevrouw Benak in dit geval tussen het Edekroos in de sloot. En Rolf Pieters, die steelt bij alle zwemavonturen duidelijk de show. Want zijn keuze van zwembroeken is niet alleen reuze, maar ook nog een keer zeer opvallend.
5: Ja, die zwembroeken die zijn juist vaak niet zo reuze, maar juist minuscuul klein, mag je zeggen. Het levert in ieder geval onvergetelijke beelden op.
4: En heel Drenthe die wordt volgens mij in de jaren tijdens die trektocht wel bezocht, hè?
5: 15 kilometer per dag was een oorspronkelijk idee. Nou, dat 5 jaar lang, iedere zomer, heeft iedereen de trektocht zeker wel 1 keer voorbij zien komen. Om het programma trouwens aantrekkelijk te houden, wandelen in de loop van de jaren niet alleen de medewerkers mee, maar ook allerlei bekende Drenten. Zelfs toekomstige bekende Nederlanders. Ik heb een voorbeeld hier uit 2006. Ja, toen waren ze nog niet heel erg bekend. Het zangduo Nick en Simon. Ze stonden eigenlijk op het punt van doorbreken. Maar in hun toen ook al volle agenda willen de mannen best wat tijd inruimen voor de wereldberoemde, ook in Volendam, trektocht van RTV Drenthe.
8: Het is vrijdag, dus artiestendag. En dit bent?
9: Nick.
10: En ik ben Simon.
9: Ik

0: ken Simon.
1: Dat is wel een beetje jullie doorbraken, hè, zo, of niet? Of,
2: ik hoor het in Drenthe wel. Lekker ja. Met dat nummer, ja.
0: Ja,
1: ja, wordt vaak gedraaid, hoor.
0: Hé, hey, maar jullie zijn vanaf mei echt als een speer gegaan, hè?
3: Ja, 5 mei is het album gekomen. Dat is eigenlijk het laatste dat ik me kan herinneren. Ja,
1: ja. Hoeveel optredens hebben jullie dan per week?
2: Deze maand hebben we 40 optredens.
0: Ooit gedacht, 5 jaar geleden, nee, dat het zo zou gaan?
2: Nee, absoluut niet.
3: Nou, iedereen zegt dat natuurlijk, maar kijk, we hadden wel een voorstelling van, we hebben een leuk album gemaakt en misschien vinden mensen het wel leuk, maar dit verwacht je gewoon echt niet. Dat er 40 optredens in de maand staan, dat hebben maar weinig artiesten nog meegemaakt. Ja, dit is onze droom. Kijk, het album gaat nu richting de top 10, die staat echt bijna in de top 10. En kijk, dat is gewoon waar ik als klein kind van heb gedroomd, is Simon ook.
4: Vrienden, we zijn wijs er nou wel uit, maar waar zitten we nou in godsnaam?
1: Ja, ik weet niet, zeggen jullie, maar ik heb geen idee. Waar zitten we?
2: Ik denk dat wij hier ergens zitten.
0: Is zo?
2: Dit is de route en volgens mij zitten we hier.
0: Maar volgens mij zitten wij hier.
1: Voor je.
0: We zitten hier, jongens, North Dakota.
1: Maar we moeten deze kant op, met Drijber.

0: Tot ziens, bedankt.
1: 20 jaar geleden Nick en Simon en dat tijdens de etappe van Wijster naar Bijlen. En niet alleen wandelen en zwemmen, maar onderweg dus ook nog wat zingen. En dan is er ook nog een keer dat hele bijzonder opvallende vervoermiddel. Want ik moet zelf nog wel eens aan die beelden denken van echt een heuse woonwagen.
2: Met daarvoor een prachtige oude trekker en een chauffeur en technicus tegelijk, Arnold Stout. Het is het eerste jaar van de trektocht, dat is 2000. Verbindingen tussen verslaggevers en de studio en Assen die gaan tegenwoordig, mag je zeggen, vrij simpel. Gewoon via je telefoon bijvoorbeeld, zoals we nu zitten te praten samen. Maar in 2000 moest Arnold Stout voor iedere bijdrage een verbinding maken. Vanuit de studio wordt er in die dagen stevast...

0: Arnold geroepen. We horen niets. Heb je die zander nou wel aanstaan?
1: Ja, zeker. Hij slaat helemaal uit hier. Maar ik weet niet, Maar hoe is nou jullie een vredegevoel over je stelletje bliksems? Straks heb ik geen telefoon meer, want ik kan niet opladen. Terugdraaien waar hij stond. Ja, jullie lachen mij veel te veel. Ja, dat ga ik wel deur. Hij staat nog steeds op laag vermogen, hè? Ik zet hem nu op hoog vermogen.
2: Potsie,
1: door
2: die
1: zo
2: lillige bliksems.
1: Ja, nou is die, jongen. Ik had hem wel goed verstaan. Toen gingen we richting M, ik zei, dit is hem. Nou, en toen was hij gelijk goed. Tegen 4:30 bellen wij. Goed zo, joe. Zo.
3: Hupsakee. En lachen natuurlijk, hè?
0: Ja, helemaal als je weet dat dit fragment ook gewoon is uitgezonden live op de radio, zonder dat Arnold dat wist overigens.
3: Ah, prachtig. Hey, het was toch sowieso een programma waar je enorm vrolijk van werd?
0: Ja, vanwege de ontmoetingen, vanwege de gesprekken, maar ook vooral vanwege de zomerse muziek natuurlijk. Veel Bel Puris bijvoorbeeld in die tijd.
3: Ja.
0: Ja, maar ook regionale invalshoeken. Bijvoorbeeld de intro-liedjes van Daniel Lohuis, Laat mij maar lopen. En deze van Harma Roelof.

0: Oh yeah. Opname gemaakt tijdens het inzingen van deze klassieker. De meezinger van de trektocht van Harm en Roelof. Nou, iedere uitzenddag na al dat ploeteren. Door water en modder, door regen en zon. Klauterend over hekken en muren. En ook vooral na het knuffelen van pasgeboren baby's. Is er iedere dag weer de feestelijke intocht ergens in Drenthe. Met elke keer een ander spel, een lied, maar natuurlijk als afsluiting het trektochtlied gezamenlijk gezongen.
1: En dat massaal door het hele dorp in dit geval. Lijkt me sowieso voor vandaag een mooie afsluiting. En voordat we naar het einde maken, we hadden natuurlijk de trektocht gehad. En mensen die vragen ons nog wel eens regelmatig van, god, dit was toch het programma op Radio Drenthe. Ik heb goed nieuws voor de mensen. We gaan van zomer gaan we 3 weken lang geen trektocht, maar een trekkertocht organiseren. Dus dat komt misschien wel redelijk in de buurt. Dus hou ons heel goed in de gaten.
0: Met Arnold Stout weer op de bok?
1: Waarschijnlijk wel, ja. En dan hopelijk met de goede verbinding.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Mooi zo. Hey Sjoerd, tot volgende week, hè?
0: Ja, tot volgende week.
1: Yo, hey.

0: Fortunes en Caroline. Dat bracht ik ook op 4 minuten voor 12. Marita, het einde is nabij.
1: Wat is het weer snel gegaan.
0: Echt, ja, wil die niet zo dramatisch klinken van het einde is nabij. Maar
1: ja,
0: het
1: is wel heel heftig
0: deze
1: allemaal.
0: Maandagse aflevering die
1: oh,
0: zitten we
1: erop. Oh, maandag goed is zo. Voorbij.
0: Wees niet getreurd, morgenochtend om 9 uur zijn we er weer.
1: Ik ben even een paar dagen vrij.
0: Vrijdag pas weer, hè?
1: Pas vrijdag.
0: Och, ik mis je nu al.
1: Ik jou ook.
0: Oh. Veel plezier vanmiddag natuurlijk met de rest van de programma's. En tot morgen vroeg. Ik ga eruit met Fleetwood Mac en Don't Stop. Hoi.

0: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
1: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
1: In Hogeveen, voor een scootmobiel of sta-opstoel, komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden.
10: ANWB en gaan.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: Deze dames zijn de langslopende damesgroep in de geschiedenis. In 1963 opgericht. En afgelopen maart traden ze nog op bij ons land, The Three Degrees.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Dyscalculie, dat heb ik.
3: Ja?
0: Ja, ik draag het al om.
3: Ja, nou, sinds 1936 zou wel ook heel lang geleden zijn.
0: Dan hebben ze echt een record te pakken.
3: Dan hebben we... Hoe oud is eens en dan?
0: Ja, rekenen is niet mijn hobby.
3: Nee.
0: Maar in 63 dus opgericht, inderdaad. Hey Daphne.
4: Hallo.
0: Hallo, als er weer een getal voorbij komt, dan corrigeer je mij, hè?
4: Ja, is goed.
0: Ja, heb je geen moeite
4: mee. Zou goed opletten. Nee. Maar goed rekenen kan ik ook weer niet.
0: Nou, nee. Wij zijn erbij de hele middag. Jij houdt het nieuws in de gaten, onder andere. Praat ons bij zo meteen om 12:30. Gebeurt er momenteel nog iets?
4: Nou, er gebeurt een hoop. Ja, Milieupark in Assen wordt vernieuwd, onder andere.
0: Daar gaan we het zo meteen
4: over
0: hebben.
4: Oké.
0: We gaan het ook hebben over de ijsheiligen. Want het is vandaag 11 mei en de ijsheiligen zijn begonnen. En dat is een dag waar heel veel mensen naar uitkijken. Of deze periode. En
4: ja, helemaal vier dagen. Ook, ja.
0: Ja, helemaal ook een beetje vandaag. Want het is ook nog de internationale dag van de plantverzorging. Daar gaan we aandacht aan besteden. Want we hebben iemand gevonden die een grote hobby is het stekken van plantjes.
4: Oh, leuk.
0: Ja, ja. Op maandag hebben we altijd een hobbyhoek. Dus toen dachten we, hey, dat past wel dan in het thema. En om het nog even compleet te maken, heb ik ook nog iemand van een school in Assen. Die is op zoek naar hufterproof plantmateriaal.
4: Veel planten?
0: Ja, daarom.
4: Nou, dus
0: om 3:00 zien we groen, denk ik.
4: Ja, misschien leer ik er nog wat van.
0: Lekker blijf luisteren. Wat het thema gaat worden voor de slingerplaat, dat vertellen we met een dikke uurtje ongeveer. Aldert is op Tjak. Daar gaan we zo meteen ook even contact mee zoeken. Hij is onderweg naar Rolde. Dat is vlakbij. Ik zag hem net nog even een broodje eten hier in Assen. Dus dat redt hij wel rond 11:50 om in Rolde te zijn. Daar heeft hij een date met Greet. Nou ja, wat dat oplevert, dat hoor je allemaal zo meteen. En heel veel lekkere muziek natuurlijk. Ik heb nu de eerste nieuwste van Dennis Hendrix.

0: The Hollies en Sorry Suzanne op Radio Drenthe. En daarvoor de nieuwste van Dennis Hendricks. Botte bier heet hij. En die past wel bij het volgende onderwerp. Want jongeren in de gemeente Noorderveld die duiken vanavond op maandagavond massaal de kroeg in. Daar krijgen ze les in uitgaan. Denise de Vette, jongerenwerker in Noorderveld, die weet er alles van. Goedemiddag, Denise.
1: Goedemiddag.
0: En gaat dat daadwerkelijk gepaard met een botte bier?
1: Nee, absoluut niet. Dat is juist niet de bedoeling.
0: Wat is dit? Nee. Waarom gaan er in de gemeente Noorderveld vanavond, ik geloof bijna 100 jongeren de kroeg in?
1: Ja, we willen jongeren eigenlijk bewust maken van welke risico's er in het uitgaan op de loer liggen. En daarom nodigen we dan bijvoorbeeld onder andere HALT uit, de politie, GGD Drenthe. En we hebben vanavond ook nog iemand van de security, een beveiliger, die wat komt vertellen over wat ze allemaal tegen kunnen komen als ze dus uitgaan. Maar ook een stukje over middelengebruik. Gehoorschade is natuurlijk ook wel een onderwerp wat in het uitgaan wel belangrijk is. Ja.
0: Voor wie is dat? Want ik roep steeds jongeren, maar voor wie is dat?
1: Ja, we organiseren het eigenlijk voor de middelbare scholen in de gemeente. En vanavond is de Ronenborg aan de beurt.
0: Vanavond is dus, sorry, die ging heel snel.
1: De Ronenborg.
0: De Ronenborg.
1: Ja.
0: En dan zijn de kinderen van hoe oud die de kroeg in duiken vanavond?
1: Derdejaars leerlingen eigenlijk. En hun ouders die worden ook uitgenodigd.
0: Ja.
1: En die krijgen dan een voorstelling van de La Noia. Dat ze eigenlijk eerst dat ze een realistisch beeld krijgen van de belevingswereld van jongeren. Met thema's als groepsdruk, experimenteren met middelen en grenzen verkennen. En daarna natuurlijk een korte terugblik ook met de acteurs. En vervolgens pakt VNN het ook op. Om toch nog een stukje door te praten over al die thema's en praktische handvaten te geven. Ja. Dus ze daar thuis ook met hun zoon of dochter over in gesprek kunnen gaan.
0: Is dit vrijblijvend voor de kinderen of is dit vanuit school dat het verplicht wordt gesteld?
1: Beide een beetje. Want ze kunnen natuurlijk in de avonduren eigenlijk niet altijd iets verplichten. Maar er zit wel een opdracht aan gekoppeld. Dus het is wel verstandig als de leerlingen komen. Ja.
0: Dit doe je al een aantal jaren, hè?
1: Klopt. Ik denk al wel 6 tot 7 jaar.
0: Werpt dit zijn vruchten af?
1: In zekere zin wel. Kijk, in hoeverre kunnen we het echt controleren natuurlijk. Maar wij geloven er wel in dat het belangrijk is dat je preventief al kijkt. En dat jongeren ook leren van waar liggen de risico's eigenlijk dan van het uitgaan. En dat als ze echt op stap gaan en ze komen in een bepaalde situatie. Dat ze dan wel terug kunnen kijken van dit heb ik geleerd en dit kan ik eventueel toepassen.
0: Ja. En hoe zijn de reacties van kinderen na zo'n avond?
1: Ja, het is natuurlijk al heel tof dat ze van kroeg naar kroeg gaan. Dat is voor de leerlingen vaak al wel heel leuk. De verschillende thema's vinden ze ook leuk. Ja,
0: want dus ik eigenlijk moet me voorstellen,
1: want van ouders ook.
0: Het gebeurt in Roden, hè? Want we hebben het over de gemeente Noorderveld.
1: Ja,
0: Hoeveel kroegen gaan ze dan vanavond bij langs?
1: 4.
0: Oké, en dan is in elke kroeg is dan een voorlichting. Zo moet ik me dat voorstellen.
1: Ja, klopt, ja.
0: En dan is vanavond dus deze school aan de beurt. En dan gaat dit vaker plaatsvinden voor andere scholen.
1: Ja, we hebben dit jaar dan. Ja, Noorderveld is in dat opzicht natuurlijk niet zo groot. Dus we doen het voor 2 middelbare scholen. En in juni, 8 juni volgens mij uit mijn hoofd, is het voor Noorg.
0: Oké. En zijn er meerdere gemeenten dan die daar aan meedoen ook?
1: En niet bij ons. Nee, we hebben al wel. We zijn er wel met verschillende gemeenten om tafel geweest, omdat ze het gewoon een goed onderwerp vinden. Dus we weten wel dat het daar wellicht in Assen bijvoorbeeld ook wel plaats gaat vinden. Maar ik weet niet in hoeverre ze daar al mee bezig zijn. Ja. Maar de gesprekken hebben er al wel over plaatsgevonden.
0: Oh, okay. Ja, het zou mooi zijn als het helemaal breed gedragen wordt door de hele provincie heen. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, lekker de kroeg in ieder geval in de gemeente Noorderveld. Hè. Maak ze wijs, onze jeugd, zodat ze veilig op stap kunnen gaan. Dankjewel, Denise.
1: Helemaal goed, dankjewel.

was dat, een Strong Enough. Bijna 12:30 alweer. Het laatste nieuws uit Drenthe vind je altijd op onze site rtvdrenthe.nl. Maar Daphne die praat je zo meteen ook bij. Gaat onder andere over het Milieupark in Assen. En ik ga natuurlijk even praten met onze weerman van vandaag, Roland van der Zwaag. De ijsheiligen zijn vandaag begonnen. Zou het dan daadwerkelijk nog gaan vriezen de komende dagen? Of kunnen we de planten nu al buiten laten staan? Je hoort het zo meteen. Na Rolls Royce, Best Love.

0: hele weekend van Hemelvaart. Feest in Rode. Met dressuur en springen voor ponies en paarden. Braderie, het Concours Hippique met regionale tuigpaarden en nationale Friese tuigpaarden. Vuurwerk op het jaarbeursterrein. En alle dagen kermis. Kom tijdens het Hemelvaartsweekend naar Rode. Kijk voor een volledig overzicht op volksvermaken.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
5: Bijna 12:30 is het. Het nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
6: Goedemiddag. Assen vernieuwt de Milieustraat en er wordt flink ingezet op duurzaamheid. Zo wekt het nieuwe park eigen zonne-energie op en komt er een opvangsysteem voor regenwater. Assen had veel behoefte aan een nieuw milieupark. Het huidige is al 20 jaar oud en had veel gebreken, zoals lekkende afvalcontainers en roest en schimmel op de muren. Tijdens de werkzaamheden blijft de Milieustraat gewoon open voor mensen die hun afval kwijt willen. En als alles volgens plan verloopt, is het nieuwe milieupark aan het einde van dit jaar helemaal klaar. Twee minderjarige jongens uit Meppel zijn afgelopen weekend opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een mishandeling. In de nacht van zaterdag op zondag raakte een minderjarige jongen gewond aan de Lepelaar in Meppel. Wat er exact is gebeurd is niet bekend, maar de politie gaat uit van de mishandeling. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat kort na de melding de twee jongens uit Meppel konden worden aangehouden. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau en worden verhoord. De politie doet verder onderzoek. En de natuurbrand van een maand geleden op een dwingelerveld bij Ansen is vooral voor reptielen funest geweest. Dat zegt boswachter Hans Krol van Natuurmonumenten. Volgens Krol herstelt de natuur zich in het gebied weer goed. Er groeien inmiddels weer planten, maar de dag na de brand vonden boswachters verschillende dode adders en daar zijn ze erg van geschrokken. Het duurt volgens de boswachter lang voordat een reptielensoort zich weer herstelt. Natuurbranden helemaal voorkomen, dat is niet mogelijk, maar we kunnen ons er wel beter tegen wapenen, zegt Krol.
7: Maar we moeten eigenlijk zorgen dat we gewoon bijvoorbeeld veel meer water in onze gebieden vasthouden. Er valt genoeg in de winter. En als we dat meer vasthouden in onze systemen, dan houden we die gebieden ook natter. En als we die natuurgebieden ook nog eens aan elkaar verbinden, volgens het Natuurnetwerk Nederland, dan wordt het allemaal een robuuster systeem. Kunnen soorten ook migreren en hebben die ook meer kans tot overleven na een behoorlijke brand.
6: En Colin Feijer uit Staphorst heeft een straf gekregen na de Moto2-race op het circuit van Le Mans in Frankrijk. Hij veroorzaakte de crash met de Spanjaard Daniel Muñoz. Feijer krijgt daarom een long lap penalty voor de volgende Grand Prix in Catalonië van komend weekend. Hij zakte door de crash van plek 9 naar plek 11 in de WK-stand in de Moto2. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Daphne. Ik kaart het net al even kort aan. De ijsheiligen zijn begonnen. Nou, iemand die er alles over weet is natuurlijk onze weerman Roland van der Zwaag. Roland, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Anouk.
5: Is dat altijd op 11 mei dat het ingaat?
8: Nou, dat zal wel heel erg bijzonder zijn dat de natuur zich aanpast aan wat wij zeggen van dat zijn de ijsheilige periode. Het is eigenlijk moet je een beetje breed zien. Eigenlijk is het een periode waarbij je ongeveer zo, eerste, tweede, derde week van mei, dat je dan een periode hebt waarbij de noordelijke winden gaan opsteken. Eigenlijk zie je, als je het heel breed pakt en je pakt april, mei en juni, dan zie je eigenlijk dat in die periode vaker de winden uit noord-noordoost gaan komen en is de kans op nachtvorst wat groter. Wat we ook zien, wat ik in ieder geval zie, is dat het de afgelopen 10 jaren best wel vaak voorkwam. Dat we vooral in het voorjaar een koude start hadden en dat het allemaal op gang moest komen. Nou, dit jaar hebben we precies hetzelfde. Dat we eigenlijk ook een best wel gemiddeld tot iets aan de koude kant hebben van de maart, april, mei. We zitten nu gemiddeld op plus 0,8 aan gemiddelde temperatuur. Wat we ook zien is een droog voorjaar. We hebben eigenlijk nu 60 tot 70 millimeter gemiddeld in onze provincie tekort. Nou, er komt ook nog wat verdamping bij. Maar het mooie ervan is dat we en in maart en april en mei toch verspreid wel wat regen hebben gehad. En alles maakt de natuur dus dan wel vanzelf alweer goed. Dus het komt allemaal weer in orde.
5: Ja, en ik zie de eerste druppen al gevallen in Hoogeveen ook weer, hè?
8: Ja, ik heb hier de laatste half uur is die al aan het regenen geweest. Vanuit het westen komt die zon, die smalle zone komt nu over. Dat betekent dat er overal eventjes een uurtje wat lichte regen valt. Het zal een halve millimeter opleveren, niet zoveel. Maar goed, de toplaag is dan even, dat stoffige is dan even weg. We hebben het ook gehad, en dan bedoel ik eigenlijk de maximumtemperatuur, 11 graden. Want de komende uren gaat de temperatuur alleen maar naar beneden. Want dit is een koufront wat overkomt. Dat zegt dus ook de naam. Er komt koelere lucht komt er binnen. De wind gaat wat draaien naar het noordwesten. Het wordt koeler, de wind gaat ook aantrekken, want er ligt nog een storm voor ons klaar, die wat meer regen gaat veroorzaken. Nou, dat is mooi, want die helaas die overleden adders, dat is dan zo. We krijgen in ieder geval de komende dagen regen van betekenis. Dus dan is dat gortdrogen is er vanaf. Dan hebben we weer mooie voor de akkerbouw, kan er weer wat groeien. En die storing komt ongeveer zo om een uur of 8, 9 komt die vanuit het noorden erin. Tot die tijd hebben we vanmiddag van tijd tot tijd wat zon, ook wolkenvelden en misschien een kortdurende regenbui. Dat stelt allemaal niet zoveel voor. Want die smalle regenzone van nu is dan verdwenen. En vanavond een volle windkracht 5. Soms even in het westen van de provincie. Soms even tegen de windkracht 6 aan. Wat windvlagen en ook de regen die ongeveer halverwege de nacht onze regio gaat verlaten. En dan zitten toch denk ik wel 3 tot 4 tot 5 millimeter in onze neerslagmeter.
5: En morgen?
8: Als we gaan kijken naar morgen zien we dat de regen eigenlijk ons wel verlaten heeft. Ik verwacht 's ochtends de zon. Van tijd tot tijd wat zon. Dan 's middags gaan de wolkenvelden overheersen. Er is een matige wind, een volle windkracht 4 uit het noordwesten. Dus ook weer naar gematigde temperaturen, een graad of 12. Ach, er kan een los buitje vallen. Maar ga er maar vanuit dat een echte bui met een millimetertje of zo, die komt dan in de avond weer. En als ik het heb over buien, ja, dan heb ik het over woensdag en donderdag. Dat zijn toch echt dagen met 12 graden, vrij keel, veel wolken en zeker in de middagperiode een paar stevige buien, misschien woensdag wel met onweer. En dan kan eindelijk is niet alleen maar de 5 tot 10 centimeter van de bovenste laag van de grond is dan nat, maar ook wat dieper. En dat is heel prettig voor ook de bomen, want die wil ik ook wel opslurpen.
5: Ja, goed voor de tuin allemaal, deze berichten. Ronald, dankjewel hè. Hoi.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: weet hoe dat gaat blijkbaar. Hoe de liefde gaat, René Vroker samen met Welen.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert Oosterhuis, waar ben je nu weer beland? Goedemiddag.
3: Ah jongen, maar ja, je hebt de beelden erbij aan nodig. Dan moet je voor de aardigheid even kijken. Maar niet kunt zien wat ik aan het doen ben. Ik heb hier een kwassie. En ik heb hier een ding met wat verschillende soorten verf. En ik heb nou blauw. En ik probeer er een beetje geel. En er is mij net verteld door Greet, hier naast mij. Dat als ik blauw en geel door elkaar gooi. Ja, moet je kijken. Dan krijg je hartstikke mooi groen. Greet.
4: Mooi, hè?
3: Ja, mooi.
4: Ja, je kan zo'n mooie schilderij maken.
3: Toch?
4: Ja.
3: Ik zit in het atelier. In het atelier zit ik van Greet Swaberdissen. Midden in Rolde. Hartje Rolde. Greet is een splinternij atelier voor je dan, hè?
4: Ja, splinternij. Ik zit hier sinds 1 mei.
3: Ja.
4: Ja, dus splinternij.
3: Je hebt jaren in op Texel woont?
4: Ja, 24 jaar op
3: 24
4: Texel.
3: Jaar.
4: 24 jaar op Texel.
3: En nou ben je weer naar Drenthe gekomen?
4: En dan ben je weer naar Drenthe. Ja, ja, ik ben van oorsprong Groninger. Toen...

0: jaren in Assen.
1: Ja.
0: Dus ik probeer een beetje Drents te praten.
1: Ja,
0: denk ik,
1: ja pak het maar even op. Dat is goed.
0: Ik denk dat ik nergens nog hoort.
1: Nou, nee,
0: maar ik probeer het wel.
1: Helemaal goed. Ja. Helemaal goed.
0: En lekker terug in Drents.
1: Hou dat vol. Hij heimwee?
0: Nou, nee, we wilden eigenlijk niet vertellen weg. Maar Drenthe is natuurlijk wel heel mooi. Dus toen we een aanbod kregen om hier te komen wonen, toen hebben we toch maar ja gezegd.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar je wilde ook wel stiekem dus een beetje voort, hoor.
0: Ja, ja. Kijk, we worden ouder en niet beter, hè. Ja. En dan is het in Drenthe prachtig vertoeven bij de ja. kinderen en de familie in de buurt.
1: Maar goed, je hebt dus min of meer de pensioengerechtigde leeftijd, maar stilzitten is er niet bij, ook hier in Drenthe
0: nee,
1: niet.
0: Nee, daar hou ik niet van, stilzitten. Nee. Ken ik ook niet. Nee. Dus ik ben altijd bezig en ik denk, als ik hier wat kan krijgen, dan ga ik lekker weer aan het kleden met verf.
1: Ja. Dus je waren op Texel schilderes, maar dat ben je hier gewoon nog altijd?
0: Ja, daar ben ik nog altijd. En dan probeer ik dat ik daar nog een poosje deur zet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar je woont hier niet in Rolde, hè?
0: Nee, ik woon in Anden.
1: Als kortbij?
0: Ja, als kortbij. 3 kilometer, denk ik. Ja. 3,5 ja. vlakbij. Ja. Ja. Kortbij.
1: En gewoon al dagen op een fiets van Anden naar je woonplek hier naar Rolde voor je atelier?
0: Ja, ja. Ja, ik probeer op de fiets te gaan. Ik heb soms al een beetje veel verf. En dan moet ik wel met de auto.
1: Ja.
0: Maar dat probeer ik niet als excuus te pakken. Dus ik wil op de fiets. Want ja, dat is hier natuurlijk prachtig.
1: Ja, tuurlijk.
0: Prachtig fietsen hier. Ja.
1: En het is maar een einde, hè?
0: Ah, ik ben er zo. Je hebt hem net aanzet en je bent er al.
1: Maar hoe heb je het van elkaar gekregen? Want je hebt hier wel een triple A-locatie. Hier midden in het hartje Rolde.
0: Ja, ja. Nou, we wonen dus in Anden. Bij onze kleindochter op het erf. Heet dat? Op het erf. En toen heb ik ons voorgesteld in het dorpskrantje en gevraagd van, nou, wie weet de ruimte ergens in Anderen of Rolde.
1: Ja.
0: Nou, dan kreeg ik een goede tip en dat was dit.
1: Ja,
0: nou,
1: wat was dit eerder dan?
0: Een kaaswinkeltje.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en karnemelk kon je er kopen met zo'n kaasboerderij.
1: Ja, precies.
0: Ja, dus, en er is dan een poosje dicht. Dus, nou, de buurt vindt ook leuk dat er weer wat reuring is.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar hierachter dan, want het is een onderdeel van de grote boerderij, zo te zien.
0: Ja, ja, het is een boerderij en daar was dus de kaasfabriek, zeg maar.
1: Ja.
0: En, maar ja, dat is dicht. Dus die mensen hebben een prachtige moestuin erachter en die wonen hier nou gewoon.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En in een prachtige camper en die gewoon geregeld aan de rit.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Is het een atelier? Is het een expositieruimte? Wat is dit? Of beide?
0: Het is beide.
1: Ja,
0: ja, het is een expositieruimte, dus ik laat wat zien van mijn werk. Maar ik zit hier ook. Dat kun je zien aan het palet wat hier lag.
1: Ja.
0: Dus ik ben
1: was
0: hier
1: lekker
0: ook
1: aan het kliederen, de rulie van hier.
0: Ja, dus ik ben hier overdag ook lekker aan het schilderen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar je schildert niet alleen. Ik zag een paar glazen staan.
0: Ja.
1: Een soort glas in rood achter.
0: Als, we dus als ik een expositie had zo rond de kerst, dan ging ik die glazen beschilderen en dan. Dan verkocht ik die ook.
1: Ja.
0: Er waren dan vaccinelichtjes.
1: Ja.
0: En er liggen wat eieren. Nou, die heb ik dan beschilderd voor de orangerie en zeien.
1: Oh ja.
0: En
1: eieren op schaal.
0: Eieren op schaal. Dan vroegen ze of ik daar mee wou doen. En dan had ik Texelse kotters op. Maar dat ging als een tierenlier, want er komen verzamelaars.
1: Ja.
0: Dus die vonden dat wel leuk dat er eens weer wat aan was.
1: Je kunt er als niet in schilderen.
0: Nee. Nee, het gaat bijna op wat ik niet.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja,
1: ja,
0: ja.
1: Dan wil je wel proberen te voorkomen.
0: Ja, daar wil ik wel voorkomen, ja. Maar nee, ik heb er lekker drop mee. Maar dat is goed.
1: Je bent al meer die inburger, zie ik. Want je hebt ik zie schilderijen met zeilboten en met stranden en zo. Dat zal Texel wezen. Maar ik zie ook al Drentse landschap. Hunebedden en de kerk van Rolde.
0: Ja, en de Drentse A die komt er al een beetje tussendoor. Ja, ik ben ook met een grote bezig met Balloerveld. Dus ja, ik werp me nou wel helemaal op Drenthe. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Doe je het nog wel aan, zo schilderdaags? Of is het gewoon de hele dag schilderen?
0: De hele dag schilderen. Ja, liefst wel. Maar ja, ik heb ook nog een klein huisje. Die moet natuurlijk schoon.
1: Ja.
0: Maar nee, ik doe schilderen doe ik wel heel graag, ja.
1: Maar je maakt hele kleine miniatuurtjes van die kleine schilderijtjes van een centimeter of 10 bij 10.
0: Ja.
1: Maar ook wel hele groot.
0: Ja, die kleine, dat is meer, dat doe ik hier dan zo in tussendeur. Maar dan kun je, als er in binnenkomt, kun je zo bij weg.
1: Ja.
0: En als een groot schilderij is, dan ben ik weg. Dan ben ik helemaal in het schilderij.
1: Ja.
0: En dan stoort het wat. Dus die kleintjes kan ik hier dan mooi maken. En die gaan veel, want er zijn hier ook veel toeristen, net als op Texel.
1: Ja.
0: En dan heeft de buurvrouw op de kat passen of op de planten. En dan nemen ze toch een kunstwerkje met.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ja,
1: ja, ja. Maar we zitten hier nou aan de tafel, maar is dat ook je werkplek?
0: Ja, dit is mijn werkplek. Daar sta ik dan achter een grote ezel, zat er dan op en dan sta ik hier te schilderen.
1: En hoe is het met de aanloop hier?
0: Ja, goed. Ja. Goed, ik zit hier natuurlijk prachtig in het centrum.
1: Ja,
0: dus het Pieterpad loopt hier langs en dan zeggen mensen, ja, die kopen toch geen groot schilderij, maar ik stuur ze ook op.
1: Ja.
0: Dus dan kunnen ze ook of een kleintje kopen, die kan wel in de rugzak, of kaartjes.
1: Ja.
0: En een grote kan ik opsturen. Dus, ja, ja. Nou, en verder allerlei fietspaden. knooppuntenroutes, van alles loop je langs.
1: En is het zo gered dat je schildert wat je mooi vindt, of schildert je ook in opdracht? Als mensen denken van ja, ik heb een hele lieve poes die wil graag eens in schilderen.
0: Ja,
1: dat
0: doe ik wel, maar ik vind het wel altijd ingewikkeld.
1: Wat?
0: Nou, ik heb zelf eens een schilderij besteld vroeger. En dan heb je zelf een beeld in je hoofd van dat is het.
1: Ja.
0: En dan komt het en dan denk je, ja, dat is het niet.
1: Nee.
0: Maar dan moet je even, toen zeiden ze daar in die galerie, kom iedere dag maar even, dan wordt het wel van jezelf. Maar ik denk dat ik daar een beetje van heb van, ja, als het maar is dat mensen, maar ik betrek ze dan wel in het proces. Ik stuur geregeld een foto van, is dit nog wat jullie bedoelen?
1: Ja,
0: en ze hoeft me het ook niet te kopen, maar dan verkoop ik het hier wel weer.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ja. Want je loopt inderdaad het risico dat het niet tegenvalt.
0: Ja, en dat wil ik dus niet. Nee. Mensen moeten alleen iets kopen wat ze mooi vinden.
1: Ja,
0: maar ik doe het wel, hoor. En vooral wel landschappen en zo.
1: Ja.
0: Dat, en het is nog nooit fout gegaan, hè?
1: Ja.
0: Dat zit gewoon in mijn kop, natuurlijk. Ja.
1: Wanneer ben je open? Als de deur luistert, is dat het idee?
0: Ja, dat staat er ook op. In principe op dinsdag, donderdag en vrijdag.
1: Ja.
0: Tenzij ik meer open ben of dat het dicht is.
1: Oh, ja. Lust, tenzij je dicht is, Anno. Ja. Dat is gewoon een devies.
2: Waarheid als een koe, ik hoor het al wel.
1: Ja, zo simpel is het. Als het deur lust is, is het lust. En als het dicht is, dan is het dicht.
2: Ja.
1: Zo simpel is het. In hartje rollen, ik ben van harte welkom om eens in te komen kijken. Prachtige schilderij die je van Greet Swabedissen.
2: Hartstikke mooi, Aldo, dankjewel.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Scootmobiel nodig? Mobifit. Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
6: Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
6: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Wij zijn Medipoint.
16: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
17: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
16: En voor de sta-opstoel van Toon.
18: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
16: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
19: Medipoint.
16: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken.
10: Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Radio Drenthe.
22: Anouk in de middag.
21: Met Anouk Middel.

0: True Blue van Madonna op Radio Drenthe. Bijna 10 minuten over 1.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Hij is weer geopend. Oproepjes kunnen gedaan worden. Altijd rond dit tijdstip op doordeweekse dagen op Radio Drenthe. Ik heb nu Jan van den Ende aan de telefoon. Goedemiddag, Jan.
3: Goedemiddag, Anouk.
0: Hallo. Nou, Gieten is al druk bezig voor het Oostermoerfeest.
3: Absoluut. Ja. Er wordt volop gewerkt in alle wijken.
0: Ja, mooi man. 8 tot en met 12 juli, het grote Oostermoerfeest. Voor mensen die niet precies weten wat het is, kan je vertellen hoe Oostermoer werkt?
3: Ja, ik kan dat wel globaal vertellen. Alle dorpen uit de Oostermoer, dat zijn Zuidlaren, dat is Annen, Eekst, dat is Gieten, dat is Gasselte, Gaspenijveen en dat zijn Borger. Die hebben bij Tourbeurt hebben ze elk jaar een Oostermoerfeest. Mm-hmm. Het is eigenlijk een landbouwfeest eigenlijk. Veehouderij die daar hun dieren kon tentoonstellen. Er zijn ploegwedstrijden tegenwoordig. En zo wordt eigenlijk een hele week. En alle wijken in de dorpen die gaan proberen een feest ervan te maken. En de wijken te versieren. Zodanig dat het echt een heel gezellige week wordt.
0: Ja, straten die versierd worden, verlicht worden. Allemaal activiteiten. En het wordt dan per tourbeurt georganiseerd, hè, door een dorp.
3: Ja, ja. Dus wat ik al zei, Zuidlaren, Annen, Eekst, Gieten, Gasten, en Borger, dat zijn zeg maar de gemeenten die dat... tegenwoordig Borger door natuurlijk. Mm-hmm. Die het organiseren. Ja. En bij Tourbeurt. En dit jaar is Gieten aan de beurt.
0: Ja.
3: Verleden jaar was het Gasselte.
0: Ja.
3: Dus ja, zo loopt het door.
0: 8 tot en met 12 juli, dan gaat het allemaal gebeuren. Nou, ben jij daar ook bij betrokken? Op welke manier?
3: Nou ja, ik ben er niet persoonlijk bij betrokken. Ik ben lid van Fotoclub GIAF en zit daar in een expositiecommissie.
0: Wat is GIAF? Waar staat dat voor?
3: De Gieter Amateurfotografen.
0: Juist.
3: En die hebben besloten om als club een expositie in te richten bij het gemeentehuis. Een buitenexpositie in die periode. Mm-hmm. En het thema daarvan is uiteraard dan passend bij de Oostermoer, landbouw.
0: Mm-hmm.
3: En dat was niet het enige. Op een gegeven moment dachten wij, maar als we dat nu hebben... dan is het misschien ook wel leuk om een wedstrijd uit te schrijven... voor alle inwoners van Gieten en de ruime omgeving.
0: Mm-hmm.
3: Dat zij kunnen inzenden met een aantal foto's. En dan gaan we kijken of daar een prijs mee naar uit te halen is uiteraard. En dan kunnen we bijvoorbeeld de eerste prijs... wat is dan sowieso dat hij een print krijgt van zijn foto op A3.
0: Mm-hmm.
3: Maar ook nog een keertje een jaar gratis lidmaatschap van Fotoclub GIAF.
0: Ja, hartstikke leuk. En dat is dan voor iedereen die in de Oostermoergemeente woont?
3: Veel ruimer. Al zouden mensen uit Veendam, Assen en Tinalo en alles uit de gemeente Borger-Doorn mee willen doen, dan mag dat wat ons betreft.
0: Hartstikke leuk. En wat voor soort foto's verwacht je dan?
3: Ja, verwachten we ook weer het thema landbouw. En dat mag heel breed gezien worden.
0: Ja, mag je zelf helemaal vrij interpreteren?
3: Zeker,
0: ja.
3: Zeker.
0: Maar ik las, niet één foto opsturen, maar meerdere, hè?
3: Nou, maximaal 3. Probeer een klein beetje in de hand te houden.
0: Ja.
3: En sowieso worden de eerste tot en met de derde prijs... die worden sowieso worden ze ook in de expositie zichtbaar. We laten ze dan printen met z'n drietjes op een soort bannerachtig formaat... Mm-hmm. van 70 bij 105 centimeter. Dan komen die prijswinnaars daar sowieso... op één banner te staan.
0: Oké. Okay. Dat is dan een prachtige iets, hè? Dat je dan wint. Hoe moet je die foto's insturen dan? Gewoon via de mail?
3: Je kan ze via de mail insturen naar landbouw@giaf.nl.
0: Oké. Okay. En voor wanneer wil je die foto's binnen hebben, Jan?
3: Die willen we eigenlijk, en dat is wel een beetje korte termijn, moet ik erbij zeggen. Uiterlijk 1 juli moeten we ze binnen hebben. Dus 1 juli, dat kan nog net, maar want daarna moeten ze nog laten printen.
0: Ja.
3: Dan moeten ze opspannen op frames.
0: Ja.
3: Ja, dus dat is nogal werk aan voor het expositie klaar is.
0: Ja, dat snap ik. Oké, dus voor 1 juni je foto opsturen. Heb je ook informatie op de site van GIAF staan, dat mensen daar alles kunnen nalezen?
3: Uiteraard, op de site van GIAF staat het reglement... En we gaan dit reglement ook nog verspreiden in de Oostermoergemeentes. En dan op de plekken zoals bijvoorbeeld in Rolde, het multifunctioneel centrum, in Gastnijden multifunctioneel centrum, hier in Gieten en Annen bij de huisartsen, bij de tandartsen, in de bibliotheken, daar komen de wedstrijdreglementen ook te liggen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat voor creatieve foto's je binnenkrijgt, Jan.
3: Ja, wij ook. We hebben op dit moment hebben we in ieder geval een aantal inzendingen binnen. En ja, dat zijn best een leuke foto's om te zien, moet ik zeggen.
0: Ja, ik ben benieuwd welke dan dus bij het gemeentehuis, want dat is dan het einddoel, zeg maar, waar ze welke foto's we daar te zien krijgen. Dankjewel en heel veel succes. Dag.
3: Dankjewel.

0: De Tremolos op Radio Drenthe. En hier komt mijn baby.
1: De slingerplaat.
0: Liedjes rondom een bepaald thema, daar zijn we naar op zoek. Vandaag ook weer. En het thema is ijsheiligen.
2: Ja. Vandaag. Nou ja, ja. Ijsheiligen, inderdaad. Ja. Dat is de reden. Maar het thema is dan...
0: Nee, koude liedjes zoeken
2: ja,
0: we.
2: Ja, koude liedjes.
0: Dat wat we vertellen, ja. Maar de ijsheiligen zijn vandaag begonnen. En ik had er al over met Ronald van der Zwagen. Marietje had er ook al over. Dat zijn toch speciale dagen. En meteen ook belde Marieke mij. Marieke uit Emmen, die ik nu ook weer aan de lijn heb. Goedemiddag, Marieke.
3: Hallo.
0: Hallo. Ik mocht gewoon Marieke zeggen, hè?
3: Ja hoor, altijd.
0: Ja, ondanks uw leeftijd, want u zei ja. U heeft er al heel wat jaren op zitten.
3: Ik ben altijd Marieke geweest en dat blijf ik ook.
0: Mooi man. Ja, want u had een speciale herinnering.
3: Ja, nou, veel ouderen weten dat wel, maar ik ben dus al oud, 85. En toen ik kind was, weet ik nog heel goed, als het ijsheilige was, dan mochten we niet in de kamer komen waar mijn oma en mijn moeder bezig waren met snijbonen in de pot maken en wekken en zo. Dat mocht niet, want het was onrein.
0: Oh?
3: Als je ongesteld was.
0: Ja, oh, oh. Ja. En wat gebeurde dan met die snijbonen?
3: Nou, gewoon, dat
0: als je toch er weer bij kwam.
3: Snijbonen mooi in de pot doen en ja. Steen erop en zo. En dan ja. Deden ze met kolen, met alle dingen.
0: Ja.
3: Maar wij mochten, ik mocht er niet in de buurt komen als je ongesteld was. Maar je moet houden aan de regels, zeiden ze dan. En daar komt het woord regels ook weg, hè. Ze hebben de regels.
0: Oh.
3: Dat hoor je wel eens. We hebben de regels.
0: Ja, we hebben de regels.
3: Ja, maar dat is dat dus, ja.
0: Oh.
3: Dan nou. Ik ben al 85, kun je nagaan.
0: Ja, precies. Nou, en dit brengt dan weer bij u, brengt dit naar boven dan, als u het woord ijsheilige hoort. Dan denkt u meteen aan
3: moest ja. De kamer uit als we bezig waren. Met snijbonen of kolen. Of wekken. Gaan we buiten spelen.
0: Ja, ja ik had dat nog nooit gehoord. Jij wel, ja. Daphne? Dan deze combinatie? Nee.
3: Nee, maar vraag maar eens oudere mensen. Die weten het best hoor.
0: Nou, als er nu iemand luistert en ook zoiets heeft, laat maar weten. We horen het graag.
3: Ja hoor, dat dank is echt waar. Ik moet altijd aan denken.
0: Ja. Ja. Okay. Blijf de hele dag in uw hoofd. Dank je wel, hè.
3: Nou, dan weten jullie het ook.
0: Doei. Ja, zo heeft iedereen altijd meteen een associatie met iets ook wel dan.
2: Nou, hè? Inderdaad. Ja, ik was ook niet zo heel erg bekend met ijsheilig hoor.
0: Nee.
2: Nee.
0: Ja, het is gerelateerd ook aan vier heiligen die allemaal een naamdag hebben en zo. Ja. En Ronald had het er ook al over. Rond deze periode, of er nog vorst komt of niet. En heel veel tuinders, daar komen we later ook nog wel weer op terug. Die houden het in de gaten. Maar volgens Ronald komt het allemaal goed en krijgen we geen echte vorst meer. Dus,
2: Oké, dus je hoeft niet eigenlijk hoef je niet deze vier dagen nog te wachten.
0: Nee.
2: Ah, dat maakt niet uit.
0: Je kunt ze allemaal lekker buiten zetten, die plantjes.
2: Top.
0: Wij dachten, hier zit wel muziek in. IJsheiligen, wij zoeken liedjes waarin de kou bezongen wordt. Als jij eentje weet, geef hem door 0592-3311-88. Dat kan via de app, dat kan via de telefoon, maakt allemaal niet uit. En dan hebben we uiteindelijk 26 liedjes nodig om het rad met het alfabet te vullen. Want die staat al achter jou en die pakken we er even voor tweeën bij.
2: En ja, dan mag ik er weer een slinger aan geven.
0: Ja, dan hebben we alle letters gevuld met een liedje erachter die iets te maken heeft met kou, met ijsheiligen. Ik zie dat er al gebeld wordt. 0592-3311-88. Dus even kijken welke eerste we kunnen noteren. Goedemiddag met Anouk.
4: Ja, goedemiddag met Klaasje.
0: Hey Klaasje. Herkende jij dat verhaal van Marieke?
4: Nou... Of? Van mijn vriendin vroeger, die had een boerderij.
0: Ja.
4: En dan gingen ze varkens slachten. En als ze dan ongesteld waren, dan mochten ze ook niet helpen. Dus ze waren heel vaak ongesteld.
0: Oh, ja, dan kwam het wel goed uit. Ja, valt toch niet te checken dan zo, hè? Ja.
4: Dat verhaal, dat ken ik. Ja, dat van de wekker dan niet, maar dat komt ook wel overeen.
0: Ja.
4: Maar ik weet nog wel dat ze, want hij kon het toch niet controleren bij zijn dochters.
0: Ja.
4: Dus ze hadden geen zin in helpen en waren ze heel vaak
0: ja,
4: ongesteld.
0: Ja, spontaan weer ongesteld. Slim. Ja. Hey Klaasje, heb jij een liedje voor ons?
4: Oeps.
0: Sorry?
4: Oeps, gewoon, maakt niet uit wat.
0: Nou, een liedje over die past bij ijsheiligen.
4: Oh ja, ijsheiligen. Oh, gut. Nee, kan ik zo niet opkomen, nee.
0: Of belde je daar niet voor om een liedje door te geven?
4: Nee, ik belde niet voor een liedje. Ik belde voor het verhaal.
0: Oh.
4: Dat,
0: Nee, dat is hartstikke goed. En ik vond het ook echt leuk om te horen. En dan, als je nog even tijd hebt, kan je later nog een liedje doorgeven die hierbij past, oké?
4: Ja, is goed. Dat doen we. Okay.
0: Klaasje, doei.
4: Doei, bedankt.
0: Doei. Hoi, met Anouk.
1: Ja, misschien een keer uit. Gaat het om het liedje van het IJsheiligen?
0: Oh, heb je beide dan?
1: Ja, beide.
0: Nou, eerst het verhaal. Kom maar door.
1: Als wij vroeger bij mijn oma en opa waren, mijn moeder kwam met een gezin van 12, 6 jongens, 6 meiden.
0: Ja.
1: Dus dan was het, huppakee, de meisjes moesten meehelpen voor de wek en al dat gedoe. Hè. Inderdaad, als je ongesteld was, zei mijn oma altijd, gaan jullie dan mooi lekker buiten spelen. Ik zei, waarom dan? Ja, want het kan zijn dat dan die wek niet dicht zat.
0: Ja, daar had Marieke het ook over. Ja. Ja.
1: Dus ik denk, nou ja, wij vonden het niet zo erg. Mocht je lekker buiten.
0: Nee, precies, dat zei Klaasje ook. Dat kwam dan ook nog wel goed uit, hè?
1: Ja.
0: Nou, ook herkenbaar dus. Die Marieke die heeft wat teweeg gebracht.
2: Oh, inderdaad.
1: En mag ik nu ook het liedje nog doorgeven?
0: Ja, zeker. Roep maar.
1: Ik dacht Winter in Amerika van Curry Vroger.
0: René Vroger, ja.
1: Ja.
0: Winter in America ga ik noteren.
1: Hey,
0: en Gini, je bent de eerste die een liedje doorgeeft, dus je mag een letter bepalen.
1: Doe de C maar.
0: De C, noteer ik. Dankjewel, doei.
1: Ja, jullie ook, dag.
0: Oké, wij gaan telefoontjes aannemen en we gaan appjes lezen. En dan gaan we lijsten maken eraf. Volgens mij komt dat wel weer goed.
2: Nou, dat lijkt mij ook. Lijnen hangen weer vol.
0: 0592 33 11 88. Liedjes die iets met de ijsheiligen te maken hebben.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
2: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
6: Zoveel telefoontjes krijgen we binnen. Kan je er nog van losrukken en ons vertellen wat er allemaal gebeurt bij ons in de provincie, Daphne?
7: Ja, komt helemaal goed. Okay,
6: gelukkig.
7: Nou, Klaas Smit die stopt als burgemeester van gemeente Noorderveld. Daarmee maakt de geboren Hogeveener zijn tweede termijn niet af. Hij wil graag plaatsmaken en zelf wat gas terugnemen. Hij stopt op 1 november dit jaar. Hij is sinds november 2015 burgemeester van de gemeente Noorderveld. Daarvoor was de PvdA onder meer raadslid en fractievoorzitter in de gemeente Hogeveen, raadsgriffier in de gemeente Hardenberg en wethouder in de gemeente Hogeveen en Ommen. De gemeente laat weten dat een vertrouwenscommissie op korte termijn begint met het zoeken naar een opvolger. Assen vernieuwt de Milieustraat en er wordt flink ingezet op duurzaamheid. Zo wekt het nieuwe park eigen zonne-energie op en komt er een opvangsysteem voor regenwater. Assen had veel behoefte aan een nieuw milieupark. Het huidige is al 20 jaar oud en had veel gebreken, zoals lekkende afvalcontainers en roest en schimmel op de muren. Tijdens de werkzaamheden blijft de Milieustraat gewoon open voor mensen die hun afval kwijt willen. En als alles volgens plan verloopt, is het nieuwe milieupark aan het einde van dit jaar helemaal klaar. Twee minderjarige jongens uit Meppel zijn afgelopen weekend opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een mishandeling. In de nacht van zaterdag op zondag raakte een minderjarige jongen gewond aan de Lepelaar in Meppel. Wat er exact is gebeurd is niet bekend, maar de politie gaat uit van een mishandeling. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat kort na de melding de twee jongens uit Meppel konden worden aangehouden. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau en worden verhoord. De politie doet verder onderzoek. En Colin Feijer uit Staphorst heeft een straf gekregen na de Moto2-race op het circuit van Le Mans in Frankrijk. Hij veroorzaakte de crash met de Spanjaard Daniel Munoz. Feijer krijgt daarom een long lap penalty voor de volgende Grand Prix in Catalonië van komend weekend. Hij zakte door de crash van plek 9 naar plek 11 in de WK-stand in de Moto2. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Daphne, dank je. Roland van der Zwaag met het weer.
8: Vanmiddag steekt er een matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind op. Er zijn wolkenvelden, af en toe laat de zon zich ook zien en het is een graad of 10. Nou, er zijn nog droge perioden, er kan een hele kortdurende regenbui vallen. Vanavond zullen er meer regenbuien volgen en gaat de temperatuur naar beneden. En het gaat ook harder waaien.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
12: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
17: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Anouk.

Tina Turner en I Don't Wanna Lose You. En deze jongeman komt uit Borger. Heeft ook een tijdje in Echter gewoond, maar dit is Waar Ben Ik van Higo.

0: Ons uit de provincie komt deze jongen. Higo heet hij. Waar ik ben.
1: De Slingerplaat.
0: Wij zijn nog even hier in de studio in Assen allemaal liedjes aan het verzamelen voor de Slingerplaat. Nou, we hebben al zeker weten meer dan 26.
2: Ja, dit moet helemaal goed komen. En leuke suggesties ook weer.
0: Ja, mooi man. Ja. IJsheilige, daar draait het om. Als jij een passend liedje weet, dan kan je hem nog steeds doorgeven. 0592-3311-88. Dank voor alle suggesties die we al hebben mogen noteren. Even een paar gewoon laten horen hoor. Dat is lang niet alles, maar Jenny bijvoorbeeld kwam met deze.
2: Dit vond ik zo slim.

0: Ik had hier niet meteen aan gedacht namelijk. En toen zei ze de tekst, dacht ik, oh, tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: In de California Dreaming van de mama's en papa's zit dat. Meerdere mensen kwamen met deze van André Hazes.
2: Het is koud zonder jou, maar toch blijf ik je trouw.
1: Dus hij komt wel op het rad, hè, Hazes?
0: Ja, sowieso. Daniel Lohuis ook, met Mistig, Cold en Stil. Die kwam van Bert.
2: Het is mis-

0: Oké. En Joke komt dan weer met deze van Within Temptation. En terwijl ik dit draai, zie ik een kerstnummer van Michael Bublé binnenkomen. Die belde Peter Paul ook al door, inderdaad. It's cold outside.
1: Oh, wat goeie.
0: Ja,
1: ja, mooi.
0: Deze komt echt ontzettend vaak binnen. You're as cold as ice. Tuurlijk. You're willing to sacrifice all. Ja, dus die moet erop.
1: Ja. Nou, die zetten we erop. Komt helemaal goed.
0: Ja hoor. En wel twee sowieso erop staan. Winter in America was namelijk het allereerste nummer dat doorgegeven werd. Ja. Dus die kreeg de C. Gini mocht kiezen en wou graag de C. Dus die staat daaronder. Alina, Roelof, Bert, Evelina, Wietse. En ik vergeet echt 100 namen, geloof ik. Die allemaal met dit liedje kwamen.
1: Dat was niet bij te houden.
0: Deze was ook populair. Ja, dus die zetten ze er ook op.
1: Ja, mooi. Klaasje, Hilbert, Bert.
0: Ja.
1: Ja, dankjewel. En IJskoud van Nielson. Die kwam ook binnen. IJskoud.
0: En je woorden maken wolkjes in. Dirk en Ellie hadden hetzelfde idee.
1: Ja, en Arend die hebt u net ook.
0: Ook nog. Ja, ja, en ik ga nu ook ontzettend veel namen vergeten. Dus ik ga me er niet aan wagen. Maar iedereen die deze heeft doorgestuurd. Jongens, hij staat erop hoor. Vanilla Ice en Ice Ice Baby. Nog eentje om het af te leren.
1: Koud in mijn hart. Het was een beetje koud in mijn
0: hart. Overal zag ik zwaar. Frank Boeien en Koud in mijn hart. Nou, welke ontbreekt nog? Geef maar door. 0592-33-11-88. IJsheilige is het thema. En als jij een passend liedje weet, dan kan je hem door appen of bellen. En zometeen pakken we het rad erbij en gaan we kijken.

0: Alex Warren en Carry You Home.
1: De slingerplaat.
2: Wat wordt het laatste plaatje? Ja, slinger maar, Daphne. Dan gaan we zien met welk koud liedje we eruit gaan. De ijsheiligen waren het thema. En we hebben heel veel suggesties binnengekregen. En jij hebt geslingerd en hij stopt op de...
3: Hij stopt op de J.
2: Op de J, op de J. Oh, dat is een bijzonder plaatje. Joke en Tineke.
1: De slingerplaat.
2: Zet hem harder, want jullie hebben deze aangevraagd. Het ijsplaatje komt van Within Temptation, Ice Queen.

0: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
1: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in Designer Outlet Ochtroep, tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Damesmode Dekker.
2: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Designer Outlet Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
10: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
11: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Radio Drenthe.
18: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

of My Father. We hadden het net al over dat we een vrij groene uitzending hebben vandaag. Zo gaan we zo meteen op zoek naar hufteproof planten. Heb jij die in de tuin of heb je misschien wat over? Zet de radio even wat

0: Vrijheid op Radio Drenthe en 1000 mal doel. Ja, we kregen een berichtje binnen over de heksenketel in Assen. Dat ik even moet bellen met Kevin, die ik nu aan de lijn heb. Kevin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is de heksenketel in Assen?
1: Wat is de heksenketel? Goeie vraag. Wij zijn een kindcentrum. En dat wil eigenlijk zeggen dat wij onderwijs en opvang bieden aan de jongste kinderen. Totdat ze in groep 8 van school naar de middelbare school toe gaan.
0: Oh, alles en iedereen zit daar. En hoe groot is de heksenketel?
1: Oeh, daar vraag ik me wat. Maar ik geloof dat we zo rond de 200, 250 leerlingen zitten.
0: Ja, best veel. En jij werkt op de heksenketel?
1: Klopt. Ja, werken. Het is eigenlijk een soort werken en stage, want ik zit nu in mijn eindstage van de PABO.
0: Oh, leuk. En dan word je straks meester.
1: Zeker.
0: Ja. En reden dat ik je aan de lijn heb, is dat jij je ook bezighoudt met de tuin, hè? Het groen eromheen. Daar is iets mee aan de hand. Wat gebeurt daar in die tuin?
1: Wat wij vooral graag willen is, we zien zo bij heel veel scholen, maar dat hebben wij helaas ook, dat heel veel schoolpleinen zijn heel veel grijs, heel veel tegels, heel veel stoeptegels. En wij vinden het juist wel mooi als ons schoolplein wat vergroend kan worden. Dus wat meer planten erop. Wat meer ruimte voor de natuur, zeg maar.
0: Ja, hartstikke goed initiatief.
1: Zeker.
0: Maar daar heb je eigenlijk heel Drenthe voor nodig.
1: Nou ja, eigenlijk wel. Of in ieder geval een groot gedeelte.
0: Ja, precies. Op zoek naar passend groen, zeg maar, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, en dat moet niet al te lieflijk zijn en te veel onderhoud hebben.
1: Precies. We zijn eigenlijk voor ons schoolplein op zoek naar planten die, zoals je het netjes zegt, tegen een stootje kunnen. Mm-hmm. Kinderen moeten er een keer of 10 keer of 100 keer tegenaan kunnen lopen zonder dat de plant gelijk helemaal dood is. En we willen inderdaad graag planten hebben waar we niet iedere week wat aan hoeven te doen. Want zoveel tijd hebben wij daar naast onze werkzaamheden ook weer niet voor.
0: Nee. Dus eigenlijk ben je op zoek naar een beetje volwassen, hufteproof planten en struiken.
1: Ja, precies.
0: Ja, en hoeveel moet je bedekken of wil je graag inrichten?
1: Wij zijn met name bezig met rondom de school, dus langs de hekken. En we hebben al de afgelopen weken wat siergrassen en dergelijke gekregen. En daar zijn we heel blij mee. Als ik denk aan planten die we moeten hebben, dan denk ik ook aan dat soort planten. En rondom de hekken, ja, dat gaat toch al gauw om een meter of 40, denk ik.
0: Oh, best
1: dus,
0: veel.
1: Dat is best veel, ja.
0: Ja. Oké, siergrassen zeg je, die zijn dan vrij sterk. Ja. Maar kan je andere soorten noemen?
1: We zijn nu ook toch wel tussen de siergrassen ook wat op zoek naar wat leuker bloeiend. Maar dat is wel lastig, zeker hufterproof. We hebben ook wat laurieren aangepoot. Dat kan ook wel over het algemeen tegen een stootje. Mm-hmm. Dus ja, we zitten met name in de planten die groenblijvend zijn, zeg maar.
0: Ja. Oké, groenblijvende planten die hartstikke sterk zijn.
1: Precies.
0: Ja, mocht er nu iemand luisteren en denken van, oh ja, ik heb mijn tuin vol staan en ik kan wel wat eruit halen en aan de heksenketel doneren. Hoe gaat dat dan? Moeten we gewoon met school bellen of haal jij ze op uit een tuin?
1: Nou, het liefste worden ze hier naartoe gebracht. Want wij hebben ook niet heel veel tijd om ze op te halen natuurlijk. Mensen kunnen altijd even contact met ons opnemen. Om met ons bellen of even een mail sturen naar mij. Dat mag ook.
0: En jouw mailadres is dan?
1: Ja, nou daar komt-ie. Dat is k.smits. En dat is Smits met S-C-H-M-I-T-Z.
0: Ja.
1: Apenstaartje, plateau, tussenliggend streepje, assen.nl.
0: Oké, dit ga ik straks nog een keer noteren als ik je aan de lijn heb. Ik heb in ieder geval jouw 06-nummer ook. Mag ik die ook bij de balie neerleggen? Of anders kunnen ze altijd contact opnemen met de scholen, hè? De heksenketel in Assen.
1: Ja, Ja. Zeker. Ze kunnen altijd contact opnemen met de school. Dan kunnen ze op de maandag, dinsdag en op de woensdag naar mij doorverbonden worden.
0: Hartstikke mooi. Want dan ben jij op school aanwezig die dagen.
1: Correct. Klopt.
0: Ja, ik hoop dat het loont, dit oproepje. En dat je mooi veel groen krijgt daar op school. Vind je het goed dat we over een tijdje nog weer even contact hebben, zodat we weten of het gelukt is allemaal?
1: Ja, zeker. Lijkt me een goed idee.
0: Oké, belletje met een paar weken weer. Kevin, dankjewel. Succes ermee.
1: Nou, super. Jullie ook bedankt.
0: Doei doei.
1: Doei doei. One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

only one. Bijna half drie. Het nieuws uit Drenthe. Daphne Blanke praat je zo bij. Onder andere over nieuws rondom de vierde verdachte van kunstroof in Assen.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
5: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
6: Klaas Smit stopt als burgemeester van de gemeente Noordenveld. Daarmee maakt de geboren Hogeveener zijn tweede termijn niet af. Smit is sinds november 2015 burgemeester van de gemeente Noordenveld, maar wil graag plaatsmaken en zelf wat gas terugnemen. De gemeente laat weten dat een vertrouwenscommissie op korte termijn begint met het zoeken naar een opvolger. Smit stopt op 1 november dit jaar. Assen vernieuwt de Milieustraat en er wordt flink ingezet op duurzaamheid. Zo wekt het nieuwe park eigen zonne-energie op en komt er een opvangsysteem voor regenwater. Tijdens de werkzaamheden blijft de Milieustraat gewoon open voor mensen die hun afval kwijt willen. Als alles volgens plan verloopt, is het nieuwe Milieupark aan het einde van dit jaar helemaal klaar. En twee minderjarige jongens uit Meppel zijn afgelopen weekend opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een mishandeling. In de nacht van zaterdag op zondag raakte een minderjarige jongen gewond aan de lepelaar in Meppel. Wat er exact is gebeurd is niet bekend, maar de politie gaat uit van mishandeling. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Kort na de melding zijn de twee jongens uit Meppel aangehouden. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau en worden verhoord. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Daphne. Wat ben je nog, Ronald van der Zwaag?
7: Vanmiddag steekt er een matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind op. Er zijn wolkenvelden, af en toe laat de zon zich ook zien en het is een graad of 10. Nou, er zijn nog droge perioden, er kan een hele kortdurende regenbui vallen. Vanavond zullen er meer regenbuien volgen en gaat de temperatuur naar beneden. En het gaat ook harder waaien.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
13: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
12: En voor de aangepaste fiets van Maria.
14: En zo kan ik er weer op uit.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Anouk in de middag.

0: Margreet de Kleine en de Wind.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, een hele toepasselijke. Een toepasselijke hobby op de dag van vandaag. Of eigenlijk morgen. Want morgen is het de internationale dag van de plantenverzorging. En eigenlijk hebben we het de hele dag al een beetje over groen en over planten. En dus, zei David, bel eens even met Esther. Esther Daleman uit Assen. Want Esther, die heeft iets met groen. Goedemiddag, Esther.
2: Goedemiddag.
0: En dat is echt een understatement, hè, dat jij iets met groen hebt. Want hoeveel planten heb jij in je woonkamer staan?
2: Nou, ik denk wel meer dan 100.
0: Ja, moet je nagaan.
2: Ja.
0: Waar komt jouw liefde voor planten vandaan?
2: Nou, die had ik eigenlijk al heel vroeg via mijn oma. Die was altijd met plantjes bezig. En voornamelijk dan ook met stekjes. Die gaf ze dan aan mij. En dan kon ik zelf weer plantjes dan maken. En ja, dat is eigenlijk mijn hele leven zo verder gegaan. Totdat ik dus echt begon met stekken voor mezelf. En toen is het helemaal uit de hand gelopen.
0: Ja, want hoe doe je dat eigenlijk, dat stekken dan?
2: Je neemt een topje van een plant. Dan zorg je dat er twee bladeren aan zitten. Onder het blad zit een node. Dat is het groeipunt van een plant. Daar komen wortels uit. Dus je kan een stek op water zetten, laten wortelen. En als hij dan goed geworteld is, dan kun je hem planten. Liefst in potgrond met wat lucht doorlatende mix van perliet. En zo kun je dus van een plantje wat je hebt afgeknipt, kun je een volwaardige plant kweken.
0: Maar ik kan gewoon van elke plant een blad afknippen? Tot op een bepaalde...
2: Nou nee, je moet wel... Je moet wel de stam moet je dus knippen. Want je kan niet van een blad kan je van de meeste planten geen stek maken. Dan ben je echt wel de stam nodig. Dus je knipt hem helemaal door.
0: Ja.
2: En dan zet je dat op water. En dan komen de wortels uit en die kan je planten. Maar je hebt bijvoorbeeld ook peperomia's. Die kan je wel van één blaadje. Daar zet je het steeltje van de peperomia zet je op water. En dan komt er onder water komt er gewoon een piepklein plantje wat steeds groter en groter wordt. En die kan je dan weer planten in de aarde. En dan heb je weer een plant.
0: Jij vindt het leuk, hè? Je leeft helemaal op als je dit vertelt. Wat grappig.
2: Ja, maar ik doe dit de hele dag.
0: Oh,
2: het is zo goed gegaan dat ik een bedrijf kon beginnen.
0: Ja.
2: Omdat ik zoveel fans had, ook op Facebook en Instagram.
0: Ja.
2: En die vonden dat mooi wat ik deed. Dus toen ben ik maar naar de Kamer van Koophandel gegaan. Maar die zijn dus allemaal aan het stekken. Het is gewoon ook hartstikke hip. En je trekt de natuur van de tuin om je huis, trek je weer je woonkamer in.
0: Ja.
2: Dus je woonkamer wordt ook meteen een stukje gezelliger, gezonder. In klaslokalen is het nu met de examens dat er planten in de klas in worden gehaald.
0: Ja.
2: Om gewoon ook een stukje gelukzaligheid te brengen. Gewoon iets wat je blij maakt.
0: Ja, die gelukzaligheid dat deel jij online dus, hè? Ook op Instagram en Facebook.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja, en op TikTok maak ik filmpjes van wat ik maak.
0: En dan leer je ook zo'n leek als ik dus, leer je goed te stekken. Waar je moet afknippen en hoe je dat allemaal moet doen.
2: Ja, juist. Ah. Vooral leken, dat vind ik leuk. Want die zijn gewoon verbaasd van wat gebeurt hier.
0: Ja.
2: Dat is echt heel erg leuk om mee te maken.

0: maken.
1: Maar hoe lang doe je erover dan voordat je hem kan poten?
0: Dat ligt er even aan. Je kan het beste in het voorjaar beginnen met stekken. Want dan zijn de daglichturen zijn oplopend. Hoe meer daglicht, hoe sneller een plant groeit. Dus het is nooit handig om in de winter een stek te stekken.
1: Nee.
0: Want dan doet hij er gewoon veel langer over.
1: Ja.
0: Dus ik stel voor in het voorjaar een stekje op het water zetten. En dan doet hij er ongeveer 2 of 3 maanden over. Dan heb je echt een mooi wortelstel.
1: Ja.
0: Want als je 1 zielig worteltje in de grond poot. Ja, dat heeft grote kans op sterven. Dus lekker wachten. Gewoon op water zetten. Wachten tot er een flinke bos wortels in je stekpotje zit.
1: Ja.
0: En dan plant je hem.
1: Ja, en doe je er ook voeding bij dan, bij het water? Of laat je het echt gewoon helemaal natuur de natuur?
0: Nee, want van voeding op nieuwe wortels, dat verbrandt. Je kan beter gewoon als je hem poot, dan pas met die voeding beginnen.
1: Ah.
0: Die zit meestal in de grond, al in de potgrond die je koopt bij de winkel.
1: Mm-hmm.
0: Maar je kan ook zelf daarna even een beetje voeding erbij doen. Maar zomaar voeding in water gooien, dat is niet goed.
1: Oké, dus niet als je aan het stekken bent, dan moet je dat niet doen. Nee. Hey, en je begon net al, je hebt wel 100 planten in je kamer staan. Zijn dat 100 verschillende of gewoon 100 planten?
0: Ja. Dat zijn allemaal 100 verschillende, want ik heb ook 100 verschillende soorten die ik verkoop. En sinds mijn zoon uit huis heb ik zijn slaapkamer ook als plantenkamer
1: gebruikt. Nog meer ruimte.
0: Ja.
1: Dat dus vindt hij leuk dan als hij af en toe jongen, zeg maar. Ja, precies. Oh, en hoe groot is jouw grootste jongen?
0: Oh, die is wel 2 meter hoog.
1: Oh,
0: dat is zo'n monstera. En die is echt huge. En bladeren van wel 80 centimeter groot.
1: Ach, prachtig. En hoe groot heb je hem gekregen dan? Of is dat echt uit een stekje?
0: Van 1 stekje.
1: Ach, moet je nagaan. Fantastisch.
0: Nou ja, en dan zeg je wel stekje. Maar dat ding was natuurlijk toen hij klein was al een blad van 40, 50 centimeter.
1: Ja.
0: Maar alles wat groeit wordt alleen maar groter.
1: Ja, mooi man. Hey, mensen die dat allemaal willen bekijken. Is het gewoon Esther Daleman in Kloppen en dan vind je jou allemaal wel?
0: Ja, of Stekjesbox. Zo heet mijn bedrijf.
1: Oké. Okay. Dat kan ook.
0: En daar kun je gewoon op googlen. En daar kun je op zoeken op Facebook, op Instagram, TikTok, noem maar op. Dan
1: leuk.
0: Kom je bij Stekjesbox, kom je er altijd, maar op mijn naam ook wel.
1: Ja, hartstikke leuk. Wat is jouw favoriete stekje?
0: Ja,
1: wat doet het goed? Wat doet het fantastisch?
0: Oh, dan moet ik heel diep nadenken, want dat zijn er wel heel veel hoor. Mijn favoriete stekje. Ja, dat is toch wel de monstera.
1: Toch wel.
0: Want die wordt echt heel groot. En groot blad. En dat vind ik schitterend. Maar ik kan ook gewoon genieten van een klein plantje met bijvoorbeeld hartvormige bladeren.
1: Ja.
0: Dat vind ik ook schitterend. Weet je, dat je zo'n hele plant met hartjes zo in je woonkamer hebt hangen. Dat vind ik heel mooi.
1: Ja, maak geen stiefkinderen. Alles is gewoon mooi. Hè?
0: Alles is mooi.
1: Het is een prachtige hobby, Esther. Ja.
0: Het is werkelijk schitterend. En ik heb van de hobby mijn werk kunnen maken. Dus ik hoef geen enkele dag te werken.
1: Daarom. Wat wil je nog meer? Je hebt het goed voor elkaar, Esther. Leuke filmpjes. Ja, zeker. Esther Dalema of Stekjespost. Zoek het even op en dan vind je het wel. Het is prachtig om te zien in ieder geval. Hey Esther, ik wens je een fijne dag toe. Dank je wel.
0: Nou, jullie ook bedankt. Doeg.
2: Bel of stuur een appje naar 0592 33

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
3: Sta op stoel nodig. Mobifit.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Voor een scootmobiel of sta op stoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen? Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Radio Drenthe.
14: Studio Steenbergen.
5: 60s en 70s.
14: Met René Steenbergen.

0: gelijk even beginnen met een stukje flower power. Wat wil je nog meer, hè? Het is nu al peace, love and happiness op de Drentse Radio. Heerlijk. The Birds en Mr. Tambourine Man.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Je zou al bijna zeggen, er kan niks meer misgaan dit uurtje. En als ik zo kijk wat er op mijn stapeltje ligt, dan denk ik eerlijk gezegd ook dat de kans daarop heel erg klein is. Want het zijn allemaal weer juweeltjes, hoor. Met andere woorden, we zijn weer binnengedenderd in het jaren 60 en 70 uurtje van Radio Drenthe. Met tussen nu en 4 uur onder andere deze van Del Shannon.

terug naar de top 40-lijst van deze dag in 1971. Dus dat is ook alweer even een mooie schoffie geleden. 55 jaar om precies te zijn, zegt. Jongen, jongen, jongen. Drie grote hits uit die lijst krijg je zometeen te horen. En aan het eind van dit uur weer een jukebox met daarin vandaag twee liedjes van een legendarische jaren 60 band. Maar dat is pas allemaal aan het eind van het uur, hè. Allemaal een beetje 4:15, 4:10, dan zijn we nog lang niet. Die tijd die gaan we overbruggen met, zoals gezegd, pareltjes uit die twee bijzondere decennia uit de muziekgeschiedenis. De 60s en de 70s. En uit de 70s komt deze van Tavares.

is dit toch een lekker liedje met dat bijzondere orgeltje erin. Runaway van Del Shannon en daarvoor nog Tavares. En Heaven Must Be Missing an Angel. Drie plaatjes over drie is het daarmee geworden. En dan weet je wat dat betekent. Hè? Dan komt de tijdmachine weer tevoorschijn. Dus ik zou zeggen, maak die veiligheidsgordels vast. Want we gaan de geschiedenis weer in. Geraldine Chaplin doet op deze dag in 1962 een screentest voor de hoofdrol naast Cliff Richard voor zijn nieuwe bioscoopfilm Summer Holiday. Deze 17-jarige dochter van Charlie Chaplin, die wordt afgewezen. De rol gaat uiteindelijk naar Laurie Peters. Zij is de 18-jarige echtgenote van de Amerikaanse acteur John Voight. Op 14 mei 1962 beginnen de opnamen van Summer Holiday en de titelsong, nou, dat wordt een wereldhit.

I Get Around wordt een grote hit en staat 2 weken nummer 1 in Amerika. Het liedje is afkomstig van het album All Summer Long. En op de B-kant van de single, daar staat een nummer dat het in het voorjaar van 1964 ook al heel goed gedaan heeft. Dit werd toen namelijk ook al een grote hit.

Don't Worry Baby. En dan gaan we naar deze dag in 1967. Dan wordt de anarchistische protestbeweging Provo na 2 jaar opgeheven. Volgens de provo's valt er niks meer te provoceren. Hun ludieke acties hebben alle belangrijke media gehaald. Burgemeester Van Hal van Amsterdam heeft zijn aftreden te wijten aan zijn halsstarrige houding bij het harde optreden van de politie. Veel goodwill oogst Provo met het witte fietsenplan. Overal in Amsterdam zijn wit geschilderde fietsen geplaatst die je dan gratis kunt gebruiken. En dat initiatief dat wordt bezongen in het liedje My White Bicycle door de Engelse groep Tomorrow.

Ja, nogal psychedelisch dit, hè? Maar dat paste ook wel bij die Provo-groep. En dan naar de Bee Gees. En ja, blijf even 1967, want die groep maakte op deze dag in dat jaar hun Britse tv-debuut in het programma Top of the Pops. En daar zingen ze dit liedje.

0: New York Mining Disaster 1941 bereikt de 12e plaats en is daarmee de eerste in een lange rij van hits voor de Bee Gees in Engeland. En dan naar het platenlabel Cotillion Records. Zij brengen op deze dag in 1970 een set van 3 LP's uit, met daarop de hoogtepunten van het Woodstock Festival, dat in augustus van het jaar ervoor georganiseerd wordt. De LP-set komt in de zomer van 1970 binnen in de Nederlandse LP-top 20, bereikt de 3e plaats. En een maand later verschijnt er ook een registratie van het festival in de bioscoop.
1: For those of you who have forgotten, for those of you who haven't forgotten, and for those of you who never knew. By the time we got to Woodstock. Woodstock, an incredible film about an incredible event, is back. Woodstock, with a cast of 500,000 outrageously friendly people. Woodstock, the people, the vibes, the music.
2: Swing low, sweet.
3: Shown by Joe Cocker,
4: Country Joe,
3: Crosby, Stills, Nash,
4: Richie,
3: Jimi Hendrix,
4: and
3: John Sebastian,
4: Shall Not Lie,
3: and the Family
4: back.
3: Stone,
4: The Who.
1: Woodstock, where it all began.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Hè. Wordt nog altijd met veel, veel legendarische gevoelens aan teruggedacht. Aan dat legendarisch festival Woodstock dus. En dan nog even naar de Golden Earring. Want hun Radar Love komt op deze dag in 1974 in de Amerikaanse

0: Voor een grote hit in Amerika, uiteindelijk stijgt hij nog door naar de 13e plaats. Radar Love is de eerste Amerikaanse hit voor de Haagse groep. En hun album Moontan, waar Radar Love op staat, is ook nog binnengekomen in de albumlijst van dat Amerikaanse Billboard. En daarin komt hij ook tot een keurige, nette 12e plek. En dan tot besluit nog even naar deze dag in 1979. Dan wordt op de Nederlandse tv bij de AVRO de laatste aflevering uitgezonden van dit legendarische tv-programma.
1: De talkshow-host van Nederland, Willem Duis met zijn vuist.
0: Voor de vuist weg met Willem Duis is dan met 170 afleveringen bijna 16 jaar op de buis geweest. Door de jaren heen zijn talloze beroemdheden in het programma geweest. Van Adamo tot Robert Stoltz en van Tommy Cooper tot Ringo Starr. En in alle 170 afleveringen heeft Tony Eijk met zijn combo voor de muzikale begeleiding gezorgd. In 1989 wordt door de AVRO nog een nieuwe serie voor de vuist weg uitgezonden, maar die is minder succesvol. Tijd voor een oude top 40 en dat is vandaag de top 40 van exact 55 jaar geleden. Hoe zag die lijst eruit? Of beter gezegd, hoe klonk die? Nou, ik heb drie grote hits uit de top 40 van 11 mei 1971 voor je op een rijtje gezet. Met zometeen Ringo Starr en It Don't Come Easy. Daarvoor nog de Rolling Stones met Brown Sugar. En eerst is hier Gilbert O'Sullivan en Underneath the Blanket Go.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Even kijken op de klok, een half minuut over half vier. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De man die de kentekenplaten regelde voor de kunstroof in Assen heeft 40 uur taakstraf gekregen. De 27-jarige man uit Heer Hugo Waard zei vandaag tegen de rechter dat hij niet wist waar de platen voor gebruikt zouden worden. De opgelegde taakstraf wordt verrekend met zijn voorarrest, wat inhoudt dat de man die taakstraf niet meer hoeft uit te voeren. Klaas Smit stopt op 1 november als burgemeester van de gemeente Noorderveld. En daarmee maakt de geboren Hogeveener zijn tweede termijn niet af. Smit is sinds november 2015 burgemeester van de gemeente Noorderveld, maar wil graag plaatsmaken en zelf wat gas terugnemen. En twee minderjarige jongens uit Meppel zijn afgelopen weekend opgepakt omdat ze worden verdacht van betrokkenheid bij een mishandeling. In de nacht van zaterdag op zondag geraakte een minderjarige jongen gewond aan de lepelaar in Meppel. Wat er exact is gebeurd, dat is niet bekend. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Voor het weer dan naar Roland van der Zwaag.
6: Er zijn wolkenvelden, af en toe laat de zon zich ook zien en het is een graad of 10. Nou, er zijn nog droge perioden, er kan een hele kortdurende regenbui vallen. Vanavond zullen er meer regenbuien volgen en gaat de temperatuur naar beneden. En het gaat ook harder waaien.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: True Lease met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
11: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Studio Steenbergen.
15: 60s en 70s.
14: Met René Steenbergen.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Ja, The Sound of Silence van Simon & Garfunkel. Hier in Drenthe kennen we natuurlijk ook vooral als Doodse Stilte. Hè? Van Mooi Wark. Dat al een paar jaar pontificaal op één weet te komen in onze Drentse duizend aan het eind van het jaar. Nou, voor een maand of wat, dan is het weer zover, hè? Ja, kun je wel denken, dan is nog heel wie weg. Nee, is hier altijd al. Nou, zo'n beetje begin zomer beginnen daar de voorbereidingen hier bij RTV Drenthe alweer een beetje voor. Dus ja, het kriebelt al een klein beetje in ons achterhoofd, die Drentse duizend. Nou ja, of Mooi Wark het ook dit jaar weet voor elkaar te krijgen, dat horen wij dit jaar wel, hè? Dit was het origineel in elk geval. The Sound of Silence dus van Simon & Garfunkel. Daarvoor nog Supertramp met Take the Long Way Home. The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley en You're the Devil in Disguise. En daarmee is het 4:14. Heb ik weer een mooi padeltje uit het grote archief tevoorschijn getrokken. Zo'n liedje, dit is weer eentje in de categorie die dan officieel nooit een hele dikke hit geweest is. Hitparade technisch, hè, met de cijfertjes en alles. En toch kent iedereen het en je hoort het nooit meer op de radio. En het is zo de moeite waard om dat toch weer eens een keertje te doen. Nou ja, daar is dit programma ideaal voor. Dan heb ik het over niemand minder dan Gary Rafferty, de Schotse zanger. Had een aantal solo-hits, hè, bijvoorbeeld Baker Street met die saxofoon erin. Nou, dat werd een gigantische hit. Dat liedje moest op een gegeven moment een opvolger hebben. Toen dacht Gary Rafferty, ja, ik kan wel een Baker Street deel 2 gaan maken. Maar ja, daar zit niet zoveel artistieke uitdaging in. En toen werd het dit. Ook hartstikke mooi, hoor. Maar je hoort het nooit meer. Behalve hier, dit is Right Down the Line.

ik zeg het wel vaker, het is misschien wel het allermooiste liedje dat ooit op het Motown-label is uitgebracht. The Tracks of My Tears van Smokey Robinson en The Miracles. En daarmee kruipen we alweer richting het einde van dit uurtje. En dat betekent twee liedjes uit onze jukebox. En dat zijn er vandaag twee van de legendarische Eric Burdon. Hij is jarig vandaag, 85 geworden. Zo, dat is een respectabele leeftijd. En alle reden om twee liedjes van zijn legendarische band The Animals te draaien. Vind je ook niet? Zometeen hoor je natuurlijk Bring It On Home To Me. En ook House of the Rising Sun kan niet ontbreken.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
6: Scootmobiel nodig? Mobifit.
7: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben!
15: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
17: onlineveilingmeester.nl. Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Onlineveilingmeester.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Studio Steenbergen.
19: Met René Steenbergen.

0: was afgelopen weekend, afgelopen zaterdag, nog de hele nacht Simply Red Nacht op BBC. Helaas kwam ik daar weer net te laat achter. Dus nou ja, dan maar een plaatje draaien op de radio. Ook mooi. Money's too tight to mention.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 4:10 is het en ik zit hier niet alleen, want daar is Daphne.
3: Hey, goedemiddag. Hey,
0: met je dikke hooikoortsdop over.
3: Ja, absoluut. Ja,
0: gefeliciteerd, het seizoen is weer begonnen. Hè?
3: Oh, verschrikkelijk.
0: Ja, maar je bent een meid met karakter. Dus je slaat je er best doorheen tot 6:00.
3: Zit hier gewoon. Ja. Komt helemaal goed.
0: Heb je nog handige tovermiddeltjes van die oma's huismiddeltjes? Of haal je gewoon de hele kruidvat leeg?
3: En, ja, dat vooral. Ik krijg van de apotheek pilletjes, neuspray en oogdruppels.
0: Ik hoor het niet aan je.
3: Nee, dat valt wel mee nog, hè?
0: Gelukkig maar.
3: Ja, 's ochtends hoor je het wel, maar ben ik hier nog niet. Dus dat scheelt.
0: Gelukkig horen we niet aan je, dus dan kunnen we echt gewoon luisterrijk van jou genieten wat je van de telex geplukt hebt.
3: Zeker. Nou ja, lezen, tuinieren, postzegels sparen, dat zijn hobby's die je wel vaker hoort. Mm-hmm. Maar de hobby van Bram, die komt wat minder vaak voorbij. Want Bram is gek op hoogspanningsmasten.
0: Ja, nou ja, kan ik me ook nog iets bij voorstellen.
3: Oh, ja?
0: Nou ja, de een is gek op auto's, de ander op platen verzamelen, noem maar wat.
3: Ja, okay.
0: Dus ja, dat je hoogspanningsmasten interessant vindt, dat snap ik op zich wel.
3: En hij is dus niet de enige.
0: Oh, dat is wel een beetje raar.
3: Ja, dat is wel een beetje raar.
0: Hij staat dus niet uniek in.
3: Nee. Hey.
4: We hebben een appgroep en daar zitten een stuk of inmiddels 150 mensen in. Sommige mensen die kennen ze echt allemaal. Alle lijntjes en bijna elke mast.
0: Ja, dan wordt het wel een beetje neurderig.
3: Heftig, ja. Nou ja, en in die appgroep vergelijken ze dan verschillende modellen met elkaar en worden feitjes gedeeld. Maar het gaat nog verder. Een vriend van Bram heeft zelfs zijn lievelingshoogspanningsmast op zijn kuit laten tatoeëren.
0: Oké, nou dan is die tatoeage van mij van Gerard Joling op mijn schouderblad nog niet zo gek,
3: precies,
0: hè?
3: Nee.
0: Oké.
3: Nou, en ik heb nog heel goed nieuws voor jou.
0: Voor mij?
3: Ja.
0: Wat dan?
3: Er komt namelijk een officieel Beatles museum in Londen.
0: Wauw! Dat is leuk.
3: Dat, dat wordt de Fan Experience genoemd. En die opent volgend jaar aan de Savile Row nummer 3.
0: Aha.
3: Het oorspronkelijke adres van het Beatles hoofdkantoor.
0: Ja.
3: Ja, en ook de plek waar deze groep in 1969 op het dak hun laatste concert gaf.
0: Ja.
3: Nou, je kent de historische beelden waarschijnlijk wel.
0: Ja, en dan staan zij op het dak. Het is een heel hoog gebouw. En beneden staan dan de mensen, die zien er niks van. Die staan alleen maar omhoog te kijken. Wat gebeurt daar in vredesnaam?
3: Ja, maar ze horen het wel.
0: Ja, zeker. En uiteindelijk komt de politie eraan te pas. Want de hele buurt klaagt over geluidsoverlast.
3: Huh? Klagen?
0: Ja, want het is nogal een beetje een chic gebied waar heel veel kleermakers zitten. Dus die zaten eigenlijk helemaal niet te wachten op dat langharige tuig van de Beatles met hun herrie.
3: Oh.
0: Dus uiteindelijk komt de politie er nog bij. En op een gegeven moment moeten ze echt stoppen.
3: Heftig.
0: Ja.
3: Nou ja, laatste woord toch wel aan de Beatles. Want het museum krijgt 7 verdiepingen. Waar nog nooit eerder vertoond archiefmateriaal, wisselende tentoonstellingen, een fanshop en een reconstructie van de opnamestudio te zien zullen zijn.
0: Wauw.
3: Ja, veel, hè?
0: Ja.
3: Nou, en het hoogtepunt wordt dat je ook een kijkje op het dak kunt nemen.
0: Ja, dat is natuurlijk de heilige grond. Dat wil je zien als Beatles-fan. Ja,
3: dat is toch tof.
0: Ja.
3: Nou ja, en als je dus daar interesse in hebt, dan kan je via de officiële website van de band je inschrijven voor nieuwsupdates over het project.
0: Volgend jaar gaat het allemaal gebeuren, dus.
3: Yes.
0: Oké, dan ben ik er volgend jaar even een paar dagen niet.
3: Nee, nou, dat snap ik helemaal. Ja. Lekker naar Londen.
0: Ach ja, de Beatles, al bijna 70 jaar geleden dat die groep werd opgericht. En nog altijd spreken ze tot de verbeelding.
5: De Liverpoolse popgroep The Beatles deed in de jaren 60 veel stof opwaaien met gouden hits. Meisjes raakten buitenzinnen, jongens vernielen meubilair. We spraken die tijd, de 60e jaren, van een ware Beatlemania. Een tijd, de 60e jaren, die toch eens roerig was. Denken wij aan het vermoorden van Martin Luther King en natuurlijk de onvergetelijke John F. Kennedy. Die verging kleintje van vader, dat is niet onze bedeling in de gewetenloze moordenaar. De band bestond door de leden Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr en natuurlijk de onvergetelijke George Harrison. Helaas is het zo dat inmiddels de allergrootste Beatle hits overbekend in de oren klinken. En daarom ben ik het erover gegaan de bekendste Beatle hits te voorzien van een nieuw jasje. Het eerste nummer wat ik u gelaten laten horen is het prachtige nummer Yesterday. Yesterday. Oh, mijn tram is zo far away. Yesterday. Het was sinds zo far away. Yesterday. Oh, het was sinds zo far away. Yesterday. Maar het was sinds zo far away. Het tweede nummer is misschien wel even zo mooie. Let it be, let it be.

Kut! Hey, Jude!

0: Dit is wel uniek, hè? Het is een liedje op het nieuwe album van Paul McCartney. Dat komt eind deze maand uit. The Boys of Dungeon Lane gaat het heten. En dit liedje zingt hij samen met, had je mij kent, Ringo Starr. Gewoon een duet tussen de twee nog levende Beatles.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, nou, dan is maar een kleine stap naar Aldert, hè, want dat is onze eigen Beatle. En die staat in Rolde, waar zometeen Aldert met een minuut of 10 een plechtig moment plaatsvindt voor een mooi initiatief, ja. Hè?
3: Ja, die officiële momenten, René, je voelt hem wel, daar binnen wij niet zo van. Want er komt wet over burgemeesters en gewoon toespraken en al dat
0: eerlijke. Veel toch gewoon.
3: De afloop is vaak wat mooier, want dan ben er hapjes en zo en gebak. Maar hoewel, dat heb ik nou nog niet zien. Maar wel wat die eerst kan nog komen. Inderdaad, rond 16:30 is hier in de Boerhoorn in Rolde een officieel moment. En waar giet het dan over? Hans Niemeyer, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Want hier staat achter een groot scherm, ons de start van iets moois. En er staat dus een mooie rode knop te knippen met start.
4: Dat klopt. Het gaat over Noberhulp Rolde.
3: Ja.
4: En Noberhulp Rolde, dat is de bedoeling dat we mensen een steuntje in de rug geven met hulp. Dus als mensen bijvoorbeeld een praatje willen, of mensen hebben hulp nodig in de tuin, of iets anders, dan kunnen ze een contact opnemen met ons, met Noberhulp Rolde.
3: Ja, ik wil zeggen, wie is we? Is dat een aparte stichting, een vereniging?
4: Nee,
3: wat is dat?
4: Nee, dat is het nog niet eens. Dus er zijn een aantal mensen die dachten van, nou, dit gaan we op de kaart zetten.
3: Ja.
4: Het is al ontstaan door iemand die dat in gang heeft gezet. En met een aantal mensen hebben we dat gewoon ontwikkeld. En nu gaan we ermee aan de slag.
3: Ja.
4: Dus het is een initiatief van een aantal mensen.
3: De kwestie van vraag en aanbod, min of meer.
4: Ook. En nou, de gemeente die geeft daarin een goede voorbeeld. Hè, door het middel van Impuls, misschien wel bekend.
3: Ja.
4: Dat is een organisatie die probeert dat soort initiatieven op de kaart te zetten. En die heeft ons samengebracht. En wij zijn ermee aan de hobbel gegaan.
3: Ja.
4: En dit is wat het is nu.
3: Ik weet intussen dat er meer plekken bent in Drenthe waar ze een soort geliek systeem hebben.
4: Dat klopt, dat klopt. En daar hebben we natuurlijk ook wel de dingen van overgenomen die wij bij Rolde vinden passen.
3: Ja.
4: Maar we hebben het namens toegetrokken en we hebben daar een soort iets eigens van gemaakt. Ja. Echt voor Rolde.
3: Dus maar goed, hoe nou in de praktijk dan straks? Want er komt straks een wethouder, die dat het allemaal keurig op, maar zo. Maar goed, dat is dan klaar. En dan, dat is een kwestie van dat grote scherm waar je erachter ziet, blijft dat een rol spelen?
4: Nee, hier komt een loket, een dorpsloket.
3: Echt fysiek een loket?
4: Fysiek een loket, dus hier gaan mensen zitten. En dan kunnen mensen naartoe als ze een hulpvraag hebben. En dan gaan we dat inschrijven. En dan gaan we daar een nober bij zoeken die hulp kan bieden.
3: Ja.
4: Bijvoorbeeld iemand die een keer een wandelingetje met iemand maakt. Nou, daar hebben we ook mensen, dus we hebben ook nobers nodig. Die zich aanbieden. Dat mensen daar ook terecht kunnen.
3: Dus de naber is de hulpgever. Zo moet dat
4: de
3: zien.
4: Hulpgever. Dus hulp vragen, naber hulpgever. En mijn contactnabers, dat zijn de mensen die hier regelen. Ja, het is heel ingewikkeld.
3: Ja.
4: Nee, is het ook niet hoor.
3: Nee. Maar goed, hij al een hele verzameling dan vrijwilligers, nabers?
4: Ja, we hebben ook al een aantal nabers inderdaad. We hebben ooit een keer een enquête eruit gegooid. Dat heb ik trouwens zelf, toen was ik er nog niet bij.
3: Nee.
4: Want ik ben eigenlijk ook nabber, omdat ik gewoon in een soort teampje zit dat probeert dit voor elkaar te boksen.
3: Ja, ja.
4: Maar we hebben een aantal nabers, die hebben zich ingeschreven, waar ze eventueel mee willen helpen. Dus dat is allemaal al in kaart gebracht. Dus we hebben mensen die in de balie zitten. We hebben ook een e-mail. Dat is contact@nabberhulperolde.nl. Dus daar kunnen ze mensen naar mailen. Hier naartoe gaan fysiek. En een hulpvraag hier bekendstellen.
3: Yeah.
4: En dan zoeken wij daar nabbers bij.
3: En hoeveel nabbers heb je dan intussen?
4: Nou, dat weet ik. Ik dacht een stuk of 30 al.
3: Oh, dat is nou best wel heel wat.
4: Dat schiet al op.
3: Toch?
4: Ja. Ja.
3: Nou zit hier aan tafel zit een stuk of wat vrouwen. Die zit hier gewoon lekker op de bank te wachten tot de koffie een keer ingeschonken wordt. En dat duurt allemaal wat. Mooi.
5: Mooi.
3: Wie ben je?
5: Trainy Smit.
3: Ja, Trainy. Ben je nou een nabber of ben je een hulpzoekende?
5: Nou, ik ben ook eigenlijk een nabber.
3: Toch?
5: Want ik zet me echt wel in voor de inwoners van Rolde.
3: Ja, op welke manier?
5: Vrijwilliger in Hendrik Kok. Bestuurslid van OOR. Lid van de zangvereniging. Nou, wat moet ik nog meer op?
3: Oh, je bent echt een duizendpoot eigenlijk.
5: Nou ja, mensen met Alzheimer die nog thuis wonen, die doen ook vaak een beroep op mij.
3: Ja.
5: Ze zeggen, jij kunt luisteren.
3: Ja.
5: Nou.
3: En dat is vaker genoeg, hè?
5: Nou ja, zulke mensen ben er te weinig.
3: Ja, precies.
5: Ja, echt wel.
3: Ja. En Froli, geldt dat ook voor jullie? Ik bedoel, bent jullie ook naber of bent jullie ook zoekende misschien naar wat hulp?
6: Zoekende naar iemand die met me aan de wandel kan. Een keer in de 14 dagen.
3: Ja.
6: In de rolstoel.
3: Nou, Hans werd er wel een.
7: Ja, hè?
3: Ja, toch? Toch, Hans?
4: Dat gaan we zeker regelen.
3: Ja, ja, ja. Nou goed, Hans, wacht, want dan kom ik nog even bij je. Want ik zeg al straks het officiële moment. Maar hoe giet dat straks in de praktijk? Kun je nou elke dag hier bij het loket terecht?
4: Nee, we kunnen maandag en woensdag kun je hier terecht. Ja? Dan moet ik helemaal met een papiertje spieken, maar dan weet ik niet.
3: Ja, het is allemaal nog zo nee, hè? Het is allemaal nog zo pril.
4: Maandag en woensdag van 1 tot 4 kunnen mensen hier terecht.
3: Ja?
4: En natuurlijk op contact@nauberhulprolde.nl ja. Kunnen mensen zich melden.
3: Je zou ook een fysieke website kunnen maken. En de mensen kunnen aanklikken van ik zou dan en dan...
4: Die is in de maak,
3: ja.
4: Maar nog niet in de lucht.
3: Die is nog niet operationeel.
4: Ook nog geen telefoonnummer, dat is wel jammer. Maar ja. Het is zo nieuw, we hebben nog niet eens een telefoonnummer. Want dat gaat om budgetten en om geld. En ja. We zijn nog ook geen stichting. Hè?
3: Ben je nog niet wat trots met die officiële opening dan vanmiddag?
4: Ik denk dat we wel dat er nou bakken met geld los komt.
3: Oh, ja, ja, ja, ja.
4: Nee, dat hebben we ook niet eens nodig hoor. Maar voor een telefoon is wel handig. Een website moet wat geld hebben. Volgens mij is dat allemaal wel rond. Ja, ja, ja. Alleen ja, dat moet nog loskomen. En dan moet de website nog gemaakt worden. Maar ik heb al een preview gezien. Gaat goed komen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Goed, dus tot slot. Nog even, maandagsmiddags en woensdagsmiddags kun je fysiek terecht hier in de Boerenhoorn in Rolde.
4: Ja.
3: Maar lukt het niet om te komen, omdat je dan misschien lichamelijk niet toe in staat bent, dan kun je altijd nog mailen.
4: Dan kun je mailen en binnenkort gaan wij ook natuurlijk de telefoonnummer bekendstellen.
3: Ja.
4: En dan kun je ons natuurlijk ook gewoon bellen.
3: Ja, ja. Ja. Ja. Dus ja, René, je hoort het al. Het gaat allemaal een klein beetje op gang komen. Zo dadelijk dus dat officiële momentje. Ik wacht nog even op het gebak. Heb ik nog altijd niet zien. Maar ook dat is misschien nog even een klein ding. Wat nog even achteraf wat ze zegt. Van, oh, dat had me misschien ook in moeten regelen. Wie zal het zeggen?
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: is Radio Drenthe.
1: Geweldig, hè? Geweldig.
0: Studio Steenbergen.
1: Wat een plezier, hè? Wat een plezier.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Het is een half minuut over half vijf. Het belangrijkste regionale nieuws krijg je van Daphne Blanken.
6: Goedemiddag. De grote politieinzet rondom het Drenthe College in Emmen afgelopen vrijdag had te maken met een melding over een persoon met een vuurwapen. Deze persoon is uiteindelijk niet gevonden en daarmee is voor de politie het onderzoek in de zaak ook klaar. Of het om een bewust valse melding gaat, kan de politie niet zeggen. Voormalig kortebaanschaatser Boele de Vries uit Rolde is vanochtend overleden. Hij werd tussen 1946 en 1979 9 keer Drents kampioen op de korte baan, waarvan 7 keer bij de senioren. De Vries stond bekend om zijn starttechniek en vinnige eerste passen. Ook viel hij op omdat hij het grootste deel van zijn carrière op de traditionele houtjes bleef schaatsen in plaats van de modernere noren. Boele de Vries is 96 jaar geworden. De man die de kentekenplaten regelde voor de kunstroof in Assen heeft 40 uur taakstraf gekregen. De 27-jarige man uit Heer Hugo Waard zei vandaag tegen de rechter dat hij niet wist waar de kentekenplaten voor gebruikt zouden worden. Voor €200 leverde hij de kentekenplaten af bij de dieven van de Gouden Helm en de armbanden uit het Drents Museum. Maar dat geld, dat heeft hij nooit gekregen. De opgelegde taakstraf wordt verrekend met zijn voorarrest, wat inhoudt dat de man geen taakstraf meer hoeft te verrichten. Meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: En dan het weer. Hier is Roland van der Zwaag.
7: Er zijn wolkenvelden. Af en toe laat de zon zich ook zien en het is een graad of 10. Nou, er zijn nog droge perioden. Er kan een hele kortdurende regenbui vallen. Vanavond zullen er meer regenbuien volgen en gaat de temperatuur naar beneden. En het gaat ook harder waaien.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl.
17: Studio Steenbergen.
18: Met René Steenbergen.

0: alsof je met een cabrio door Amerika rijdt. Zo klinkt het een beetje. Eigenlijk was het een nitty-gritty dirtband, maar ja, ze vonden het wel een beetje ingewikkeld allemaal, dus brachten ze het uit onder de naam The Dirt Band. Een American Dream. En daarvoor nog Chai Coltrane. En Go Like Elijah. Hey, daar hoor ik dat muziekje al, Daphne. Dan weet ik al wat er staat te gebeuren.
1: Ja, Remember the Music, hè?
0: Ja, we gaan weer een spel weggeven. Het hartstikke leuke muziekspel Remember the Music. Ik zeg het er altijd bij, het houdt een beetje het midden tussen mens, erg je niet en triviant en nou ja, dat soort spellen allemaal. Het draait helemaal om de muziek. Het zit bordenvol kaartjes met daarop allerlei hints waarop gezocht wordt naar bepaalde artiesten, zangers, zangeressen, groepen, noem het allemaal maar op. Hartstikke leuk en ja, garantie voor eindeloos spelplezier.
1: Nou, zeker.
0: Voor de hele familie en vriendenclub. Nou, als je dat spel nou wil winnen, let dan nu even goed op. Want ik heb weer een van die kaartjes eruit gehaald. Ik ga een aantal van die hints aan je voorlezen. En als jij weet welke act, zeg ik dan maar even heel mysterieus, we vandaag zoeken. Dan kun je dat aan ons doorgeven. En misschien is dat spel dan wel voor jou. Dat zou toch leuk zijn. Er staan niet alleen hints op die kaart trouwens. Er staat ook een QR-code op. En als je dan je telefoon daarop richt, dan krijg je ook nog een fragmentje van de gezochte act te horen. En dat maakt het vaak wel heel makkelijk. Hè? Dat...
1: Ja, ik zou net zeggen. Ik denk, dan moet je hem wel hebben.
0: Dat leert de geschiedenis van dit spel altijd wel. Nou goed, we gaan kijken hoe ver we komen. We zijn op zoek naar een extreem populaire boyband. Die werd gezien, let op, als de Britse tegenhanger van de Amerikaanse boyband, de New Kids on the Block. Nou, okay. Er kunnen er nog heel veel zijn.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ze waren actief van 1990 tot 1996. En in 2005 maakten ze een comeback zonder één van hun leden die een buitengewoon succesvolle solo-carrière had opgebouwd.
1: Oké. Okay. Ja.

Ja. Welke groep, welke band, welke boyband om precies te zijn, zoeken wij? Geef het alsjeblieft aan ons door en misschien is dat spel voor jou. Je mag appen, je mag bellen, wij vinden het allemaal goed. Gewoon eventjes contact opnemen met 0592 33 11 88 en misschien spreken we je zo. Hey.

0: er is toch ook niks mis, Daphne, met een beetje van die aalgladde, mierzoete muziek.
1: Nee, lekker hoor.
0: Nee, dat mogen wij best wel graag horen. Gonna Get Along Without You Now van Viola Wills. En ook nog sneller daarvoor met Laat Het Licht Aan. 5:10 is het. Nou, ik hoop dat het weer gaat lukken. Want ik vind het altijd leuk om iemand blij te maken met zo'n spel.
1: Nou, ik denk dat het goed gaat komen.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Harry Henny.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, Henny uit Geesbrug, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, hoe is de Geesbrug? Bij de week een beetje goed begonnen?
2: Ja, tandartsbezoekje, fysio, dus ja.
0: Zo, wat een actieve maandag.
2: Ja, of niet dan? En echt medisch.
0: Geen gaatjes?
2: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niks?
2: Niks.
0: En bij mij is het dan vaak zo, dan is er ook niks aan de hand. Ja, we moeten wel even nieuwe foto's maken, bedenken ze dan ineens spontaan.
2: Nee, zo'n tandarts heb ik niet. Nee.
0: Nou, ik wel. Goed. Hey, Henny, wij hadden die aanwijzingen voor die boyband die we zochten. De Britse tegenhanger van de New Kids on the Block. Actief van 1990 tot 96. Later hebben ze nog weer een doorstart gemaakt. Maar toen was er wel eentje weg, omdat hij een buitengewoon succesvolle solo carrière had opgebouwd. Bekend album van ze, Everything Changes. En dit krijg je te horen als je de QR-code op het kaartje leest. Nou, toen was het vast niet heel moeilijk meer, hè?
2: Nou, ik wist het sowieso al wel zonder QR-code, hoor.
0: Oh ja? En waar ben je bij uitgekomen dan?
2: Take that.
0: Want ja, wie was nou ook alweer die knaap die eruit stapte?
2: Ja, dat weet ik nog niet meer zo heel goed.
0: Jawel.
2: Ja.
0: Robbie Williams. Robbie Williams natuurlijk, ja.
2: Ja.
0: Ja, en inmiddels is Take That ook weer helemaal terug. Ze zijn geloof ik nu nog met z'n drieën, maar het schijnt met name in Engeland nog altijd een groot succes te zijn.
2: Ja, mijn oudste dochter die was fan van Take That, voldoende.
0: Oeh, met posters en plakboeken?
2: Ja.
0: Ah, kijk, het hele spektakel. Nou goed, dat betekent, Henny, dat jij dat spel van ons krijgt. Remember the Music, dat gaan we zo snel mogelijk naar je toe sturen. Dan kan je dochter ook meedoen. Kijken wat die verder nog allemaal weet, hè?
2: Ja, helemaal mooi.
0: Blijf aan de lijn, gaan we het allemaal regelen met je.
2: Ja, helemaal goed,
0: en veel plezier ermee, hè?
2: Doei
0: Henny, hoi.

Henny uit Geesbrug was een van de velen met het goede antwoord in het spelletje. Take That zochten we uiteraard. Dit was volgens mij de allerlaatste zin. Nee, een van de latere singles. Oh nee, How Deep Is Your Love, dat was de allerlaatste. Maar dit was ook een grote hit voor ze. Back for Good, 4 minuten voor 5 is het. Tot het nieuws van 5 hoor je Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hogeveen.
6: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
8: Dorald Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Steen, Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
5: Nu bij Dirk, KitKat chocolade, 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
12: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
13: Ah, chips.
12: Maak er een potje van. Want

0: Mensa-relatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Studio Steenbergen.
3: Met René Steenbergen.

0: Het zijn Frankie Valli en The Four Seasons en December 63, beter bekend als Oh What a Night.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, Oh What a Night, Oh What a Night. Laten we ons eerst nog eens even gaan bezighouden met deze middag. Want Daphne, wat speelt er zoal?
3: De grote politieinzet rondom het Drenthe College in Emmen afgelopen vrijdag had te maken met een melding over een persoon met een vuurwapen. Deze persoon is uiteindelijk niet gevonden, maar of het om een bewust valse melding gaat, dat weet de politie niet. En voormalig korte baanschaatser Boele de Vries uit Rolde is vanmorgen overleden. Hij werd tussen 1946 en 1979 9 keer Drents kampioen op de korte baan, waarvan 7 keer bij de senioren. Boele de Vries is 96 jaar geworden. En de man die de kentekenplaten regelde voor de kunstroof in Assen heeft 40 uur taakstraf gekregen. De straf wordt verrekend met zijn voorarrest, wat betekent dat de man de taakstraf niet meer hoeft uit te voeren.
0: Het hele verhaal en nog veel meer ander nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.

0: gaat het nieuwe seizoen de theaters weer in. Deze Rutja Kot en Vrij Bent Mij. En dat brengt de tijd op 14 over 5. In een natuurgebied bij Klazinaveen heeft gisteren een grote brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een gebied van 300 bij 80 meter in brand. Het was moeilijk te bestrijden. De brandweer rukte groots uit om verdere verspreiding te voorkomen. Een eerdere natuurbrand, die van begin april op het Dwingelde Veld bij Hansen, had grote gevolgen. Niet alleen voor de natuur, maar het gaat veel verder dan dat, zegt boswachter Hans Krol van Natuurmonumenten.
1: Volgende dag zijn we even bezig kijken. Vooral om even te kijken of er nog iets nasmulde bijvoorbeeld. En we waren een beetje verrast dat wij een dertiental dode adders vonden op dat kleine stukje. We wisten natuurlijk wel dat er een populatie zat, maar niet dat die zo groot was. En dan de dag daarvoor toen het brandde, toen dachten wij wel, ja, zo'n pijpenstrooi, een gordel, ja, dat is op zich wel prima dat het afbrandt, maar dat het dan ook nog zoveel effect heeft op de fauna en alles wat je natuurlijk niet weet en ziet en niet gevonden hebt, ja, dat heeft dan toch wel impact. En dan moeten we nog maar kijken of deze populatie zich dus goed kan herstellen.
2: Ja, want dat is de vraag inderdaad. Wat weet u daarvan? Van voorgaande branden bijvoorbeeld, in hoeverre zo'n populatie herstelt?
1: Ja, nou kijk, dit soort gebieden, het Dwingelveld is dan nog wel redelijk groot, maar we hebben in Nederland allemaal toch wel redelijk kleine gebieden. En ja, als je dan echt een grote brand hebt en je hebt daar ook nog zeldzame soorten zitten, dan heb je kans dat soort soorten in één keer weggevaagd worden. Natuur herstelt zich wel. En want natuur, ja, dat hoort ook gewoon, is een natuurlijk onderdeel van het ecosysteem. Dat zie je wereldwijd al grote branden. Daarna herstelt de natuur zich ook wel. Maar we hebben allemaal hele kleine gebieden. En dat is een beetje funest af en toe. Eigenlijk zou je die natuurgebieden aan elkaar moeten verbinden.
2: Weet je nu al of in het Dwingelde Veld dat aan de orde is? Of er soorten weggevaagd zijn door deze brand?
1: Er zijn geen hele soorten weggevaagd. Dus, want we vonden daarna ook nog weer twee levende adders. Dus dat is natuurlijk hartstikke fijn. Dus die populatie zal zich wel herstellen. Maar het zal best wel jaren overheen gaan. Want het was toch een geïsoleerd gebiedje ook. En er is best wel veel gedood dus inderdaad. Maar we gaan het zien en we gaan het ook vooral volgen.
2: Ja.
1: Om hier ook met elkaar van te leren. Want dat vind ik ook wel belangrijk voor de toekomst. Want dit gaan we vaker meemaken.
2: En vooral proberen te voorkomen. Maar ja, hoe doe je dat? Hè? Hoe bescherm je zo'n gebied hier tegen?
1: Ja, het echte voorkomen is denk ik een hele lastige. We kunnen wel zorgen dat we aan de voorkant heel erg voorbereid zijn. En dat doen we ook. We zijn al jaren in gesprek met alle brandweerkorpsen rondom onze natuurgebieden. En met de veiligheidsregio. Om in ieder geval goed kaartmateriaal te hebben voor aanvoerwegen, voor brandgangen en dat soort dingen. Dus, en we hebben over en weer veel contact ook over contactuitwisseling, dat we elkaar straks in het veld goed weten te vinden. Mm-hmm. Maar we moeten eigenlijk zorgen dat we gewoon bijvoorbeeld veel meer water in onze gebieden vasthouden. Er valt genoeg in de winter. En als we dat meer vasthouden in onze systemen, dan houden we die gebieden ook natter. Dwingelveld was niet voor niks, wordt het genoemd als het natste heidegebied van West-Europa. Maar ik denk dat dat het al lang niet meer is. En als we die natuurgebieden ook nog eens aan elkaar verbinden, volgens het Natuurnetwerk Nederland, dan wordt het allemaal een robuuster systeem. Kunnen soorten ook migreren. En hebben die ook meer kans tot overleven na een behoorlijke brand.

0: We kennen ze ook van The Power of Love, hè? Die themasong uit de film Back to the Future. En dit was een andere hit van Huey Lewis and the News and Stuck With You. De opleidingen paardensport en paardenhouderij verhuizen in het nieuwe schooljaar van Assen naar Exlo. DC Terra heeft een nieuwe plek gevonden bij het Hippie Centrum in Exlo. Eigenaar daarvan is Liewe Koopmans en hij is blij met de samenwerking die er al een poosje zat aan te komen.
1: Het verhaal speelt eigenlijk al vanaf voor corona. Toen zijn we ook al eens in gesprek geweest. En door allerlei omstandigheden ging dat gewoon niet door. Dan hebben ze toch nog weer voor Assen gekozen. En het contact is eigenlijk altijd wel een beetje gebleven. En een poosje terug, toen kregen we ineens weer contract. En toen werd het wel heel erg snel concreet. Ze kwamen er niet uit bij in Assen. Op zich ook een hele goede locatie hoor. En toen kwamen ze dus weer bij ons terecht. Als wij wat voor elkaar konden betekenen. En toen was het eigenlijk ook heel snel geregeld.
2: En hoeveel studenten komen er dan naar u toe?
1: Ja, om precies te zijn is dat niet aan te geven. Maar ongeveer 90 studenten komen naar Exlo toe.
2: En wat maakt u zo enthousiast?
1: Nou, weet je wat het is? Wij zijn bij het Hippie Centrum. We hebben heel veel evenementen en echt heel veel dingen paard gerelateerd. En de hippies erop. We hebben ook nog een fokkerijenprogramma's daar. En die school die sluit er denk ik naadloos bij aan. Want zo krijgen we mooi de studenten en de praktijk bij elkaar. Dus ik denk dat het voor de studenten heel erg interessant is om bij het Hippie Centrum te zijn, want dan maken ze alle facetten van de paardensport mee. En daarnaast hebben wij ook heel veel studenten die met ons mee kunnen helpen tijdens de evenementen. Dus zo breng je praktijk en theorie denk ik heel mooi bij elkaar in Exlo.
2: Zo heeft u mooi vrijwilligers.
1: Ja, niet alleen de vrijwilligers, maar ook gewoon echt de liefhebbers die het ook, denk ik, leuk vinden om mee te doen in de projecten die wij allemaal draaien qua hippies evenementen.
2: Maar kunt u ze wel bergen? Heeft u wel lesruimte?
1: Ja, we zijn druk bezig want het gaat heel erg snel. Dus we zijn nu bezig om wat noodlokalen te realiseren die wel echt aan alle eisen voldoen. Maar ruimte genoeg op Epicentrum Exlo.
2: Maar afgelopen jaar, bij mijn weten, kwam u met uitbreidingsplannen, toch?
1: Ja.
2: Kunnen
1: ja.
2: die dan nu wel doorgaan? Is dit geen beperking daarvoor?
1: Het mooie verhaal is dat het hele schoolgebeuren in onze uitbreidingsplannen meegenomen zijn. Dat was ook een van de pijlers waar wij aan zouden willen werken. Dus dit is echt wel heel erg. We hadden nooit verwacht dat het zo snel zou gebeuren. Dus het is wel heel erg leuk dat dit gelijk. Dit was al een van onze hoofdpijlers. En dat die nu ineens zo snel gerealiseerd wordt, was voor ons ook een verrassing hoor. Maar we zijn wel heel erg blij mee.
2: En de andere plannen, kunnen die desalniettemin doorgaan?
1: Ja, alles gaat door, maar stap voor stap. Dus we gaan eerst nou zorgen dat we dit in goede banen leiden, dat dit helemaal goed draait. En dan gaan we weer verder.

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen. De woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Bijna half zes is het op een paar tellen na. Het regionale nieuws, Daphne Blanken.
5: Goedemiddag. Bij een schuurbrand aan de Pollen in Dwingelo is asbest vrijgekomen. De omgeving van het schuurtje is daarom voor een deel afgezet. De brandweer onderzoekt waar de asbest in de omgeving is neergekomen. En daarna informeert de gemeente Westerveld omwonenden en worden de plekken schoongemaakt. Niemand raakte gewond en de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De grote politieinzet rondom het Drenthe College in Emmen afgelopen vrijdag had te maken met een melding over een persoon met een vuurwapen. Deze persoon is uiteindelijk niet gevonden en daarmee is voor de politie het onderzoek in de zaak ook klaar. Of het om een bewust valse melding gaat, kan de politie niet zeggen. Voormalig kortebaanschaatser Boele de Vries uit Rolde is vanochtend overleden. Hij werd tussen 1946 en 1979 negen keer Drents kampioen op de korte baan, waarvan zeven keer bij de senioren. De Vries stond bekend om zijn starttechniek en vinnige eerste passen. Ook viel hij op omdat hij het grootste deel van zijn carrière op de traditionele houtjes bleef schaatsen in plaats van de modernere noren. Boele de Vries is 96 jaar geworden. En de man die de kentekenplaten regelde voor de kunstroof in Assen heeft 40 uur taakstraf gekregen. De 27-jarige man uit Heerhugowaard zei vandaag tegen de rechter dat hij niet wist waar de kentekenplaten voor gebruikt zouden worden. Voor €200 leverde hij de kentekenplaten af, maar dat geld dat heeft hij nooit gekregen. De opgelegde taakstraf wordt verrekend met zijn voorarrest, wat inhoudt dat de man geen taakstraf meer hoeft uit te voeren. Meer vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
4: En dan naar Roland van der Zwaag. Goedemiddag, Roland.
6: Hallo.
4: Nee. Hallo, Roland. Nou, tapte duidelijk uit een ander vaatje vandaag dan de afgelopen paar dagen, hè?
6: Ja, het is wat onstuimig geworden. Ja. De windmolens die draaien eigenlijk wel overuren. En die gaan nogal hard heen en weer.
4: Er stond een flinke toppenwind.
6: Ja, er zijn windvlagen geweest. 63 km per uur in het noorden van Drenthe. Nou, bijna 60 in het zuiden van Drenthe. Vanavond gaat het zo verder. Vooral de westelijke helft van de provincie krijgt eventjes te maken met flink wat windvlagen. Dat heeft te maken met een laag drukgebied. Die zie je nu al met zo'n mooie cirkeltje. Zo'n rondtollend ding vlak ten noorden van de Wadden. Die gaat over het uiterste noordwestelijk deel van Duitsland trekken naar het zuidoosten. En wij krijgen daar dus buien van en ook die windvlagen. In het oostelijk deel van Drenthe, daar zal het wat rustiger zijn, omdat daar, ja, die zitten gewoon dichter bij de kern van lage druk. Nou, vandaag hebben we de zon gezien. Die was er wel 3 tot 4 uur te zien. Een paar buien zijn er gevallen. Het waren hele lichte buien, kortdurende buien. Ik had er zelfs wat hagel tussen. Dat betreft merk je al dat die bovenlucht gaat afkoelen. En zodra de temperatuurverschillen tussen boven in de lucht en aan de grond groot genoeg zijn, ja, dan wordt het heftige buien. Vanavond gaat er meer geclusterde buien gaan overtrekken. Vooral het midden, het noorden en het oosten van de provincie krijgen daar de meeste millimeters van. Het zal me echt niet verbazen dat het uiteindelijk morgenochtend tussen de 5 en de 10 millimeter is, terwijl het westen van de provincie misschien enkele millimeters krijgt. In ieder geval wordt het nat en onstuimig vanavond, dus niet echt lekker om buiten te zijn. En morgen is dat weer verdwenen en morgenochtend René is de zon er weer eventjes bij.
4: Oké, dus een herfstachtige nacht bijna. En nou, morgen wordt het dan weer een beetje anders.
6: Ja, dan is even rustiger. We hebben ochtends van tijd tot tijd wat zon, wat wolkenvelden, droog weer, graadje of 12. Nou, en dan is het weer wachten op de buien. En die buien die gaan woensdag en donderdag echt wel weer huishouden. We krijgen een paar buien op woensdag, waarschijnlijk zelfs met een klap onweer daarbij. Misschien ook wel her en der wat van die hagelsteentjes erbij. En eindelijk valt er een keer wat neerslag van betekenis. Oké, een koele week. Maar als we dan verder gaan en kijken naar later in de week, dan komt de warmte terug, wordt het droger. En dan zitten we in het weekend alweer met temperaturen boven de 15 graden.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
10: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
12: Wacht even hoor.
11: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
12: Klopt dat wel?
11: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
15: Studio Steenbergen.
16: Met René Steenbergen.

0: uit de film The Jewel of the Nile, Billy Ocean en When the Going Gets Tough. Brengt de tijd op 6:10. Precies. Jongeren in de gemeente Noorderveld duiken vanavond massaal de kroeg in. En dan krijgen ze namelijk les in uitgaan. En jongerenwerker Denise de Vette legt uit wat het idee daarachter is.
1: Ja, we willen jongeren eigenlijk bewust maken van welke risico's er in het uitgaan op de loer liggen. En daarom nodigen we dan bijvoorbeeld onder andere HALT uit, de politie, GGD Drenthe. En we hebben vanavond ook nog iemand van de security, een beveiliger, die wat komt vertellen over wat ze allemaal tegen kunnen komen als ze dus uitgaan. Maar ook een stukje over middelengebruik. Gehoorschade is natuurlijk ook wel een onderwerp wat in het uitgaan wel belangrijk is. Ja.
2: Voor wie is dat? Want ik roep steeds jongeren, maar voor wie is dat?
1: Derdejaars leerlingen eigenlijk. En hun ouders die worden ook uitgenodigd. En die krijgen dan een voorstelling van de La Noia. Dat ze eigenlijk eerst dat ze een realistisch beeld krijgen van de belevingswereld van jongeren. Met thema's als groepsdruk, experimenteren met middelen en grenzen verkennen. En daarna natuurlijk een korte terugblik ook met de acteurs. En vervolgens pakt VNN het ook op om toch nog een stukje door te praten over al die thema's en praktische handvaten te geven. Ja. Dus ze daar thuis ook met hun zoon of dochter over in gesprek kunnen gaan.
2: Dit doe je al een aantal jaren, hè?
1: Klopt. Ik denk al wel 6 tot 7 jaar.
2: En hoe zijn de reacties van kinderen na zo'n avond?
1: Ja, het is natuurlijk al heel tof dat ze van kroeg naar kroeg gaan. Dat is voor de leerlingen vaak al wel heel leuk. En de verschillende thema's vinden ze ook leuk. Ja.
2: En hoeveel kroegen gaan ze dan vanavond bij langs?
1: 4.
2: Okay, en dan is in elke kroeg is dan een voorlichting. Zo moet ik me dat voorstellen.
1: Ja, klopt, ja.
2: En dan is vanavond dus deze school aan de beurt. En dan gaat dit vaker plaatsvinden voor andere scholen.
1: Ja, we hebben dit jaar dan, Noorderveld is in dat opzicht natuurlijk niet zo groot. Dus we doen het voor 2 middelbare scholen. En in juni, 8 juni volgens mij uit mijn hoofd, is het voor Norg.
2: En zijn er meerdere gemeenten dan die daar aan meedoen ook?
1: En niet bij ons, nee. We zijn er wel met verschillende gemeenten om tafel geweest, omdat ze het gewoon een goed onderwerp vinden. Dus we weten wel dat het daar wellicht in Assen bijvoorbeeld ook wel plaats gaat vinden. Maar ik weet niet in hoeverre ze daar al mee bezig zijn. Ja. Maar de gesprekken hebben er al wel over plaatsgevonden. Ja.

0: Binnenkort staat hij in de Arena in Amsterdam voor een serie concerten. Deze Bruno Mars en I Just Might. Op de maandagochtend gaat Wim in zijn programma Koffie en Keuvel altijd de archieven in het kader van 80 jaar regionale omroep in Noord-Nederland. En mediaconservator Sjoerd Looyinga die behandelde deze keer het misschien wel meest populaire RTV Drenthe-programma ooit.
1: Vanaf aankomende maandag toert radio en televisie Drenthe met Warkers deze zomer 13 weken lang met de woonwagen kriskras door Drenthe. Elke dag bij onze avonturen onderweg te volgen op radio, televisie en tekst-tv. RTV Drenthe trektocht van Steenwijksmoer tot in Robol.
2: De trektocht dus. Ja, in de periode 2000 tot en met 2006 trekken verslaggevers van RTV Drenthe door de provincie. Ze maken van alles mee. En dat is dagelijks live op de radio te volgen. En iedere avond zijn ook nog de hoogtepunten op TV Drenthe te zien. Nou, het blijkt een echte succesformule.

0: Wat maakt dit programma nu zo ongelooflijk populair? Gebeuren er dan zoveel spannende dingen daarover dag?
1: Nou, daar draait het niet alleen om, spannende dingen, maar vooral het feit dat de verslaggevers soms bijna letterlijk kunt aanraken. Ze komen zo dichtbij. Het trektochtteam is daarmee heel erg populair. Vooral laagdrempelig, spontaan, dat zijn eigenlijk de toverwoorden. Want overal worden ze met open armen ontvangen, door oud en jong.
2: Seesje, maar je gelukkig sta je midden in het Amsterdamse veld, of hier in Bergeveen. En dan komt ze toch met tekeningen aan. Hoi, heb jij tekeningen? Heb jij tekeningen? Kom maar eens. Wat geweldig zeg. Ben jij Max?
3: Ja.
2: Jij bent Max. Wat mooi, man.
4: Dat is de Jeep, hè?
2: Dat is de Jeep, de radiowagen.
4: Dat is Martin Jeep.
2: Volgens mij ben jij dat, Serge, of niet?
4: Nee, dat is Martin, hè?
2: Wie is dat?
3: Jij bent dat.
2: Ben ik dat? Oh, ben ik nou nooit weten dat ik zo knap was.
5: Oh, keurig.
0: Tekeningen in overvloed met knuffels en natuurlijk ook heel veel druggenworst.
1: Oh ja, die dreugenworst nou lekker. Ook voor het personeel in Assen trouwens, die dagelijks door de overvloed aan lekkers ook stevig gewend worden in die jaren.
0: Ja. En natuurlijk dat trektochtteam, omdat het in een rechte lijn van A naar B moet lopen, dan duiken er ongetwijfeld regelmatig obstakels op die route op, hè?
1: Nou zeker. Wat blijkt, er zijn wel heel veel kanalen in Drenthe.
6: Grote diep.
4: Let goed op.
6: Mensen, staan jullie erop te wachten?
7: Ja!
6: Wij gaan te water.
0: Mevrouw Benak in dit geval tussen het eendenkroos in de sloot en Rolf Pieters. En heel Drenthe die wordt volgens mij in die jaren tijdens die trek toch wel bezocht, hè?
1: 15 kilometer per dag was een oorspronkelijk idee. Nou, dat 5 jaar lang, iedere zomer, heeft iedereen de trek nog zeker wel 1 keer voorbij zien komen. Om het programma trouwens aantrekkelijk te houden, wandelen in de loop van de jaren niet alleen de medewerkers mee, maar ook allerlei bekende Drenthe, zelfs toekomstige bekende Nederlanders. Ik heb een voorbeeld hier uit 2006.
8: Het is vrijdag, dus artiestendag. En dit bent?
9: Nick.
10: En ik ben Simon.
9: Hey.

0: Dat is wel een beetje jullie doorbraken, hè, zo, of niet? Of,
1: ik hoor het in Drenthe wel. Lekker gaan met dat nummer, ja.
2: Ja,
0: wordt vaak gedraaid, hoor.
2: Hé, hey, maar jullie zijn vanaf mei echt als een speer gegaan, hè?
3: Ja, 5 mei is het album gekomen. Dat is eigenlijk het laatste dat ik me kan herinneren.
0: Ja, ja. Hoeveel optredens hebben jullie dan per week?
1: Deze maand hebben we 40 optredens.
2: Nee. Ooit gedacht, 5 jaar geleden, dat het zo zou gaan?
1: Nee, absoluut niet.
4: 20 jaar geleden Nick en Simon en dat tijdens de etappe van Wijster naar Bijlen. En niet alleen wandelen en zwemmen, maar onderweg dus ook nog wat zingen. En dan is er ook nog een keer dat hele bijzonder opvallende vervoermiddel. Want ik moet zelf nog wel eens aan die beelden denken van echt een heuse woonwagen.
5: Met daarvoor een prachtige oude trekker en een chauffeur en technicus tegelijk, Arnold Stout. Het is het eerste jaar van de trektocht, dat is 2000. Verbindingen tussen verslaggevers in de studio en Assen die gaan tegenwoordig, mag je zeggen, vrij simpel. Gewoon via je telefoon bijvoorbeeld, zoals we nu zitten te praten samen. Maar in 2000 moest Arnold Stout voor iedere bijdrage een verbinding maken.
6: Maar hoe is nou jullie een vrijdag gevoel over je stelletje bliksems? Terugdraaien waar die stond! Ik zet hem nu op hoofd van me.
7: Potsie, zijn lullige bliksems.
8: Ja, nou is die jongen.
6: Tegen 16:30 bellen wij. Goed zo, joe.
4: Hupsakee. En lachen natuurlijk, hè?
5: Ja, helemaal als je weet dat dit fragment ook gewoon is uitgezonden live op de radio, zonder dat Arnold dat wist overigens.
4: Ah, prachtig. Hey, het was toch sowieso een programma waar je enorm vrolijk van werd?
5: Ja, vanwege de ontmoetingen, vanwege de gesprekken, maar ook vooral vanwege de zomerse muziek natuurlijk. Veel belpurist bijvoorbeeld in die tijd.
4: Ja.
5: Ja, maar ook regionale invalshoeken. Bijvoorbeeld de intro-liedjes van Daniel Logus, Lord Mij Maar Lopen. En deze van Harma Roelof.

de opnamesessies van dat eerste Trektoflied. Ja, we worden wel nostalgisch van als je die fragmenten zo weer een beetje terug hoort, hè. En komende zomer, nou, dan hopen we dat gevoel toch weer een klein beetje omhoog te krijgen. Want dan gaan we een variatie op de trektocht doen met een trekker. Dus dat zal dan wel de trekkertocht gaan heten, denk ik. Hoor je binnenkort meer?

0: leuk, af en toe even ook zo'n psychedelisch werkje. De Lemon Pipers en Green Tambourine. Bijna 6 uur, we gaan nog even terug naar vanochtend vroeg. Want Aldert Oosterhuis die was natuurlijk alweer bij tijds op Tjak. Hij ging even kijken bij de Dwingelenmarkt in Dwingelo. Editie 301 inmiddels. En onlangs is er een wisseling van de wacht geweest, waardoor er weer een frisse wind door de traditie moet gaan waaien. Zo is er onder andere het bestuur vernieuwd, vertellen Leon en Lisette van de stichting Dwingelenmarkt.
1: Ja, het is volledig vernieuwd. Ja. Ze zijn met 300 jaar is het oude bestuur gestopt. Ja. Hebben ze nog wat geholpen bij de laatste keer. En vanaf daar hebben wij het overgenomen.
2: En dan reed je er maar met.
1: Ja. Nou, wel zoiets, ja.
2: Ja. Gooit ook helemaal nee, hoor. Gooit helemaal vooraan dan ook.
1: Nou, we hebben nu wel gezegd van joh, we willen wel wat nieuwe dingen weer inbrengen. En voor ons is het gewoon belangrijk dat mensen op maandag vrij nemen. En dat ze allemaal naar de Dwingelenmarkt komen. Het is natuurlijk wel echt een evenement voor Dwingelers. Ja. Dus we hebben nu 's morgens een kinderochtend. Dan komen straks allemaal kinderen van de school. Normaal willen we eigenlijk altijd proberen school vrij te krijgen. Maar dat lukte nu niet in verband met de vakantie. Lang verhaal.
2: Je had het ook weer eerder kunnen doen, hè? Want je hebt vakantie lang zat dat, Leon, de kinderen.
3: Ja, dat klopt. Maar ja, het is natuurlijk traditiegetrouw altijd de tweede maanden van mei en oktober. Dus,
2: dan gaan wij niet aan tonnen.
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat is al 300 jaar zo. Dus daar moet niet veel verandering in brengen, denk ik.
2: En Leon, de Waardenmarkt, de Meijerdorp, of besteed je dat u dan een andere organisatie?
3: Nee, daar hebben we een organisatiebureau tussen zitten, zeg maar. Die regelt wie er komt en waar ze komt te staan, zeg maar. En voor de rest alle activiteiten die er op de brengt, die regelen wij zelf, zeg maar.
2: Ja. Lisette, tot slot, want ik zag daar nog een poster, zo'n biljet, met andere woorden, met een QR-code, met andere woorden, help ons, steun ons. Want ja, is het een beetje een armlastig gebeuren, de Dwingelenmarkt, niet toch?
1: Nee, nou, dat valt wel mee. Maar het is natuurlijk altijd, je ziet dat we heel veel activiteiten organiseren.
2: Kost allemaal geld.
1: Ja, dat kost gewoon geld. Ja. En om een beetje dat nieuwe leven erin te blazen, kunnen we natuurlijk iedere cent gebruiken.
2: Ja. Ja, gewoon donateur worden.
1: Gewoon donateur worden. En dat is maar een tientje per jaar.
2: En daar kun je gratis toegang.
1: Gratis toegang tot alles.
0: Ja, dat is goed bedacht. Ja. Nou, het was vast een dolle boel vandaag op die Dwingelenmarkt. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 en Johan Derksen met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. En ik wens je een mooie avond.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit het TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
2: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep, Duitsland, 20 minuten over de grens.
3: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
4: Designer aan het Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Scootmobiel nodig? Mobifit.
10: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
11: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
13: Wacht even hoor.
12: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed.
14: Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting
6: En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Radio Drenthe.
18: Muziek voor volwassenen.
7: Met Johan Derksen.

of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en

De Bobby Fuller-Four. Dat was een band uit El Paso in Texas. En de band coverde een nummer van The Crickets uit 1960. En even later werd de 23-jarige zanger dood aangetroffen in zijn auto in Los Angeles. De moord werd nooit opgelost. Dit nummer werd wel een hit in Amerika. Het nummer eindigde 13 in de Amerikaanse hitparade. De Bobby Fuller-Four. I fought the law.

Bobby Fuller voor I Fought the Law. Bob Crewe, de producer van Frankie Valli en The Four Seasons, schreef dit nummer voor zanger Mitch Ryder. Het werd een top 10 hit in Amerika voor Mitch Ryder en de Detroit Wheels. Jenny, take a ride.

Miss Ryder en de Detroit Wheels. Jenny, take a ride. Joe South uit Atlanta was de studiogitarist bij Bob Dylan en Simon & Garfunkel. En hij schreef Hush voor Deep Purple, Rose Garden voor Lynn Anderson en Down in the Boondocks voor Billy Joe Royal. En deze solo-single eindigde 12 in de Amerikaanse hitparade. Joe South, Games People Play.

Joe South, Games People Play. Brenton Wood uit Louisiana had zich er al bij neergelegd dat zijn carrière was mislukt. Hij was jarenlang de zanger van Little Freddy and the Rockets en later nog van The Quotations, maar dat leverde geen enkele hit op. En hij werkte al in een aluminiumfabriek toen Double Shot Records nog een single van hem uitbracht. En dat werd een top 10 hit in Amerika. Brenton Wood, Gimme Little Sign. If you do.

Brenton Wood, Gimme Little Sign. Bob Lind was een singer-songwriter uit Denver en Metric Music Records dacht dat ze de nieuwe Bob Dylan hadden gecontracteerd, want de eerste single werd meteen een top 5 hit in Amerika. Maar daar bleef het bij. Bob Lind ging de geschiedenis in als een one-hit wonder. Bob Lind, Elusive Butterfly.

Bob Lind, Illusive Butterfly. De 16-jarige Michael Brown mocht in het weekende met zijn bandje gebruik maken van de studio van zijn vader, producer Hash Brown. Maar niemand wilde het nummer op single uitbrengen. En na lang zeuren was uiteindelijk Smash Records, een bescheiden label uit New York, bereid om er een singeltje van te maken. En het werd meteen een top 5 hit in Amerika. The Left Bank, Walk Away Renee.

The Left Bank, Walk Away Renee. Lee Dorsey, dat was een protégé van songwriter en producer Alan Toussaint uit New Orleans. Hij had de muziek al opgenomen en Lee Dorsey hoefde het alleen nog maar even in te zingen. Alan Toussaint en soulzanger Willie Harper waren de achtergrondzangers. En het werd een top 10 hit in Amerika. Lee Dorsey, Working in the Coal Mine.

0: Lee Dorsey, Working in the Coal Mine. Roy Head uit Texas runde de band Roy Head and the Trades. Hij nam het nummer op in de Gold Star Studios in Houston. En het werd net geen nummer 1 hit in Amerika. Hij bleef op 2 steken achter Yesterday van de Beatles. Roy Head, Treat Her Right.
1: Ha, ha, ha.

Roy Head, Treat Her Right. Paul Revere en de Raiders, dat was een band uit Portland in Oregon met organist Paul Revere en zanger Mark Lindsay. De band trad op in klassieke Amerikaanse legeruniform en dit was een anti-drugsong, het nummer 4 in de Amerikaanse hitparade. Paul Revere en de Raiders. Kicks.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Way I Am van Luke Combs is het album van deze week. En Luke Combs werkte als portier bij een bar in North Carolina. En hij vertelde zijn baas dat hij een betere singer-songwriter was dan de artiesten die daar doorgaans optraden. En even later debuteerde hij in het Party Nun Café. En een jaar later was hij al een fenomeen in heel Amerika. Luke Combs, Days Like These.

Luke Combs, Days Like These. Zanger Sky Saxon verhuisde vanuit Salt Lake City naar Los Angeles. En daar werd hij zanger van de band The Seeds. Het was een beperkte band, maar het ruige imago zorgde voor hits. Dit nummer eindigde 36 in de Amerikaanse hitparade. The Seeds, Pushing Too Hard.

The Seeds, Pushing Too Hard. Wayne Carson Thompson schreef de wereldhit The Ladder voor de band van Alex Shilton, The Box Tops. Hij had ook al Always On My Mind geschreven en dat was een grote hit geworden voor Willie Nelson en voor Elvis Presley. En ook dit is weer een compositie van Wayne Carson Thompson. Het nummer eindigde 18 in de Amerikaanse hitparade, The Box Tops, Soul Deep.

The Box Tops, Soul Deep. Songwriter George Martin uit Long Island had een meidengroep nodig voor zijn nummers en de Shangri-La's uit New Jersey wilden het wel proberen en het leverde de dames een paar grote hits op. Dit was een top 5 hit in Amerika voor de Shangri-La's. Remember.

bassist, een gitarist en een drummer erbij. En toen lukte het wel. Dit nummer eindigt een vier in de Amerikaanse hitparade. The Soul Survivors. Expressway to Your Heart.

The Soul Survivors, Expressway to Your Heart. The Young Rascals uit New York, dat was de band van zanger Eddie Brigatti en zanger-organist Felix Cavalier. Het nummer werd geschreven door postbode Rudy Clark uit New York, die allerlei bands van hits voorzag. En na Groovin' en People Gotta Be Free was dit de derde nummer 1 hit voor The Young Rascals. Good Lovin'. 1, 2, 3.

The Young Rascals, Good Lovin'. Classics 4, dat was een band uit Jacksonville, Florida. De band bestond uit ex-leden uit de begeleidingsband van Roy Orbison en drummer Dennis Yost zong het nummer. Het nummer eindigde 3 in de Amerikaanse hitparade en de band ging later verder als The Atlanta Rhythm Section. Classics 4, Spooky.

Classics 4, Spooky. The Syndicate of Sound, dat was een band uit San Jose met zanger Don Baskin. En de band won een talentenjacht en de eerste prijs was dat ze een singeltje mochten opnemen voor Scarlet Records. Zanger Don Baskin schreef het nummer zelf en het eindigde 8 in de Amerikaanse hitparade. The Syndicate of Sound, Little Girl.

Syndicate of Sound, Little Girl. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Kingsmen uit Portland, Oregon, met zanger Jack Eli coverde een nummer van The Wailers uit Seattle. En de single kwam uit bij het kleine lokale label Jordan Records. Maar desondanks eindigde het als twee in de Amerikaanse hitparade. The Kingsmen, Louie Louie.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
11: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat ja, dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
10: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
9: Radio Drenthe.
12: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boerenrockfestival. Win volgende week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. 2 Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.